0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rijlschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rijlschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had een nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: SS veel scoren, maar nou ja, dit is nou.
2: Nou ja, waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: Aaienbaan.
1: We zijn laatst op stap in de mooiste stad van het noorden van ons land. Na een lange nacht had ik het gehad, ik had er bijna genoeg op van. Maar niet naar huis met een lege maag, dus je raadt al wat ik deed. Ik vraag aan haar of ze met me meegaat en ik zeg, doe maar mee.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

dans met me. Ben aanweg, maar aan het zenken, ik snel alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kap weer aan. Het is waarschijnlijk heel belangrijk en mijn schijn ben ik ouderwets.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De gemeente Groningen is de overlast aan de speelsluizen in de stad zat. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Roelien Kamminga neemt daarom maatregelen.
6: Wat we gaan doen is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
5: Daarom worden er vanochtend al hekken geplaatst. Het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Pro, gemeentebelangen, VVD en CDA bouwen voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode. Maar ze hebben ook oog voor obstakels die er de komende 4 jaar aan zitten te komen. Waaronder een overbelast stroomnet, zegt wethouder Gert Engelkes.
7: We willen heel graag dat er woningen gebouwd worden, dus dan hebben we ook de elektriciteit nodig. We moeten gewoon met elkaar voor zorgen dat de elektriciteit er straks is.
5: En het is het belofte elftal van FC Groningen niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. FC onder 21 gaf tegen Sparta Rotterdam een 2-0 voorsprong uit handen. De Rotterdammers wonnen uiteindelijk met 3-2. Meer nieuws straks om 6:30.
8: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
8: Met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, de dag is begonnen. De dag van de start van het WK voetbal. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. In deze ochtendploeg, met om te beginnen nu wat zonneschijn.
2: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
9: Goedemorgen.

0: One Republic and Sunshine. A lieve ook hoor. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Donderdag vandaag, 11 juni. Dit is de ochtendploeg tot 10 uur. Met ook in de ochtendploeg Sergej in het Veen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En Rob de Vries, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En het weer voor vandaag. Zon en bewolking in de loop van de dag volgen een paar buien. En nightwarm 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind vandaag. Het was een trui aan. Ik moest echt even weer op zoek naar een trui vanochtend op de fiets. Erg koud?
2: Ja, zeker. Ja, het was fris.
0: Ik keek even, 8 graden was het gisteren.
2: Oh.
0: Was het vanochtend bedoel ik.
2: Ja.
0: En gisteren hadden we natuurlijk ook weer die onweersbuien. In Veendam hebben we nog beelden van gezien, ook op onze site. En daar hebben we de bliksem ingeslagen, is aan het beneden Oosterdiep. Dakpannen van een woning, deel van een voorgevel op straat terechtgekomen. Dus af en toe zie je dat inderdaad ook in je eigen omgeving gebeuren. Ik kan me nog herinneren bij ons in de buurt een paar jaar geleden dat er een schoorsteen ineens volledig scheef stond op het dak.
1: Oh jee. Ja.
0: Dat je ook dacht, hoe kan het? Want het was niet het hoogste punt ergens. Maar toch had daar dan de bliksem.
1: Ik kan
0: van een collega nog een verhaal herinneren. Die heeft toen zo'n bliksembal in huis gehad.
2: Oh ja.
0: Nou, dat heeft ook heel wat schade aangericht toen.
2: Inderdaad, ja. Ja, de schade is groot.
0: Enorm, ja.
2: Oh.
0: Laten we hopen dat dit weer gauw voorbij gaat. Dat we dan weer een beetje naar de zomer toe gaan. Ja, vandaag begint het WK voetbal. Onder leiding van FIFA-voorzitter Gianni Infantino, dat is een bescheiden man. Dat weten we. Hij zei zojuist dit op een persconferentie over dat WK.
3: We can always the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
0: Ja, het grootste evenement in de geschiedenis van de mensheid.
1: Als hij nou gewoon zou zeggen van we hopen er het gezelligste editie van te maken. Dat klinkt toch veel leuker.
0: Nee, hij is in Amerika. Dan moet je zeggen dat allemaal de biggest en de greatest ondertussen schandaaltje.
2: Het is wel het grootste WK ooit natuurlijk met 48 deelnemende teams.
0: Ja, dat wel. Maar voor mij hebben we ook wel Olympische Spelen gehad. Dat is dan alweer een veel groter evenement. Maar goed, meneer Infantino die heeft zijn meest gezonde bril opgezet.
1: Ja, hij heeft er zin in.
0: Het leuke is, er doen best veel spelers mee die ooit voor FC Groningen hebben gespeeld. Er verschijnt later vandaag een mooi artikel over op onze site. Met natuurlijk daarbij Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje, die tussen 2011 en 2013 voor FC Groningen speelde. Maar ook de gebroeders Bakuna voor Curaçao, net als Jean Margarita, die speelde alleen maar in de jeugd van Groningen, heeft nooit het eerste elftal gehaald. Maar dan even verder, is leuk hè. Bij Zweden bijvoorbeeld, Hjalmar Ekdal, weten we dat nog. Vorig seizoen, half jaar bij FC Groningen, de verdediging. En Gabriel Gudmundsson speelde ook enkele jaren voor FC Groningen. En bij Noorwegen hebben ze twee topspitsen. Jurgen Strand Larsen en Alexander Sørloth spelen allebei momenteel ergens hoog in Europa.
2: Ja.
0: Strand Larsen won nog de Conference League bijvoorbeeld met zijn ploeg Crystal Palace. Sørloth, die mislukte volledig bij Groningen eigenlijk. Het is nu een van de toppers op weg naar Juventus. Nou, dan bij Japan, Leeds Doan en Ko Itakura, Laris Duarte, bij Kaapverdië. Bij Amerika, Ricardo Pepi natuurlijk.
2: Oh, ja, natuurlijk.
0: Ja, die speelde hier in het jaar dat we degradeerden. En Aydin Rustic speelde ook 75 duels voor FC Groningen. Doe mee met Australië. Meest onbekende voormalig FC Groningen speler is ongetwijfeld Aymar Sher van Irak. Die speelde in het degradatiejaar hier 6 duels in het groen-wit. Cher.
2: Oh, nou, dat ben ik eigenlijk eerlijk gezegd een klein beetje.
0: Ja, ik was het ook vergeten. Niet te vergelijken. Nee, niet te vergelijken met Cher, de zangeres. En dan nog twee spelers die ooit in de jeugd van Groningen speelden: Tunekti van Tunesië en Kutsu van Turkije. Nooit in het eerste, maar wel in de jeugd. Nou, een heel uitgebreid verhaal later op rtvnoord.nl. En we gaan nog even stilstaan bij dat WK voetbal vandaag. Begin vanavond allemaal met de openingswedstrijd. Wij beginnen zo

0: De ochtendgymnastiek van Olivia Newton-John en Let's Get Physical.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Jan de Weerman, Jan van der Velde heeft zijn ochtendgymnastiek er volgens mij alweer op zitten. Op zijn fiets en na zijn werk. Goedemorgen, Jan.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoeveel kilometer ook alweer?
2: Kilometer 24.
0: Oh. En dat is alleen maar de heenweg, hè?
2: Ja, nee, maar je moet ook weer terug, hè? Dat is 48 op een dag.
0: Ja. Dus, je stuurde ons allemaal leuke foto's vanmorgen.
2: Ja, ik had zoiets van, het is heel mooi rustig weer, op tot nu toe nog. Dus ik had zoiets, en dan kun je hele mooie foto's maken van ook hoe de natuur al eigenlijk helemaal aan het ontplooien is op dit moment.
0: Ja, het is mooi, hè?
2: Ja, geweldig. Ik vind het altijd de mooiste tijd van het jaar eigenlijk, mei, juni. Dan kun je eigenlijk de mooiste foto's ook maken met zonsopkomst. En daarom had ik ook zoiets van, nou, laten we eens even een paar foto's maken.
0: Had je ook nog even voorzichtig naar de lucht gekeken voordat je op de fiets stapte met zou het maar regen, of niet?
2: Ja, dat had ik vanochtend al gedaan toen ik een weerpraatje moest maken. Dus dat wist ik al. Ja. Dus het gaat wel goed tot vanmiddag ongeveer een uur of drie. En ja, dan komen ze er weer aan.
0: Ja, dus dan fiets jij in de regen terug?
2: Nou, ik was gistermiddag dus eigenlijk ook zo. Dan ben ik om 2 uur ben ik vrij. En dan fiets ik naar huis. Maar ja, gistermiddag heb ik toch maar even gewacht. Maar ik had al zoiets van nou even op een radar gekeken. En dan zie je toch een bui dichtbij. Dan denk je van nou, als ik even wacht, dan hoef ik mijn regenpak niet aan te trekken.
0: Ja, dat scheelt dan weer, hè?
2: Ja, dat scheelt dan ook weer.
0: Ja, want jij zei een weerpraatje. Voor wie doe jij dan een weerpraatje?
2: Nou ja, mag ik het zeggen?
0: Nou, als er geen reclame is, mag het wel.
2: Ja, nou, het is voor een ander radiostation, maar Sterren.nl.
0: Oké, daar doe jij altijd een weerpraatje?
2: Ja.
0: Iedere dag?
2: Doe ik het, iedere ochtend bij Marcel de Vries.
0: Oké, en hoe moet je dat doen dan?
2: Dat doe ik dus s'morgens vroeg al heel vroeg in de app.
0: Oh, je spreekt het gewoon in van tevoren?
2: Ik spreek het gewoon in hetzelfde harma eigenlijk ook doen in een app.
0: Ja, precies.
2: Ja,
0: dus jij moet dus nog eerder opstaan voor je naar je werk gaat om dit nog erbij te doen.
2: Ja, ik ga om 4 uur, dan ben ik van bed af.
0: Jongen.
2: 4:10.
0: Ja.
2: Om op die slag.
0: Toen ik vanochtend op fiets deze kant op ging, en dat doe ik een beetje stoer over, maar dat is veel dichterbij dan jij moet. Toen fietste ik gelijk op een steenmarter.
2: Oh, ja. Dat is helemaal klaar.
0: Ja,
2: kon je nog bij de straat pakken?
0: Nou, nee. Maar ik schrok ook even. Ineens, want ik dacht eerst van, is dit een kat? Dit is helemaal geen kat, man. Maar het beest was, ik denk dat het banger voorbij was dan andersom. Die ging er heel snel vandoor, maar we gingen wel gelijk op.
2: Ja, nou ja, goed, ik zie ook in de ochtend zie ik ook heel vaak vosjes door het land heen gaan. Dus dat is het mooiste van, daarom zeg ik ook, dat dit is eigenlijk het mooiste moment van het jaar.
0: Ja,
2: dat de natuur begint, haasjes die in het lange gras zitten. Ja, dat vind ik heerlijk om te zien. Dus morgen zijn dan fiets je erbij langs en denk van, ach, wat is de natuur toch allemaal nog mooi.
0: Heerlijk, hè? Ja, prachtig. Ja. Ik wens je een mooie dag vandaag.
2: Gaan we doen.
0: Tot allemaal, hè?
2: Tot allemaal.
0: Hoi.
1: De vroege vogel.

0: En het land viel Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Een grote ceremonie gisteravond bij de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van het beroemde bouwwerk van Gaudi. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. Daarna was er muziek en vuurwerk.
1: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: De inzegening van de Sagrada Familia valt samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. En de bal gaat rollen op het WK voetbal met vanavond de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Voor Oranje begint zondag het toernooi tegen Japan. Bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbruggen dan weer in het doel staat.
2: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: En mocht Verbruggen het niet halen, dan staat Mark Vlekken of Robin Roefs zondag onder de lat. Vlekken was in de afgelopen periode onder bondscoach Koeman de tweede keeper. Maar daarover is nu nog geen duidelijkheid. Bij ons in opstelling in de basis, Rob de Vries zometeen met het Groningse nieuws. Wat zit erin, Rob?
3: Ja, dan ligt minister Karremans toe waarom hij het onderhoud aan de Rijkswegen in Noord-Nederland vanaf volgend jaar stopzet. Wat gisteren natuurlijk voor veel ophef zorgde.

0: van het leven. Cosa della vita, Eros Ramazzotti en Tina Turner. Het is 6:30. En hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact dat morgen van kracht wordt. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Volgens een woordvoerder is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de IND. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asielzoekers, kortweg DISA, overneemt, waardoor 80 personeelsleden van DISA in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 DISA-medewerkers kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De invoering van het Migratiepact moet er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld. Met name voor mensen die weinig tot geen kans hebben op een verblijfsvergunning. De gemeente Groningen is de overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluis in de stad zat en neemt maatregelen. Vooral de toename van het aantal drugsdealers is burgemeester Roelien Kamminga een doorn in het oog.
2: Als je daar gewoon 's ochtends komt, dan zie je eigenlijk al de dealers zich bijna opstellen bij de opening van de dagopvang. En dat is natuurlijk gewoon echt een onwenselijke situatie. Dus wat we gaan doen, is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
1: Dat gaat de gemeente doen door hekken om het grasveldje te plaatsen en door een beveiligingsbedrijf te laten beveiligen. Deze ochtend al worden de hekken geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel die eerder weken dan maanden duurt, aldus de burgemeester. De noordelijke provincies hebben vol ongeloof gereageerd op het stopzetten van het onderhoud aan de rijkswegen in Noord-Nederland. In 2027 en 2028 gaat Rijkswaterstaat geen groot onderhoud meer plegen aan rijkswegen. Zo werd gisteren bekend. In onze provincie gaat het om de A7, A28 en N33. Minister Vincent Karmans zegt dat die keuze is gemaakt omdat er niet genoeg geld beschikbaar is om alle plannen te kunnen uitvoeren.
3: We hebben niet alle onderhoudsprojecten in Noord-Nederland geschrapt, dat is niet het geval. We gaan gewoon door met onderhoud waar dat nodig is. Alleen we kijken natuurlijk ook kritisch van, nou, wat moet er echt nu gebeuren en wat kan er ook later. Want we hebben te maken met een enorme opgave in heel Nederland. We hebben het onderhoud van onze snelwegen, maar onze vaarwegen ook, onze waterkeringen, veel te lang voor ons uitgeschoven. Dus daarom wil ik die basis weer op orde brengen. En dan kijken we dus ook heel kritisch naar, nou, waar hebben we het geld echt nu nodig en waar kunnen we het ook nog even mee wachten.
1: De provincie onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het beschikbare geld werd uitgegeven. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro. Staat in de jaarstukken die Provinciale Staten gisteren bespraken. Vrijwel alle partijen zijn kritisch over dit hoge bedrag en willen weten hoe dat komt. Ze denken dat er meer realisme nodig is in de begroting. Iets wat de accountant van de provincie ook aangeeft. Volgens het provinciebestuur is er niet één oorzaak aan te geven. Maar kunnen sommige projecten niet of niet op tijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door personeelstekort of bestuurlijke procedures. Actrice Sarah Janna van het Groningse theatergezelschap Night maakt kans op de Theodor, een van de belangrijkste theaterprijzen van Nederland. De actrice is genomineerd in de categorie meest grensverleggende podiumprestatie. Janna kreeg de nominatie voor haar eerste solovoorstelling Bravo Leone. De prijs voor de uitreiking is op 13 september. En het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam trok Sparta met 3-2 aan het langste eind. Het belofte elftal van de FC gaf daarbij een 2-0 voorsprong uit handen. De eerste wedstrijd afgelopen zaterdag eindigde in 1-1. Als FC Groningen naar de tweede divisie was gepromoveerd, zou dat een unicum in de clubgeschiedenis zijn geweest. Want nog nooit speelde een jeugdteam van de Groningers op dat niveau direct onder de keukenkampioendivisie. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: De Ochtendploeg met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, tussen nu en 7:00 hoor je waarom landgoed Vrijdemaborg opnieuw in de stijgers gaat. Ons lopend vuur van gisteren met de stelling uit eten gaan is mij te duur geworden. En Harma over het moment waarop de eerste buien weer gaan vallen.
6: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Blues Brothers uit die legendarische film toch, hè? Everybody needs somebody.
1: Lopend vuur. Het
0: ging gisteren over uit eten gaan. Serge, als jij uit eten gaat,
2: ja.
0: Wat is dan jouw favoriete restaurant? Tenminste, niet qua genre, hè?
2: Nou,
0: wat vind je het lekkers om uit eten te gaan?
2: Dat zijn dan meer van die eetcafés.
0: Oh ja, nou dat is niet
2: uit. Ik ben een tijd geleden wel naar zo'n heel luxe restaurant geweest met vrienden. Die zeiden, dit moeten we gewoon een keer doen. En dat is iets waar je dan voor ook eigenlijk voor moet sparen. Zo
3: een sterrenrestaurant.
2: Nou, volgens mij hadden ze geen sterren. Maar het was echt... En ik denk, wat is dit allemaal? Maar het was ontzettend lekker.
0: Ja? Ja,
2: dus soms moet je het gewoon eens proberen en flink sparen. Maar ook qua eten. Het hoeft niet altijd een schnitzel of saté te zijn, wat ik normaal altijd bestel met een ijsthee en dan
0: een toetje. Als jij binnenkomt, zeg je, vaste bestelling voor meneer In het Veen.
2: Wel vaak dezelfde dingen. Ja. Dan weet je dat het goed is.
0: Ja. Ons lopend vuur ging gisteren over eten gaan, want ABN AMRO heeft becijferd op basis van transactiedata dat we meer bestellen dan dat we uit eten gaan. Dat zakt. Uit eten gaan is mij te duur geworden, was ons lopend vuur gisteren.
2: Ja, er werd veel op gereageerd. Onder andere door Hyacinth. Ze schrijft, uit eten is te duur. Ik stel liever een menu thuis samen voor familie en of vrienden. En volgens mij vindt ze dat ook veel gezelliger. En wanneer Corrie uit eten gaat, kijkt ze meestal even op zo'n vergelijkingswebsite. En dan vind je soms best leuke aanbiedingen. En dat is dan zeker nog de moeite waard om even te doen. En ook Frans van der Veen zegt, we gaan regelmatig uit eten. Meestal all you can eat. En dan wel hier in de drie noordelijke provincies. En dan ben je voor plus minus 50 euro per persoon wel klaar.
0: Komt een tonnetje rond eruit, hè?
2: Ja, helemaal beroerd.
0: Vaak, ja. Ja.
2: Nog wat snoepjes en lange vingers mee. Ja.
0: Lange vingers.
2: En dat vindt hij een normale prijs. Maar ga je naar iets anders, dan ben je natuurlijk wel gauw veel duurder uit. Je moet ook kunnen genieten en hij doet het wel. Brenda de Vries merkt dat ze toch wel wat minder vaak uit eten gaat dan dat vroeger was. In de tijd wanneer je 30 euro betaalde voor een all-you-can-eat restaurant, was het nog oké. Toen steeg de prijs naar 33 euro en kwam ze er al minder. Ja, nu is het 40, of zoals Frans net zei, plus minus 50 euro. En dat is voor Brenda wel wat te duur geworden. En komt ze er eigenlijk nog maar amper. En ook de andere restaurants zijn duurder geworden. Dus dat aantal bezoeken wordt wel beperkt. Duitsland blijft nog altijd goedkoper. Alleen stijgen daar de prijzen ook. Maar toch is en blijft er een enorm verschil met de Nederlandse prijzen.
0: 76% van de stemmers zei tegen ons gisteren, uit eten gaan is mij te duur geworden. Hebben we ook gevraagd, als je dan toch uit eten gaat, wat heeft dan je voorkeur? Nou, we lopen even een paar dingen bij langs. Een eetcafé. Jouw eetcafé. Ja. 17%. De pizzeria. 15%. De Chinees. 11%. En net als All You Can Eat. Ook 11%. En dan nog wat kleiner. Het Grieks restaurant. 7%.
2: Oh ja, okay.
0: Tapas. 5%. De cafetaria, 4%. En Mexicaans, 2%. En dan nog een hele bubs met die zegt, nou, dan kies ik toch voor iets anders. Goeie.

0: Miley Cyrus en Malibu, het is 7:15. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat koele ochtend zeg.
1: Ja, het is een beetje frisser, hè?
0: Nou.
1: Ja, mooi afkloon weer in de polaire lucht. Dat denk je van, oh god, dat is nou de allerbeste. En zakt die temperatuur, maar zover is het uiteindelijk ook niet zak. Maar ja, het is wel inderdaad een wen. Die wind zit ook nog altijd in het noordwesten. In Guster, dus die dikke buien. En dat heeft vooral in het noordoosten van de provincie de nodige millimeters opleverd. In Appengedam 29 millimeter. En eentje verderop, en er zat van tussen Delfzijl en Delfzijl ook weer verschil. Maar in het uiterste puntje van Delfzijl 33 millimeter. Ja, en er zat ook regelmatig onweer in Hogel in. Maximum temperatuur in de stad Oranjebuurt 17 graden, Zuid-Minaven graden op dit moment 2,5 mm. Maar een wisselend bewolkt weer en de barometerstand doet zo'n 18 millibar. Visvliet Guster 16,5 graden, 2,5 mm. Op dit moment wolken en zon, 7 graden met zwakke zuidelijke wind. En een roodschaal 5 mm, 17 graden Guster, 8,5 uur de zon en half bewolkt weer op dit moment met 8,5 graden en 24 km zicht. Nou, vandaag, er is kans op bui, want die zit inmiddels ook alweer op de radar. Maar de zon is er ook geregeld bij. De wind is matig tot vrij krachtig, komt uit het westen tot zuidwesten met 16 tot 18 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, loten volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. In buiten trekt de regen voort, komt er over touw ruimte voor de zon. Maar er trekken ook buien over en met een matige tot krachtige westelijke wind 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Goedemorgen, Radio Noord. Ochtendploeg op Radio Noord. Daarin gaan we zo meteen naar landgoed Vrijlemaborg. Want opnieuw gaat het gebouw daar in de stijgers. En waarom dat is, dat hoor je zo meteen hier. Na Seidse Scheringa, hij heeft de motor gestart en gaat er vandoor op zijn Harley Davidson.

0: Seitse Scheringa, zijn Harley Davidson. Ik zei het al, landgoed Vrijdewaborg gaat opnieuw in de stijgers. Door de aardbeving is er door de jaren heen flink wat schade ontstaan. Komende januari en februari gaat de borg daarom 2 maanden dicht voor de versterking. Verslaggever Maarten Siepel ging naar Slochteren en sprak daar met de beheerder van de Vrijdemaborg.
1: Aswin Pater, jij beheert deze prachtige Vrijdemaborg. De aardbevingen hebben hier ook wel behoorlijke gevolgen gehad.
2: Ja, je kunt het zien aan de buitengevel. Daar hebben we wat scheuren, komen er nu naar voren. Vorig jaar, of 4 jaar geleden, is de gevel helemaal gerestaureerd. En nu zien we de eerste scheuren weer terugkomen. In de vestibule is de vloer aan het verzakken. En op de zolder waar we nu staan, kun je zien aan de slepende schoorstenen dat die toch wel wat gewicht op de constructie meebrengen. En die worden nu in de versterking worden die verlicht. Dan komt de staalconstructie komt eronder. En we halen dan gewicht van de schoorstenen af om minder risicovol te zijn.
1: We staan hier dan inderdaad onder dat schoorsteenkanaal. Is dat nou ook echt een acuut probleem?
2: Nee, het is geen acuut probleem. Het voldoet alleen niet aan de norm. En vandaar dat het versterkt moet worden.
1: Ja, en dat staat dan op de planning voor komende januari, februari. Klopt. Is dat een bewuste keuze?
2: Dat is een bewuste keuze. Dat valt buiten ons hoogseizoen. En dan hebben wij alle tijd om hiermee bezig te zijn. Dan heeft de bezoekers het tenminste nadeel van.
1: Ja, nu kan ik me wel voorstellen. U beheert dan dit pand. Als het dan nog redelijk recent is gerestaureerd. En je ziet alweer al die schade ontstaan. Dan hebben we wel frustrerend.
2: Ja, dan word je wel een beetje droevig gaan. Het is ook wat het is. Alleen, ja, het is jammer dat het nodig is.
1: Is er nou ook een langdurig proces geweest voor jullie als Vrijdemaborg om die versterking te plannen?
2: Er is wel een aantal jaren overheen gegaan. En het is onze keuze geweest om dat nu in de komende januari en februari te doen. Omdat we dan het schadeherstel en de versterking in één keer kunnen doen. Dus dat is puur een logistiek verhaal.
1: Ja, nu is er natuurlijk ook staan er ontzettend veel spullen hier in de Vrijdemaborg. Zo hier ook inderdaad op de zolder, een stoel en allerlei andere paralia. Wat gaan jullie met die collectie doen op het moment dat jullie 2 maanden dicht zijn?
2: Nou, deze zolder die ontruimen we. Maar de collectie die beneden staat op de lagere etages, die gaan we helemaal keurig inpakken. Dat alle stof dicht is. En dat we daar zo min mogelijk mee hoeven te slepen en te verhuizen.
1: Dus de hele boel hoeft niet in verhuiswagens ergens anders worden gestald?
2: Nee, het valt reuze mee, hoop ik. Maar goed, dat moeten we ook allemaal nog plannen. Maar het hoeft niet allemaal van terrein af. Het kan niet meestal allemaal blijven staan.
0: Al dus de beheerder van de Vrijdemaborg in Slochteren, Aswin Pater, in gesprek met Maarten Siepel.

De ochtendploeg op Radio Noord met Culture Club en Karma Chameleon. Het is donderdagochtend. De dag van de start van het WK voetbal. Waarover straks na 7 uur meer. En de spanning loopt op in heel veel gezinnen. Niet door dat voetballen, maar door iets anders belangrijks vandaag. En wat dat is, vertel ik je straks na 7 uur. Nu Bruno Mars.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: En hier is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
7: De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact morgen. Volgens een woordvoerder hebben medewerkers van de IND de afgelopen weken uitvoerig geoefend met de nieuwe procedures en werkwijze bij asielaanvragen. De Groningen gemeenteraad is ronduit positief over de vernieuwde renovatieplannen voor de Oosterpoort. Er komt geen aparte popzaal meer in het stationsgebied, maar alles blijft op de huidige locatie. Raadslid Rick Reiner van oppositiepartij VVD is blij dat zijn renovatieplan, dat eerder nog werd afgewezen, nu alsnog wordt omarmd. Al waakt hij voor te veel optimisme.
8: Ja, we moeten afwachten. Wat is de bouwkundige staat van het pand? Wat gaat het allemaal kosten? Ja, en dan pas kunnen we echte keuzes gaan maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Wat kost het? En kunnen we het allemaal waarmaken?
7: In de gemeente Groningen is de overlast aan de speelsluizen in de stad zat. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Roelien Kammerga neemt daarom maatregelen.
9: Wat we gaan doen is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
7: Meer nieuws straks om 19:30.
10: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
11: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
14: Radio Noord.
15: De Ochtendploeg
14: met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, natuurlijk even langs de prikklok met straks de nieuwe weercodes. Een spannende dag in veel gezinnen. Een nieuw lopend vuur en nu muziek van Bryan Adams.
17: Waar je Groningen hoort,
18: Radio Noord. Ja, goedemorgen.
19: Hallo.

0: Bryan Adams in de ochtendploeg. Can't stop this thing we started. Dag met zon, bewolking en je verwacht het niet, maar ook enkele buien vandaag. 16 tot 18 graden. En de avond, dan hebben we niet alleen buien, maar hebben we ook een periode van de regen. Goed, dat is pas in de avond. Voorlopig is dit best wel een hele spannende dag. Voor meer dan 182.000 middelbare scholieren. Zij horen namelijk vandaag of ze geslaagd zijn voor een eindexamen.
1: O jee.
0: Ja, dat zijn 95.000 op het VMBO, 51.000 havisten en 36.000 VWO'ers om en nabij. Spannende dag, hè?
2: Nou, zeg dat wel. Ja, ja, ja. Ja, mijn nichtje die is ook in spanning vandaag. Die wacht ook op de uitslag. Dus we duimen allemaal.
0: En hoe gaat het dan bij haar op school? Word je gebeld als je gezakt bent? Of word je niet gebeld als je geslaagd bent?
2: Oh, dat weet ik even niet precies. Maar ik neem aan dat iedereen wordt gebeld.
0: Ja, er zijn ook wel. Bij mij was het volgens mij zo dan. In mijn tijd, dan als je niet gebeld werd tussen 2 en 3 of zo, weet ik veel. Dan was je geslaagd. En dan kon je op de fiets naar school en dan kon je daar je cijferlijst ophalen. Zoiets was het volgens mij.
2: Zenuwslopend.
0: Ja,
2: dat zou tegenwoordig in zo'n systeem worden gezet, misschien.
0: Ja, want dat was altijd wel een oom of een tante of een opa of een oma die toch om 2:15 dan even belde van, heb je al iets gehoord?
2: Mijn zus stuurde nog wel een appje van, nou, niet bellen of appen alsjeblieft.
0: Ja, oh, nee, precies. Ja, dat zijn spannende momenten.
2: Nee, dat gaan we ook niet doen.
0: Maar ook mooie momenten. Dat weet ik ook nog wel van mijn kinderen. Op het moment dat ze hoorden dat ze geslaagd waren. Dat zijn ook mooie momenten.
2: Ja, zeker. Wat een ontlading volgt dan.
0: Ja, zeker. En dan mag de vlag uit. En dan worden de standaard foto's gemaakt. Dus vanmiddag vanaf een uur of 2, 3... dan gaan we op de social media, Facebook en zo, gaan we overal die foto's weer zien van blije gezichten.
2: Ja.
0: Er zijn natuurlijk ook verdrietigen bij. Want ja, lang niet iedereen slaagt. En die moeten dan op of voor de herexamens, of ze hebben zoveel onvoldoendes dat ze een jaartje opnieuw mogen doen.
1: Ja.
0: Die hebben er ook bij natuurlijk.
1: Ja, goed, later ben je dat allemaal weer vergeten.
0: Ik kan me nog herinneren van mijn jongste zoon. En die was, daar waren we allemaal best een beetje verbaasd over. Nee, maar die was in één keer geslaagd. Nou, dat was mooi, was gelukt. En toen kwamen al die klasgenoten langs. Allemaal vanuit zijn lichting, zeg maar. En van al die lichting die vanuit de basisschool doorgegaan was naar de middelbare school, waren er 2 die geslaagd waren. Nou, ook een aantal die moesten nog VWO doen. Maar ook heel veel die hadden al ergens een jaartje vertraging opgelopen. Of, hadden een herexamen. Dus, maar ze hadden wel feest met z'n allen, want ja. Elke aanleiding is reden voor een feestje, natuurlijk.
2: Dat is waar, maar ja.
0: We hebben deze week alweer een paar keer code geel gehad, omdat er heftige buien kwamen. Dat hele systeem van die kleurcodes gaat op de schop, laat het KNMI weten. En dat is best wel handig eigenlijk, want als we dan weer code geel horen, dan halen we toch af en toe een beetje de schouders op, hè, want dat krijg je best vaak. En dan kan het zomaar zijn dat er wel code geel is. En dat er dan in één plek heel veel regen of onweer is. Maar bij jou in de buurt helemaal niet.
2: Ja.
0: Dat gaat veranderen. En dat gaat een beetje een soort Duits systeem worden. Want daar hebben ze dat al. Het gaat voor gebieden gelden. En waarom is het dan niet zover? Nu, nou, de wet moest daarvoor veranderd worden. En dat is nu zover. Via de KNMI-app krijg je dan een kwartier van tevoren een melding als bij jou in de buurt het heel heftig is. Dus dan krijg je een waarschuwing van, nou, in Appingedam is het straks mis. Maar als je dan in Leek woont, waar het dan droog blijft, heb je die melding niet. En nu is het per provincie geregeld.
2: Ja, nou, een goede zaak lijkt mij toch.
0: Ja, want er is wel een wat minder waardering volgens mij voor de weercodes. Hebben we het lopend vuur ook wel eens over gehad.
2: Mm-hmm.
0: Omdat het best wel vaak voor is gekomen dat er dan zo'n weercode is en dat het allemaal best een beetje meeviel.
2: Ja.
0: Los van code rood, wat we gehad hebben met de IJssel natuurlijk.
2: En code oranje natuurlijk daaronder. Ja.
0: De KNMI-app moet je daar dan wel voor hebben, dat is wel handig. En het gaat een beetje vergelijkbaar als met een NL-alert. En wat ook mooi is, nu zijn die weerswaarschuwingen zijn in principe 24 uur van tevoren. Dat wordt 48 uur van tevoren. Dan kun je daar al een beetje rekening mee houden. En anders kun je altijd gewoon naar Harma luisteren. Je weet ook altijd van de hoed en de rand. En als het misgaat, en haar hoor je weer over een half uur hier in de ochtendploeg. En gaan we het dan helemaal niet over het WK voetballen hebben? Jawel.
1: Oh.
0: Jawel. Zometeen hoor.

0: uit de rij hits van Madonna. Like a Virgin, 20 over 7. We gaan hem aansteken.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vandaag begint dan het WK voetbal. 48 landen spelen 104 wedstrijden. En op 19 juli, dat is al een eind weg, dan weten we wie er wereldkampioen is geworden. Vanavond om 9 uur spelen de eerste landen tegen elkaar. Mexico en Zuid-Afrika. Komende nacht is dan de tweede wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Korea. 4 uur. En Nederland komt zondagavond in actie tegen Japan om 10 uur. Nou ja, we gaan toch maar eens een beetje proberen te voorspellen met z'n allen. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. En heb ik daarna de moeite gedaan voor een tweede polletje om alle mogelijke opties daar ook in te zetten. Ik hoop dat dat gelukt is. Ik doe ook mee in zo'n voetbalpoeltje. Jij ook, Rob, volgens mij, hè?
2: Jazeker. Ja, ik heb hem al voor een groot deel ingevuld. Al, wat was het? 104 poolwedstrijden?
0: Nee, 104 wedstrijden in totaal.
2: Oh, ja, 104 in totaal. Ja, nee, dat nog niet. De laatste fases hoefde je er nog niet in te vullen hier bij de pool van Net even Noord. Maar nou, voor de poolfases heb ik helemaal ingevuld, plus wat bonusvragen.
0: Ja, ik ook. Sergej, doe jij ook mee naar pool?
3: Nee.
0: Want meestal mensen die er helemaal niks van weten, die winnen, hè?
3: Ik heb, nou ja, precies. Met die reden heb ik ook een keer meegedaan aan de pool hier binnen het bedrijf. Maar dat werd ook niks. Maar hoe moeilijk is het om zo'n kwartfinale te halen? Je zegt, je moet dan alleen maar winnen. Maar...
0: Nou, je moet de poolfase door en dan moet je daarna nog 2 rondjes door. Want er zijn nu, er blijven volgens mij 32 landen over na de eerste ronde. Dan zit je bij de laatste 32, dan bij de laatste 16 en zo gaat het dan door.
2: Ja.
0: Dus je moet in de poolfase denk ik minimaal 2 wedstrijdjes winnen of zo om daar te komen. En dan wordt het de knock-out fase. We gaan het straks trouwens na 19:30 vragen aan Ruud Koning. Die heeft er verstand van, zo leraar. En dus gaan we vragen waar je het beste naar kunt kijken.
3: Nou, ik zeg nu gewoon eens.
0: Eens? En waarop, wat zeg jij?
2: Ja, ik zeg ook eens. Ik denk dat dat ook het eindstadium is, de kwartfinale.
0: Ja, dat heb ik ook ingevuld, inderdaad. Ja.
3: Dan denk ik dat ook.
0: Hoewel ik in mijn poeltje wel Nederland wereldkampioen laat worden. Want ik dacht van, nou ja, dan heb ik in ieder geval een hoop punten. Als het dat wel zo is, en feest.
2: Ja, precies. De wens is de vader van de gedachte.
0: Zo is dat. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK, is ons lopend vuur.
3: 050-3188-288. Op dat nummer mag je bellen en appen om door te geven hoe jij er naar kijkt. En dat kan natuurlijk ook vandaag weer via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur ook terug te vinden.
0: Ja, Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. RTVNoord.nl en de app van Noord. Daar kun je stemmen op ons lopend vuur. Het glas is nog niet bepaald halfvol. Nou, we zeggen voor een kwart vol, nog niet eens. 23% zegt eens. Oranje haalt minimaal de kwartfinale. Nou, wat is dan de optie die geboden wordt? Nou, 10% denkt toch dat we de finale halen, waarvan dan 3% denkt dat we hem ook gaan winnen. Overgrote deel, namelijk 38% zegt Nederland strand in de poolfase.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Lekker optimistisch. We wachten eerst de zondagavond maar eens af. We kijken wie de jarig zijn. Vooral doorgaan. Barry Stevens is jarig. De choreograaf, danser en voormalig jurylid ook. Hè. 82 geworden. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Peter Blanken zoekt dat liedje ooit. Hij is 87 geworden vandaag. Het enige lid van ZZ Top zonder baard, Frank Beard, is jarig. Hij wordt 77.

0: op Radio Noord met ZZ Top en Gimme All Your Loving op de verjaardag van Frank Beard, een van de leden van ZZ Top. Rob, zometeen het Groningse nieuws, wat heb je voor ons?
1: Ja, dan hoor je wanneer de Frijlemaborg dicht gaat om alle aardbevingsschade aan te pakken.
2: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Het is bijna 7:30. Hier is het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Groninger gemeenteraad heeft ronduit...

0: positief gereageerd op de vernieuwde plannen voor de Oosterpoort. Er komt geen aparte popzaal in het stationsgebied, maar alles blijft op de huidige locatie, is de bedoeling. De huidige grote zaal kan worden omgebouwd tot een zaal voor meer dan 3000 bezoekers. En ook komt er een nieuwe zaal voor klassieke muziek. Rick Heiner van oppositiepartij VVD is blij dat het gemeentebestuur zijn renovatieplan, dat eerder nog werd afgewezen door de raad, nu alsnog omarmt.
1: Ja, de vlag kan uit. Het amendement dat wij volgens mij 8 maanden geleden hebben ingediend is uitgevoerd. Terwijl die is weggestemd, dat college heeft het amendement destijds ontraden. Maar we gaan nu toch kijken hoe kunnen we op de huidige plek van de Oosterpoort vernieuwen. Plus alles toevoegen wat we willen toevoegen, dus die grote popzaal.
0: De gemeente gaat het renovatieplan nu verder uitwerken, waarbij nog moet blijken of het allemaal betaalbaar is. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact morgen. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Als een woordvoerder van de IND is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de dienst. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asielzoekers, kortweg DISA, overneemt, waardoor 80 DISA-personeelsleden in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 DISA-medewerkers kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De invoering van het migratiepact moet er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld. Met name bij asielzoekers die weinig tot geen kans hebben op een verblijfsvergunning. Het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Pro, gemeentebelangen Oldambt, VVD en CDA bouwen voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode. Wethouder Gert Engelkes, die ook terugkeert als wethouder in het nieuwe college, vertelt wat de speerpunten van de coalitie zijn.
2: Waar we als college zeg maar, prioriteit aan willen geven. Dat is bijvoorbeeld woningbouw, dat is veiligheid, dat is bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Het zijn echt allemaal grote onderwerpen waar we de komende jaren aan moeten gaan werken.
0: Het coalitieakkoord wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. Hoogleraar sterrenkunde Amina Helmi van der Rug heeft de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica 2026 gewonnen. De Algerijnse ontvangt de prijs samen met 2 collega's van de universiteiten van Cambridge en Straatsburg. Onderzoek van de 3 toont aan dat de Melkweg is ontstaan door samensmeltingen met andere sterrenstelsels, meldt de Rug. De Kavli-prijs geldt naast de Nobelprijs als een van de hoogste onderscheidingen in de wetenschap. De laureaten ontvangen een gouden medaille en gezamenlijk 1 miljoen Amerikaanse dollar. Landgoed Vrijlemaborg in Slochteren gaat opnieuw in de stijgers. Door de aardbevingen is er door de jaren heen flink wat schade ontstaan. In januari en februari volgend jaar gaat de borg daarom 2 maanden dicht voor de versterking. Dat is een bewuste keuze, vertelt beheerder Ashwin Pater.
3: Dat is een bewuste keuze, het valt buiten ons hoogseizoen. En dan hebben wij alle tijd om hiermee bezig te zijn. Dan heeft de bezoekers er tenminste nadeel van.
0: En het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam trok Sparta gisteravond met 3-2 aan het langste eind. Het belofte elftal van de FC gaf daarbij een 2-0 voorsprong uit handen. De eerste wedstrijd afgelopen zaterdag eindigde in 1-1. Meer nieuws lees je op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Wijzerweg, Groningen.
6: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Hey, waar was jij?
9: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
6: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
7: Voordeeluitjes.nl.
10: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
11: Mulders Meubeldorp.
12: Uitgeslapen wakker worden? Daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
13: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
14: De Ochtendploeg.
15: Met Edwin Paspeer.
16: Goedemorgen, het WK voetbal gaat dan vandaag echt beginnen. Met hoogleraar Ruud Koning bespreek ik de beste manier om je voetbalpool in te vullen. Van je

0: Lily Allen en Smile. Heb jij je WK-pool eigenlijk al ingevuld? Veel tijd heb je niet meer, want het WK begint immers vanavond. Nou, hoe je nou het beste zo'n pool in kunt vullen. Ik ga erover praten met sporteconoom Ruud Koning. Meneer Koning, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, 48 landen doen er mee. Je moet er wat tijd voor uittrekken. Is het daarmee ook lastiger geworden om te voorspellen eigenlijk wie de wereldkampioen gaat worden?
1: Ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel wedstrijden. En het is altijd mogelijk dat een favoriet land een slechte periode heeft. Denk aan Spanje een aantal toernooien geleden. Frankrijk is er ook wel eens uitgevlogen in de eerste ronde. En dat verwachten we nu niet.
0: Maar er zijn wel heel veel landen die toch als een verrassing ineens, omdat er zoveel landen meedoen, ergens tussen kunnen komen.
1: Precies, precies. En omdat er ook veel wedstrijden zijn. Wedstrijden naar de poolfase, dan is het ook mogelijk dat bekende landen tegen de zeepert aanlopen.
0: Ja, ja. Want 48 landen, dat is voor het eerst, hè, zo groot. Zal dat een blijvertje zijn, denkt u dan?
1: Nou, het is wel moeilijk, want er zijn maar een beperkt aantal landen die zo'n toernooi kunnen organiseren voor 48 landen. Ja, in Nederland kan dat zeker niet. Nederland en België samen ook niet, denk ik. Terwijl een kleine WK misschien wel mogelijk was geweest.
0: Ja, maar terug zal wel lastig zijn, toch? Want die ploegen die nu mee mogen doen, ja, je gaat ze niet uitleggen dat het volgende keer niet meer kan.
1: Precies, dus die extra landen die er nu bij zijn gekomen, die groep, subtoppers misschien wel, die zullen daar niet blij mee zijn als het weer kleiner wordt. Dus dat wordt wel een moeilijk verhaal, denk ik.
0: Ja, ik heb ook een pool zitten vullen. Op een gegeven moment ga je toch een beetje op het gevoel af. Want anders kost het al heel veel tijd. Wat is nou de beste manier om zo'n pool in te vullen?
1: Ja, dat is heel erg lastig. Dus ik zou een pool invullen. Toch dat Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, die landen een beetje als favoriet boven komen drijven. Want een van die landen zal het vast wel goed doen op dit toernooi. En dan zit hij daar in ieder geval goed mee.
0: Maar je moet je ook ergens onderscheiden natuurlijk. Als iedereen die landen invult, ja, dan haalt iedereen dezelfde punten.
1: Ja, je moet geluk hebben dat jij Noorwegen invult en dat Noorwegen het goed doet. Dat Haaland het vreselijk op de heupen heeft of zo.
0: Ja, want dat zijn ook de landen die volgens de kansberekening tot de topfavorieten behoren. De landen die u nu noemt.
1: Ja, in de kansberekeningen komen die goed naar voren en ook op de gokmarkten.
0: Ja, want hoe staat het dan met de kansen van het Nederlands elftal?
1: Ja, een beetje, het volgpeloton. Dus Frankrijk, Spanje, dat zijn de favorieten. Engeland misschien er nog bij. En dan heb je een volgpeloton en daar zit Nederland in met Duitsland, Brazilië, Noorwegen. Dus dat is een beetje waar Nederland zit.
0: Ja,
1: want niet echt de favoriet, maar wel. Je verwacht dat ze de groepsfase wel overleven. En daarna moet je geluk hebben. Ja. En moet goed gaan.
0: Anders loopt het vuur, luidt vandaag. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Wat hebt u zelf in uw pool staan dan?
1: Nou, ik denk de kwartfinale zou kunnen. En daarna, weet je, het is erg onzeker. En we. Ook in die toernooien waar Nederland het wel, waar Nederland het erg goed heeft gedaan, dan hebben ze wel eens met penalties zich moeten plaatsen voor de volgende ronde. Ja, dat is toch een soort loterij. Dus wat dat betreft is dat moeilijk precies in te schatten.
0: Ja.
1: Dus geen zekerheid van mijn kant.
0: Nee, maar dat geldt voor geen enkel land, toch, dat er een zekerheid is?
1: Nee, dat geldt voor geen enkel land.
0: Nee, nee.
1: Maar wat Nederland misschien wat meer dan andere landen heeft, voor andere landen weet ik dat wat minder goed. Maar ja, je hebt toch een aantal blessures gevallen op belangrijke posities bij Nederland. En dat kan wel de succes en de mate waarin het doorgaat in het toernooi verklaren.
0: Veel wedstrijden zijn 's nachts, hè? Gaat u 's nachts kijken?
1: Nou, dan moet het wel een hele bijzondere wedstrijd zijn. Vanavond begint het om 9:00, als ik het goed heb.
0: Ja.
1: En dat komt mij veel beter uit, om eerlijk te zijn.
0: Ja, ja, de tweede wedstrijd is vannacht om 4:00.
1: Die ga je niet zien.
0: Sla
1: ik over.
0: Ja, dank. En wil je nog iets invullen? Vandaag is de laatste dag bij de meeste poeltjes om het te gaan voorspellen. Dank in ieder geval voor uw toelichting.
1: Fijne dag.
0: Ruud Koning is hoogleraar sport, economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. En straks, de gemeente Groningen is de overlast aan de Spilsluis in Groningen zat en neemt maatregelen. En Harma is er natuurlijk met het weer.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Het is 14 minuten voor 8. Arma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Nou, in ieder geval een vriendelijk zonnetje nu op dit moment hier boven onze studio.
1: Ja, dat is ook zo. Ja hoor, ja, we hebben niet zo vreselijk veel te mappen op dit moment. Maar kijk ik naar de radar, dan zeg ik toch al wel weer een aantal buien en buitjes. Er zit wat boven de Wadden. Er zit wat ten westen van onze provincie. Er komt op dit moment een buitje de provincie in. Dat gaat van eigenlijk een beetje van west, noord, west, noord, oost, zuid, oost. En op dit moment ben het een paar lichte buitjes. Ja, en toen zat vandoor eigenlijk ook wel met bliem. En de zon is er voor de rest geregeld bij, maar er komt storig aan ook wel weer meer bewolking. De wind motig tot vrij krachtig, komt duurt het westen tot zuidwesten en de temperatuur vanmiddag zo'n 16 tot 18 graden. Vanavond neemt de bewolking touw, loten volgt regen, vannacht een minimum van een graad of 12, in buiten trekt de regen voort. Komt er overtouwruimte voor de zon, maar er trekken ook weer buien over en met een motige tot krachtige westenwind 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Al jaren is er veel overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen in Stad. Zo was er onlangs nog een steekpartij en werd er gisteren nog een winkeldief opgepakt. De overlast is ondertussen zo erg dat burgemeester Roelien Kamminga er klaar mee is en ingrijpt.
2: Ja, ik denk niet alleen dat ik het zat ben, maar je merkt ook gewoon dat ik ook door inwoners daarop aangesproken word. En ik denk ook terecht, hè, want als je daar gewoon 's ochtends komt, dan zie je eigenlijk al de dealers zich bijna opstellen bij de opening van de dagopvang. En dat is natuurlijk gewoon echt een onwenselijke situatie. Dus wat we gaan doen, is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
3: Een leek zal denken, als dat een dealer is en u weet dat, dan kan die toch gewoon opgepakt worden? Of werkt dat anders?
2: Ja, je ziet dat ze best slim zijn tegenwoordig. Hè, dat het strafrecht ook zijn beperking soms heeft. Je moet met bepaalde hoeveelheden opgepakt worden, wil je ook langdurig vastgezet worden. En daar zijn ze slim genoeg voor. Dus dan moet je als gemeente net iets creatiever zijn. Dat gaan we nu doen.
3: Ja, wat maakt het dat de overlast die er nu is ten opzichte van eerdere jaren ervoor zorgt dat u nu ingrijpt?
2: Nou ja, we zien natuurlijk dat het zich heel vaak verplaatst door de stad heen bij een aantal plekken. We hebben ook op de Gele Loper bijvoorbeeld veel overlast gehad. Hebben we een aanpak opgezet. Vorig jaar Noorderplantsoen, dus het is niet alleen hier. We zien dat het zich hier nu ophoopt en samenkomt. Dus we gaan ook nu hier passende maatregelen treffen.
3: Ja, en dat gaat dan specifiek over die drugsgerelateerde overlast.
2: Ja, primair wel. En je ziet gewoon dat er overlast is. Je ziet veel drugsdealers, veel interactie ook met de mensen die dan vervolgens gebruik maken van de dakloze opvang. Dus we hebben daar gezegd, dat willen we niet meer. Dat is niet goed voor de omwonenden. Dat is ook niet goed voor de mensen die gewoon echt gebruik moeten maken van die opvang. En vaak ook wel kwetsbaar zijn, juist ook voor die drugs. Dus we gaan daar nu handhaven. We zetten daar wel omheinend het gebied. Zodat er ook niemand meer op dat grasveld kan. Geeft ons meteen de gelegenheid om dat gras weer mooi groen te laten zijn. En wat extra gras er weer in te zaaien. Zodat dat weer een van de mooiste plekjes gaat worden van onze binnenstad.
3: In hoe lang zullen deze maatregelen er zijn?
2: Nee, het gaat natuurlijk echt om een tijdelijke maatregel. Want een langere tijd dat je dat gebied niet toegankelijk maakt is natuurlijk ook onwenselijk. Dus we wachten dat het gewoon een kwestie is van weken en geen maanden. Het is een tijdelijke actie. We zien ook dat we dit type acties hebben gedaan op andere gebieden. Dat er ook echt helpt om mensen duidelijk te maken. We tolereren dit niet als gemeente. En als jullie er weer terugkomen, dan grijpen we gewoon weer hard in.
3: Er zijn natuurlijk ook heel veel bewoners die zich zorgen maken over de verhuizing naar de plek waar zij nu wonen. Wat kunt u tegen die mensen zeggen? Over deze overlast die misschien wel mee verhuist?
2: Nou ja, ik hoop dat dit juist ook vertrouwen geeft. Dat als we zien dat er overlast is, dat we ook als gemeente naast de omwonenden staan en dan ook echt ingrijpen en passende maatregelen nemen. Dus voor ons overigens moet ik er ook bij zeggen, onderdeel van een breder pakket. Dus we zijn ook echt bezig met die preventieve maatregelen om te kijken hoe kunnen we nou ook zorgen dat de mensen die daar zich ophouden ook passende zorg krijgen en passende hulp. Hè, want vaak begint het daar. Dus voor ons zijn we met een structurele oplossing bezig. Maar in de korte termijn vind ik ook dat de omwonenden recht hebben op een oplossing.
0: Burgemeester Roelien Kamminga van Groningen was dat in gesprek met verslaggever Wouter Rolzappel. Deze ochtend al worden de hekken op het veldje voor de dagopvang geplaatst. En straks reacties op ons lopend vuur, heb je al gestemd. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK voetbal.

0: de Kaanshokkering. Edwin Jongerijk, heb je al gestemd?
1: Lopend vuur.
0: Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Is de stelling vandaag in het lopend vuur. Zeg, hey, nou, wat vinden we?
2: Gea Piek die zegt, ik wil vooral positief blijven denken. Ze doen het nu zo slecht dat als de wedstrijden beginnen ze steeds beter gaan spelen. Het wordt een team dat knokt en net voor de finale eruit vliegt. Oh. Nou, let op de woorden van Gea Piek. Wie weet.
0: Ja, ze pieken op het goede moment.
2: Ja, Kevin heeft ook gereageerd. Die schrijft, Oranje wordt derde. Uiteraard is hij het eens met de stelling. Webina Huisman die zegt, het gaat vast goed komen. En wenst ons allemaal veel kijkplezier.
0: Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. 24% zegt eens tegen die stelling. En hoe ver komen we dan? Nou, het aantal mensen dat denkt dat we in de poolfase stranden is inmiddels op 49% uitgekomen. Maar heel positief. Negatief moet ik zeggen. RTVNoord.nl en de App van Noord. Daar vind je ons Lopend Vuur.
3: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend Vuur.
0: En zometeen gaan we het hebben over de Oosterpoort in de stad en de toekomst daarvan. En natuurlijk is onze huishistoricus Rijn de Smit weer aangeschoven voor een nieuwe ronde van Wel

0: Johnny. Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door René Walhout.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
8: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
9: Arjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
10: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
9: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
11: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
9: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan het Groningse nieuws met Rob de Vries.
13: De immigratie- en naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese migratiepact morgen. Volgens een woordvoerder hebben medewerkers van de IND de afgelopen weken uitvoerig geoefend met de nieuwe procedures en werkwijze bij asielaanvragen. Die moeten er onder meer voor zorgen dat asielprocedures sneller worden afgehandeld, vooral bij kansarme aanvragen. De gemeente Groningen is de overlast aan de Speelsluis in de stad zat. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Roelien Kamminga neemt daarom maatregelen.
14: Wat we gaan doen is dat we gaan zorgen dat de dealers die we kennen ook een gebiedsverbod krijgen, zodat ze er niet meer mogen zijn. En om dat ook echt kracht bij te zetten, gaan we ook zorgen dat dat gebied nu niet meer vrij toegankelijk is.
13: En het is het belofte elftal van FC Groningen niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. FC onder 21 gaf gisteravond tegen Sparta Rotterdam een 2-0 voorsprong uit handen. De Rotterdammers wonnen in eigen stad met 3-2. Meer nieuws straks om 8:30.
15: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
17: Riga!
15: Riga Keukens verzorgt als een van de weinigen zelf het installatiewerk. Geen gedoe dus.
17: Riga!
15: Riga Keukens, daar word je blij van.
16: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
18: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
19: Ga nu naar Koken en Wonen.
20: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
19: Ga nu naar Koken en Wonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
21: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
22: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
23: Raamdecoratie op maat gemaakt.
24: Timpweg.
23: Eigen productie- en montagedienst.
24: Timpweg.
23: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
25: Radio Noord.
26: De ochtendploeg.
25: Met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen, de Groningen gemeenteraad is positief over de vernieuwde plannen voor de Oosterpoort. Nu nog kijken naar de kosten. Je hoort er meer over na Take That.
25: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
28: Ja, goedemorgen.
29: Goedemorgen.

0: and everything changes but you. Er is eindelijk duidelijkheid over de toekomst van de Oosterpoort in de stad. Althans, dat lijkt er te zijn. Er komt geen nieuw muziekcentrum, geen aparte popzaal in het stationsgebied, maar gewoon alles op de huidige locatie. De huidige grote zaal moet worden omgebouwd tot een zaal voor meer dan 3000 bezoekers. En er komt een nieuwe zaal voor klassieke muziek. En dat kon gisteren in een debat in het stadhuis van Groningen rekenen op vooral positieve geluiden. Bijvoorbeeld bij oppositielid Rick Heijner van de VVD.
1: Ja, de vlag kan uit. Het amendement dat wij volgens mij 8 maanden geleden hebben ingediend is uitgevoerd. Terwijl die is weggestemd, het college heeft het amendement destijds ontraden. Maar we gaan nu toch kijken hoe kunnen we op de huidige plek van de Oosterpoort vernieuwen. Plus alles toevoegen wat we willen toevoegen. Dus die grote popzaal.
2: Nou, het is misschien wel voor het eerst dat er een debat over de Oosterpoort gaat en eigenlijk iedereen positief is.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Dus dat is op zich mooi. Maar wat we wel zien is dat we de afgelopen 10 jaar allerlei varianten hebben gezien. We hebben gedraaid als een soort draaideur. En nu komen we eindelijk tot iets. En dan is wel onze vraag van, ja, is dit het nou? Hè? Is dit nou wat we gaan doen? Of blijven we draaien en hebben we volgend jaar weer een ander voorstel?
2: Je had nog wel wat kritiek op de manier hoe dit tot stand gekomen is. Hè? Over, het onderzoek was eigenlijk bedoeld om de splitsing te onderzoeken.
1: Ja, we hebben als raad gezegd, college gaat splitsing onderzoeken, dus renovatie voor de huidige Oosterpoort en nieuwbouw voor de popzaal. En wat schetst onze verbazing? Uiteindelijk komt het college dus met een voorstel tot volledige renovatie van de popzaal met alles daarin. Nou, daar hebben we uiteindelijk dat krediet niet voor verstrekt. Het is mooi, want we hebben het amendement ingediend, dat is uitgevoerd, maar het is niet wat we met elkaar hebben afgesproken.
2: Wat is nou de afdrong tot nu toe? Als u dit debat moet samenvatten?
1: Ja, we moeten afwachten. Wat is de bouwkundige staat van het pand? Wat gaat het allemaal kosten? Ja, en dan pas kunnen we echte keuzes gaan maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Wat kost het? En kunnen we het allemaal waarmaken?
2: Wethouder Rick van Nieuwenhuis, een debat over de nieuwe Oosterpoort, wat vrijwel alleen maar positief was. Dat moet voor u ook een soort aparte gewaarwording zijn geweest.
3: Nou, niet apart, maar ik ben er wel heel blij mee. Ja.
2: Er was toch wel een klein beetje kritiek op het proces. De VVD zei bijvoorbeeld van, we hebben eigenlijk een ander onderzoek gevraagd dan wat er nu uit is gekomen. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Nou, we hebben inderdaad, de Raad heeft ons als college opdracht gegeven om dan maar die splitsingsvariant te onderzoeken. En niet met heel veel enthousiasme. Eigenlijk was er wel duidelijk dat de meerderheid van de Raad liefst, ja, dat totaalconcept wilde alles onder één dak. En toen we vastliepen in het uitwerken van die splitsingsvariant, toen is het idee ontstaan dat het toch allemaal zou kunnen. Met eigenlijk die hele mooie ingreep in die grote zaal zoals we die nu kennen. Ja, en dan is het natuurlijk een zaak dat je daarmee zo snel mogelijk teruggaat naar de Raad. En het is iets anders wat gevraagd is, maar tegelijkertijd merken we dat iedereen heel blij is met deze oplossing.
2: Ja, het is eigenlijk de uitkomst is wat VVD, D66 en de Partij voor het Noorden al vroegen in een amendement. Bespeurde ik nou bij u een kleine hand in eigen boezem?
3: Nou kijk, ik heb gezegd, als ik toen wist wat we nu weten, dan hadden we dat amendement gewoon een oordeel raad moeten geven. Nee, dat is dus eigenlijk een andere term voor een positief advies. Nou, we die moeten aannemen. Maar toen konden we ons echt nog niet voorstellen dat je in het huidige gebouw die ruimte kon maken voor 3200 mensen voor een groot popconcert. En het is echt te danken aan de mensen van Spot en de architecten van Zwarte Hond en ons stadsbouwmeester, et cetera, dat we die vondsten eigenlijk gedaan hebben. En nu denkt iedereen, hé, dit kan toch. Dat is natuurlijk geweldig.
0: Wethouder Rick van Nieuwenhuis, daarvoor een andere Rick, namelijk Rick Heijner, raadslid voor de VVD. Beide in gesprek met verslaggever Wouter Holsappel. En zometeen ons zomerspel, waarin je een weerstation kunt winnen. Wel is dat. En het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gepresenteerd. En nu Justin de Wild. Radio.

0: Justin de Wild en Cheerio.
1: Wel is dat.
0: Lekker vrolijk. Zo op de vroege ochtend op Radio Noord. Ja, dan de serieuze zaken van het leven. Namelijk de winst van het weerstation misschien wel. Want ik herinner niet. Nou ja.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
2: Dat moet je hebben.
0: Het weerstation van Noord dat je kunt winnen bij het spelletje. Wel is dat, dat spelen we de zomermaanden. Hebben we al verteld, hè. We zoeken dit keer geen plek gedurende deze maanden. Nee, we zoeken een persoon. Iemand uit Groningen of iemand die iets met Groningen te maken heeft of heeft gehad. Iemand uit heden of verleden. Kortom, een rijk palet aan mensen komt daarvoor in aanmerking. En onze huishistoricus Reiner Smit heeft al die mensen op een rij gezet en heeft een aantal aanwijzingen. Die moeten dan leiden tot het juiste antwoord. Nou. En als je dat hebt, dan app je ons op 050-3188-288. 050-3188-288. Dit is Reiner zijn eerste aanwijzing. Wel is dat?
3: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
0: 050-3188-288 met deze aanwijzing.
3: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
0: En straks de tweede aanwijzing natuurlijk en na 20:30 nog de derde. 050-3188-288 is ons appnummer.

0: Dr. Hook en de Medicine Show. En Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Ja, het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Het werd gedaan door wethouder Gert Engelkens. Het akkoord bouwt voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode, maar heeft ook oog voor obstakels die er de komende 4 jaar aan zitten te komen. Denk aan een overbelast stroomnet.
1: De titel van het akkoord is Sterke basis, samen vooruit. En de ondertitel is Samenwerken aan een sterk, sociaal, veilig en duurzaam Oldambt.
2: Daar zit heel wat in.
1: Ja.
2: Dat zijn heel veel verschillende dingen. Hebben jullie wel een beetje durven kiezen met z'n allen?
1: In die zin, we hebben wel een aantal onderwerpen aangegeven waar we als college zeg maar, prioriteit aan willen geven. Dat is bijvoorbeeld woningbouw, dat is veiligheid, dat is bestaanszekerheid en armoedebestrijding. Het zijn echt allemaal grote onderwerpen waar we de komende jaren aan moeten gaan werken.
2: En is er dan ook iets waarop jullie een gas bijgeven?
1: En dat bedoel je dan in relatie tot de vorige periode?
2: Ja.
1: Ik moet wel zeggen dat best wel veel programma's zeg maar, zijn vastgesteld in de vorige periode. En dat we daar moeten werken, daaraan moeten werken aan de realisatie van die programma's. Dus wat dat betreft is er ook veel doorontwikkeling. Als je kijkt naar bijvoorbeeld woonzorgvisies, omgevingsvisie, hoe we daarmee omgaan. Ja. Dat zegt veel hoe je als gemeente wilt zijn. Dan zijn die visies zeg maar wel leidend daarin. Dus het is vooral uitvoering voor de komende jaren.
2: Er ligt behoorlijk veel op de plank en er gaat veel gebeuren als ik het zo hoor. Tegelijkertijd is het stroomnet en netcongestie best een groot probleem. Als je extra huizen gaat bijbouwen, dan heb je ook extra stroom nodig. En loop je dan niet tegen het probleem dat het stroomnet straks vol zit?
1: Dat wordt wel heel belangrijk, want wat je ook zegt, we willen heel graag dat er woningen gebouwd worden. Dus dan hebben we ook de elektriciteit nodig. Ja.
2: Ja. Oké. Dus goed, daar moet misschien opnieuw naar gekeken worden.
1: Nou, we moeten gewoon met elkaar voor zorgen dat de elektriciteit er straks is.
0: Wethouder Gert Engelkens in de gemeente Oldambt. Dat akkoord wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. Bijdrage werd gemaakt door Jonne Venema. Ochtendploeg op Noord met Shaboozie.

0: Shaboozy.
1: Wel is dat.
2: En dit was de eerste aanwijzing.
3: Jarenlang was deze man een echte kindervriend.
2: Ja, nou laat we iets weggaan, strepen.
4: Nou, wat zijn er toch een boel kindervrienden als ik dit allemaal zo zie. We gaan wat doorstrepen. In ieder geval degene die Johan, Otto en Henk de Haan denken dat we zoeken. Jan de Roos, daar mag een streep door.
2: De straatzanger?
4: Die is het niet.
2: Nee. Dan doen we aanwijzing nummer 2.
3: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: Ons nummer is 050-3188-288. App je antwoord door.
3: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
1: Wel is dat.
0: Rob, zometeen het nieuws om 8:30. Wat zit erin?
5: Ja, dan hoor je dat de Pekelder PVV zich losmaakt van de landelijke PVV.
3: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: 050-3188-288. En je krijgt ook nog een derde aanwijzing straks na

0: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Het is bijna 8:30. Tijd voor het Groningse nieuws. Rob, goedemorgen.
8: Goedemorgen. De Pekelder PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring aan streekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij. Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de onderhandelingen voor een nieuwe coalitie. Inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met SP en CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met dat akkoord voor er een college kan worden gevormd. Binnen de SP is veel kritiek op samenwerking met de PVV.

0: PVV. Met deze stap zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zegt klaar te zijn voor de invoering van het Europese Migratiepact morgen. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Volgens een woordvoerder van de IND is daar de afgelopen weken uitvoerig mee geoefend door medewerkers van de dienst. Een van de wijzigingen is dat de IND het werk van de dienst Identificatie en Screening Asielzoekers, kortweg DISA, overneemt, waardoor 80 personeelsleden in Ter Apel hun baan kwijt zijn. Slechts 25 medewerkers van DISA kunnen overstappen naar de nieuwe IND-afdeling die de identificatie en screening van asielzoekers gaat doen. De gemeente Groningen is de overlast bij de dagopvang voor daklozen aan de Speelsluizen in Groningen zat en neemt maatregelen. Vooral drugsdealers zorgen daar dagelijks voor veel overlast. Burgemeester Rolien Kammerga komt daarom met een gebiedsverbod voor drugsdealers. En ze neemt ook andere maatregelen.
1: Je ziet gewoon dat er overlast is. Je ziet veel drugsdealers. Veel interactie ook met de mensen die dan vervolgens gebruik maken van de dakloze opvang. Dus we hebben daar gezegd dat willen we niet meer. Dat is niet goed voor de omwonenden. Dat is ook niet goed voor de mensen die gewoon echt gebruik moeten maken van die opvang. En vaak ook wel kwetsbaar zijn. Juist ook voor die drugs. Dus we gaan daar nu handhaven. We zetten daar wel omheinen het gebied. Zodat er ook niemand meer op dat grasveld kan. Geeft ons meteen de gelegenheid om dat gras weer mooi groen te laten zijn. En wat extra gras er weer in te zaaien. Zodat dat weer een van de mooiste plekjes gaat worden van onze binnenstad.
0: De hekken worden vanochtend al geplaatst. Het gaat om een tijdelijke maatregel die eerder weken dan maanden duurt. Al dus de burgemeester. De provincie onderzoekt waarom de laatste jaren niet al het beschikbare geld werd uitgegeven. Deze zogeheten onderbesteding bedroeg vorig jaar 100 miljoen euro. Staat in de jaarstukken die Provinciale Staten gisteren bespraken. Vrijwel alle partijen zijn kritisch over dit hoge bedrag en willen weten hoe dat komt. Ze denken dat er meer realisme nodig is in de begroting. Iets wat de accountant van de provincie ook aangaf. Volgens het provinciebestuur is er niet één oorzaak aan te geven, maar kunnen sommige projecten niet of niet op tijd worden uitgevoerd, bijvoorbeeld door personeelstekort. Een historische vaas uit de 19e eeuw is na meer dan 100 jaar teruggekeerd in Nienoord en Leek. De vaas had destijds een prominente plek in de vestibule van de borg. Vorige maand dook ook al een verloren gewaande halbank uit 1700 op. Die vondst leidde uiteindelijk tot de terugkeer van de vaas, vertelt museumdirecteur Geert Pruiksma.
2: Hij staat op een foto uit rond 1900. En die ging rond in de pers, omdat daar een hele mooie bank op staat die eerder terugkwam. En toen waren er een meneer en mevrouw Perdok in Appingedam en die zeiden, hé, die vaas op de foto, dat is de vaas die wij hebben. Dus ze hebben gebeld en ze zeiden, nou, die vaas die staat bij ons. En ze waren wel bereid om hem zelfs aan te bieden.
0: Vanavond begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de openingsceremonie is om 9:00 de aftrap van Mexico tegen Zuid-Afrika. Voor het eerst doen er 48 landen mee aan het WK, een recordaantal. Dat betekent dat het qua kansberekening ook moeilijker wordt om te voorspellen wie wereldkampioen wordt, zegt sporteconoom Ruud Koning van der Rug.
3: Ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel wedstrijden. En het is altijd mogelijk dat een favoriet land een slechte periode heeft. Hè. Denk aan Spanje een aantal toernooien geleden. Frankrijk is er ook wel eens uitgevlogen in de eerste ronde. En omdat er ook veel wedstrijden zijn, wedstrijden naar de poolfase, dan is het ook mogelijk dat bekende landen tegen de zeepert aanlopen.
0: Volgens Koning zijn de favorieten dit WK Spanje, Frankrijk en Engeland en behoren landen als Portugal, Duitsland, Nederland en Noorwegen tot de outsiders. In de kansberekeningen en op de gokmarkten komen deze landen goed naar voren. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
4: Dankjewel Rob. En wie zoeken wij?
5: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
4: Ons appnummer is 050-318-8288.
6: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
7: Wacht niet tot de zon weer schijnt, want dan is het te laat. Bij Portenda uit Hoge Zand regel je nu jouw zonwering en rolluiken. Van advies tot montage, we maken het je makkelijk. Kom langs en wees de zon voor. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
8: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
10: De Ochtendploeg
11: met Edwin Paspeer.
12: Goedemorgen, FC Groningen onder 21 jaar is er niet in geslaagd te promoveren naar de tweede divisie. Gisteravond werd de beslissende wedstrijd tegen Jong Sparta verloren.

0: broers en zussen bij elkaar, 5 star. En All Fall Down, het is 9 minuten over 8:30. Het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam kwamen de Groningers gisteravond nog wel op een 2-0 voorsprong. Maar Jong Sparta draaide het om en won met 3-2. De trainer van FC Groningen onder de 21, Melchior Schoenmakers, is aan de lijn. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dat moet een grote teleurstelling zijn voor jullie als geheel, als team.
1: Ja, ja, zeker. Dat was zeker. Ja, zeker wat je net zegt. Ik kwam met 2-0 voor eigenlijk volgens plan. We speelden iets anders dan afgelopen zaterdag met een bedoeling. En dat kwam eigenlijk geweldig uit in het eerste half uur. Met als gevolg een 0-2 voorsprong. En we konden dat niet volhouden. We kwamen te veel onder druk. En dan vallen de goals ook nog heel vervelend. Net voor en net na rust. En dan is 2-2 en dan zie je bij ons al de energie wat wegvloeien en moeten we vooral ook tegenhouden. Maar uiteindelijk valt die 3-2 en dat is echt balen.
0: Ja, maar was het dan ook terecht, vond je, of niet, dat Sparta won?
1: Nou ja, kijk, als je het over 2 wedstrijden bekijkt, dan zit het heel dicht bij elkaar, denk ik. Ik vond ons zaterdag qua kansenverhouding wel iets aan de positieve kant ten opzichte van Sparta. Dus over 2 wedstrijden vond ik het echt wel gelijkwaardig. Nou ja, dat blijkt ook wel in de niet alleen het beeld van de wedstrijd, maar ook wel uit de uitslagen dat het dicht bij elkaar lag. En, maar ja, goed, uiteindelijk. Gisteren kan ik niet helemaal zeggen dat het onverdiend was. Zeker na het laatste half uur van de wedstrijd waarin zij eigenlijk bovenliggend waren. Alleen aan de andere kant, ja, als je 2-0 voor staat, dan hoop je en dat je daar wat meer uit kan halen uiteindelijk.
0: Ja, want Jong Sparta speelde al volgens mij in de tweede divisie. Is dat dan de ervaring die zij daar hebben opgedaan die dan misschien wel de doorslag heeft in zo'n slotfase van de wedstrijd?
1: Ja, ervaring, ook wel gewenning van dit soort wedstrijden, denk ik. Zij zijn ook 10e geworden gewoon, hè, van de 18. Dus het is ook niet zo dat zij een degradant waren in die divisie. Maar goed, door de regels met 2 jongploegen in die divisie moesten zij deze wedstrijden spelen. Ze hebben 34 wedstrijden gespeeld in elke week dit soort wedstrijden. Wat toch wel iets mannelijker is dan wij gewend zijn. Dat is voor ons een hartstikke mooie leerschool. En dat is ook waarom de club zo graag daarheen wil. Omdat het net wat dichter weer bij de werkelijkheid van het eerste helftal komt. Ik denk qua fysiek en qua net wat slimmer soms zijn ze dan net wat verder dan wij zijn.
0: Ja, maar dat is dan eigenlijk wel heel jammer voor jouw team voor volgend seizoen natuurlijk. Dat je dan die ervaring niet mee kunt gaan pakken voor de ontwikkeling van al die spelers.
1: Ja, dat is het ook. Aan de ene kant. Kijk, het was het doel om te promoveren. En dat is ook wel het doel van vooraf was kampioen worden. Het was gelukt. Alleen gedurende het seizoen en zeker als je dan in het najaar kampioen wordt, dan wordt het doel wat groter en dan wil je ook promoveren. En uiteindelijk gaat het ook leven en dan ga je ook beseffen wat het kan doen voor je club. Maar ook zeker voor die spelers die zeg maar aan het eind van hun opleiding zitten en een beetje tussen de onder 21 en het eerste inhangen. En wat voor stap die nog moeten maken. Ja, dan wil je dat zo dicht mogelijk bij het eerste krijgen. En daarom is het echt jammer. Aan de andere kant, ja, weet je, het is zoals het is. En volgens mij moeten we weer in deze competitie verder. En uiteindelijk zijn ook jongens zoals Blokzijl en Schreuders en Van Bergen, noem ze maar op. Die hebben ook niet in deze competitie gespeeld, maar hebben ze uiteindelijk ook gered. Dus dat is wijsheid.
0: Want jullie werden wel algeheel landskampioen. Dan komt dit erachteraan. Welk gevoel overheerst nou dan over het afgelopen seizoen?
1: Dat is vanochtend al een beetje lastig.
0: Dat snap ik. Ja.
1: Dus het is wel een kaartje vanochtend met opstaan. Gewoon omdat je baalt. Weet je, je kan nog beter dan maar met 3-4-0 verliezen gisteren kansloos. En nu heb je het idee gehad dat je er zo dichtbij was. En dat je het ergens in je handen had. En dat je ontglipt. En dat gevoel is natuurlijk het meest vreselijk. Dat klinkt wat heel dramatisch. Maar uiteindelijk. Ja, is het teleurstellend en maar ook wel weer trots. Ik denk dat we een mooi seizoen hebben gedraaid. Ook met een landstitel die nog nooit gepresteerd is door een onder 21 team van Groningen. Dus we mogen ook wel trots zijn. En dat gaan we ook wel zijn en worden. Maar voor nu is die nog wat lastig. Ja.
0: In ieder geval mooi dat je met de teleurstelling in je lijf toch even aan de telefoon was. Dankjewel.
1: Yes, graag gedaan.
0: Melchior Schoenmakers, trainer van FC Groningen onder de 21.
2: Wel is dat.
0: Ja, laten we gelijk maar doorgaan. Met wel is dat, we hadden dit als tweede aanwijzing.
3: De man over wie ik het heb is ook een begaafde jazzzanger.
0: Ja, nou dan gaan we toch nog mensen wegstrepen.
4: We gaan een aantal mensen wegstrepen. Joost Prinsen, de kindervriend natuurlijk.
0: Ja.
4: Gea, Petra en Peter komen daarmee.
0: Niks met Groningen toch of wel?
4: Nee, en dan gaan we een beetje naar de jazzkant.
0: Ja.
4: Nou, Hanke komt met Herman Brood. Maar volgens mij zit je dan wel helemaal in de verkeerde hoek.
0: Dat denk ik ook, ja.
4: Ja.
0: We gaan, nou, als je nu niet weet, dan kan beter de volgende keer weer meedoen. Want deze aanwijzing. Nu kopt Reinder hem echt nou, vol in doel.
3: Iemand nog een broodje poep? Of Jupide?
4: Bah,
0: ja.
4: Vies een broodje poep, Reinder.
2: Wel is dat?
0: 050-3188-288. Heb nu nog je antwoord door? Ja, dat beide gezichten, zeggen. Ja, ja. Dat beide gezichten. Goedemorgen, Arma.
5: Ja, goedemorgen.
0: Ja, dat zonnetje van een uur geleden, dat zonnetje is nu weg.
5: Ja, nou ja, er zit op dit moment ook een bui. Die zit eigenlijk een beetje op boven het noorden van de provincie. Er zit daar enige bewolking. Maar de zon die is wel vandoor regelmatig aanwezig. Maar die buitenkant zit er ook in. Ja, die bomenlucht is koud. Het vertoont zich ook in een prachtige mooie duiblauwe lucht. En tussen die buitendeur. En de buien zijn sowieso minder talrijk en ook minder zwoer dan gisteren. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind was zo'n 16 tot 18 graden. Vanavond neemt de bewolking touw. Loten volgt enige regen. Vannacht een grote 12. Als minimum. Men trekt de regen weg. Er komt nog een aantal buien over. Maar er is ook overtouw wat zon. En de temperatuur is op 10 graden in het Lauwersmeergebied. Tot een warme dag 20 graden in het zuidoosten van de provincie.
0: Dankjewel.
3: Iemand nog een broodje
0: piep.
3: Poep?
0: Nee, piep.
3: Of Jupide?
0: 050-3188-288. Nog heel even de tijd om te appen. Wie zoeken wij?
6: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
2: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: Groningsgoud van deze week is van Riek Schuring en heet Wat een Geluk. We gaan zo meteen iemand bellen voor ons spel, wel is dat. Maar eerst gaan we even naar de speelsluizen in de stad. Je hoorde al in ons nieuws dat er een overlast is daar bij de dagopvang voor daklozen. En dat de gemeente daar wat aan gaat doen, hoorde burgemeester Rolien Kamming gaat daar al over. Ze zijn nu al begonnen. Verslaggever Dimitri van Tijl, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want wat zijn ze aan het doen daar?
1: Ja, de laatste hekken worden momenteel gezet. Ze zijn hier ongeveer een uurtje geleden begonnen om alles neer te zetten. Ja, het heeft wat treurigs, want ja, het lijkt eigenlijk een soort mini-gevangenis in de stad. Zo'n afgeschermd gebied. Ze zijn nu ook bezig met de schoonmaak, want ja, er lagen toch ook nog wel heel veel vieze spullen.
0: Ja, en hoe ziet dat er dan uit, zo'n mini-gevangenis in de stad?
1: Ja, nou ja, je moet je voorstellen als je van de oude Ebbingenstraat naar de nieuwe Ebbingenstraat gaat, ter hoogte van de turfsingel. Als je dan het water ziet, ja, dan staat daar bij dat grasveld staat echt een omheining. Je kunt er niet meer door. Het voetpad is ook afgesloten. Dus er is geen weg meer om op dat grasveldje te komen.
0: Is wel snel gedaan dan.
1: Ja, ze hebben binnen een uurtje hebben ze alles voor elkaar gekregen. Wat ze natuurlijk hopen hier. Want als ik mij omdraai en richting het Boterdiep kijk, dan staat daar ook nog een grasveld dat het probleem zich niet 5 meter gaat verplaatsen.
0: En dat wachten we dan af hoe dat zich voltrekt. Dankjewel, verslaggever Dimitri van Tijl aan de speelsluizen in de stad.
2: Wel is dat.
0: Nou ja, daar zit je misschien op te wachten, hè, want je hebt vast een antwoord ingestuurd. Want zeker bij de laatste opgave, nou, toen ging het helemaal los bij onze app.
3: Ja.
0: En iemand is eruit gerold uit de grote computer van Noord. En die bellen we nu terug. En laten we dan hopen dat hij geen opneemt.
3: Ik hoor wat.
0: Ik ook. Goedemorgen, met wie?
4: Hallo, met Henk Loer.
0: Dag Henk, met Edwin van Radio Noord.
4: Hallo.
0: Hallo. Zeg, wie denk jij dat we zoeken?
4: Ja, mij. Oftewel Edwin Rutte.
5: Ik had het inderdaad over Edwin Rutte. Oftewel ome Willem.
4: Jawel.
0: Ja, jawel. Maar waarom zeg je dan, zoek mij?
4: Nou ja, jij belt mij, dus ik neem en dat je mij zoekt.
0: Oh, zo. Ja.
3: Ook dat is goed, Bob.
0: Ja, ja, want hij zei het altijd al, hè? Hij zei het altijd, ja, dit is het.
4: Joepiede.
0: Nou?
4: Goed zo, je moet door naar de volgende.
0: Oh, ja, nee, laat maar. Ja, nee. Dat was leuk bedacht, maar niet, de uitvoering niet goed. Joepie de poepie, dat zei. Kijk jij daar vroeger naar, Henk?
4: Ja, maar ik was toen ietsje ouder, maar ik keek er wel naar, ja.
0: Ja? Want wat is jouw bouwjaar?
4: 48.
0: Oeh, ja. Nou, dan was jij al in de leeftijd dat je volwassen was, dat op televisie was.
4: Juist.
0: Ja. Ja, dat is wel echt...
4: Maar ja, het is wat zo algemeen bekend, hè?
0: Ja. Het is wel echt mijn jeugd trouwens, hoor, Edwin Rutte.
4: Oké, kijk eens aan.
0: Ja, fantastisch. Ja, je wint het weerstation van Radio Noord. Ja. Ben jij een beetje voetballiefhebber?
4: Nee.
0: Hou je er wel een beetje mee bezig of interesseert het je helemaal niet?
4: Het interesseert mij helemaal niet.
0: Nou, dan ga ik ook niet aan je vragen hoe ver Nederland zelf dan komt.
4: Nou, dat hoef je mij niet te vragen. Nee. Ik heb geen idee. Volgens mij zijn ze naar de voorronde er ook al uit.
0: Oh jee. Ja, er zijn in ieder geval mensen positief momenteel in ons lopend vuur. Heb je wel een hoop tijd over ten opzichte van andere mensen de komende tijd?
4: Ik ben 77, dus ik ben weer pensioen en ik heb... Ja, tijd genoeg.
0: Ja. Nou, dan kun je mooi met weerstation aan de gang straks. Die komt jouw kant op. Veel plezier daarmee en een fijne dag.
4: Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Henk. Mooi.
4: Hoi.
2: Wel is dat?
0: Ja, dat was Edwin Rutte dus, hè. De goede oplossing in ons spel.
4: Dankjewel, Edwin.
0: Graag gedaan, Edwin. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Nou, wat komt er nog binnen, zeg, hé?
3: Koos Kleveringa, die zegt, dat moet wel lukken. Jans Harms, nou, die zegt, eerst zien en dan geloven. Mark Visser ziet het ook allemaal wat somber in. Nee, zegt hij. Dus ja, het gaat wat op en neer. Nou. Niet heel positief eigenlijk tot nu toe, hè?
0: 050-3188-288 en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. 24% is het daarmee eens. Hebben we nog even doorgevraagd. Dan zegt 49% dat we stranden in de poolfase al. En dan zegt 26% dat we dan nog overleven, maar er dan uitvliegen. Dat is al 3/4 van de stemmers. Uiteindelijk denkt 4% dat we wereldkampioen gaan worden. Ik ga het bij jou nog wel één keer proberen, Serge. Hey, dit moet lukken.
4: Joepie de...
3: Poepie.
0: Ja.
4: Goed zo, je mag door naar de volgende ronde.
0: Leuk, hè, ome Willem. We zochten hem in het spel, wel is dat. Volgende week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op maandag spelen we het opnieuw. En als je mee wilt doen met ons lopend vuur, dat kan via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wie wint het WK? 19 juli weten we het. Maar wat hot chocolate betreft, is iedereen...

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
5: Hey, bedankt.
6: Merci.
7: Thanks.
4: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
17: Dit is Radio Noord.
16: Nu het nieuws van 9 uur.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
19: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
18: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
20: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
18: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: En dit is het Groningse nieuws met Rob de Vries.
22: De PVV in Pekela scheidt zich af van de landelijke PVV. Fractievoorzitter Arthur van Doren meldt in een verklaring aan Streekomroep Groningen 1 dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij. Hij zei hoe daarmee het bereikte coalitieakkoord met SP en CDA willen redden. De gemeente Groningen heeft maatregelen genomen om de overlast aan de Speelsluizen aan te pakken. Bij de dagopvang voor daklozen is er langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Daarom wordt het veldje bij de opvang vanochtend omheind, vertelt verslaggever Dimitri van Tijl.
5: De laatste hekken worden momenteel gezet. Ze zijn hier ongeveer een uurtje geleden begonnen om alles neer te zetten. Ja, het heeft wat treurigs, want ja, het lijkt eigenlijk een soort mini-gevangenis in de stad. Zo'n afgeschermd gebied. Ze zijn nu ook bezig met de schoonmaak, want ja, er lagen toch ook nog wel heel veel vieze spullen.
22: De Groninger gemeenteraad is positief over de vernieuwde renovatieplannen voor de Oosterpoort. Maar Rick Heijner van VVD waakt voor te veel optimisme.
6: Ja, we moeten afwachten. Wat is de bouwkundige staat van het pand? Wat gaat het allemaal kosten? Ja, en dan pas kunnen we echte keuzes gaan maken. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Wat kost het? En kunnen we het allemaal waarmaken?
22: Meer daarover straks om 9:30.
7: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
23: Raamdecoratie op maat gemaakt.
24: Timpweg.
23: Eigen productie- en montagedienst.
24: Timpweg.
23: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
25: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
26: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
27: Radio Noord.
28: De ochtendploeg.
27: Met Edwin Paspeer.
29: Goedemorgen, het is vandaag precies 40 jaar geleden dat Veendam naar de Eredivisie promoveerde. Dat mooie moment gaan we straks terugblikken met collega Henk Elderman.
27: Waar je Groningen hoort,
30: Radio Noord. Goedemorgen.

0: Clean Bandit en Radda B. Vandaag, exact 40 jaar geleden, promoveerde SC Veendam naar de Eredivisie. Het elftal van trainer Henk Nienhuis won alle 6e wedstrijden in de na-competitie. Het 5e duel was beslissend toen er aan de lange leegte met 1-0 werd gewonnen van Willem II. Boy Nijg maakte het enige doelpunt in die wedstrijd. Nijg overleed in 2013 al. 2 jaar voor zijn overlijden blikte hij terug op die memorabele dag in de Groningse voetbalhistorie.
1: Zoals ik begrepen heb, is dat ook eenmalig zo geweest dat er echt 12.000 man op de lange leegte zat. En om wie weet konden die er niet eens in. Maar ze stonden op de doop, ze gingen in de hek, ze stonden op het dak en ik weet het al niet meer. Maar ja, het was een voetbalhappening.
2: Stinken. Wiedink. Goeie bal, zeg. Stinken. En Schilders. En dan is dit het doelpunt. Dan is dit het doelpunt wat Veendam in de Eredivisie moet brengen. Boy Nijg. Veendam zit in de Eredivisie en de manier waarop dat gebeurde was niet fraai, maar dat zal iedere Veendammer een zorg zijn.
1: Maar op dat moment was leefd het eindsignaal en dat kost nog geen blik. Kost door alle horstende mensen kost een keer in die klei komen. Dat kost een beetje tot rust. Maar dan is het ook alweer heel snel dat toen met mekaar naar die zorgvliet al moest. Nou, die is inmiddels vollopen met duizenden mensen. Kost een podium, moest maar al zing. En ja, dan gooit met mekaar het feestgedruis in. En verder dragen is het smeursvaru. Ja, wat dat allemaal bracht bij Veendam en omgeving, bij de vrijwilligers, de supporters, dat was gewoon geweldig. En ben ik blij dat ik door een met kon werken.
0: Ja, Boy Nijg in 2011 worden commentator Frank Snoeks. Tussen.
3: Ja, zeker. Een jonge Frank Snoeks.
0: Henk Eldeman, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij was een van die 12.000 toeschouwers. Ja. Hoe oud was je toen?
3: Ik was 14, Edwin.
0: En waar stond je in het stadion?
3: Ik stond, als je vanaf de hoofdtribune kijkt, diagonaal achter het doel. Ja, eigenlijk een beetje tegen het hek aangeduwd, zeg maar. Ik had weinig bewegingsruimte toen. Want ja, zoals Boy Nijg al zei, er waren 12.000 mensen in stadion de lange leegte destijds.
0: Kon je makkelijk aan een kaartje komen dan?
3: Ja, ik wel, want het zat namelijk zo. Sape Hoekstra, dat was de keeper in die tijd van Veendam, die had een sportwinkel in Winschoten. Nou, ik woonde vlakbij Winschoten, dus het was eigenlijk vrij makkelijk voor mij om aan een kaartje te komen. Daar was trouwens altijd de voorverkoop voor wedstrijden van Veendam. Ik meende dat een kaartje 10 gulden kostte in die tijd. En ik ging daar op mijn fietsje heen en ik denk dat ik een van de eerste was die een kaartje had, zeg maar, bij die sportwinkel van Sape Hoekstra. En ja, ik had ook nog het voordeel dat ik gratis kon reizen naar Veendam, want mijn vader werkte bij de Gado.
0: Nou.
3: Dus ik had vrij vervoer. Dus ik ging altijd naar Veendam. Altijd ook in mijn eentje. Heel vaak in mijn eentje. Af en toe ging er nogal iemand mee, maar ik ging altijd in mijn eentje naar Veendam en ik heb een geweldige dag gehad.
0: Want wat voor seizoen was het voor Veendam?
3: Nou, Veendam eindigde in de competitie op de 4e plaats, achter RKC en net voor Willem II. En de andere na-competitie deelnemer was Vitesse, die werd 8e, meende ik. Veendam had, kun je zeggen, gewoon een heel goed seizoen. Dat jaar 85-86. Had 63 punten. Nee, ik vergis mij. 44 punten en had 63 keer gescoord. Zo moet ik het zeggen. En ja, rolde eigenlijk heel gemakkelijk dat seizoen de na-competitie in. Verloor ook maar 2 keer een thuiswedstrijd. Uitging het wel even wat minder. Maar in elk geval op basis van die thuiswedstrijden haalde Veendam toen de na-competitie.
0: Ja, en 44 punten de tijd dat je nog maar 2 punten kreeg.
3: Ja, inderdaad.
0: Ja. Noem even wat spelers uit dat elftal.
3: Ja, ik kan ze allemaal wel uit mijn hoofd. Nou, Sape Hoekstra noemde ik al. Karel Hiddink, Ronald Steenge, Theo Keukens, Joop Gal zat erin. Henk de Haan zat erin.
0: Niet de minste.
3: Nee, dat was FC Groningen 2 in die tijd. Hè. Dat waren allemaal oudspelers van FC Groningen. Ja, die eigenlijk niet meer echt aan de bak kwamen in het Oosterpark. En dus naar Veendam gingen. Kwam ook natuurlijk een beetje omdat Henk Nienhuis ook vanuit FC Groningen naar Veendam ging als trainer. En ja, die nam al die spelers mee. En zo bouwde hij aan een elftal dat ja, zo succesvol werd in die tijd.
0: We hebben de beelden van de promotie van FC Groningen van 2 jaar terug nog wel op het netvlies. Al die supporters die het veld bestormden. Hoe was dat toen in Veendam?
3: Ja, dat was eigenlijk hetzelfde. Henk Nienhuis die ging op de schouders. Ik moet daar nog wel even bij zeggen trouwens. Want het was ook de tijd waarin een verslaggever zoals Harry Vermeegen bijvoorbeeld, die kon gewoon op het veld tijdens de wedstrijd met de trainer praten. Want daar zijn ook nog beelden van. Hoe gaat het nou? We hebben een doelpuntje nodig, zegt Henk Nienhuis. Maar na het laatste fluitsignaal toen ging Nienhuis op de schouders ja, over het veld. En ja, het veld stroomde toen ook vol. Ik ben daar zelf niet bij geweest op het veld. Ik ben ook niet bij de festiviteiten geweest. Want ja, Je raadt het al, ik moest de bus halen.
0: Oh ja, de gratis bus.
3: Ja, de gratis bus inderdaad.
0: Ja, ja. Ja. Nou, en daarna was het feest, neem ik aan, in Veendam.
3: Ja, heel groot feest is dat geweest. Een rondtocht door Veendam. En Boy Nijg, die zei het ook al, de zorgvliethal die stroomde helemaal vol. En er is nog wel een leuke anekdote trouwens. Want Koop Boddema, oud-wethouder van Muntendam, die was destijds penningmeester van Veendam. En die dacht even te kunnen uitslapen een dag later. Maar die werd om 8:00 's morgens al gebeld door Henk Nienhuis van... Mos, kom, want er staan hier rijen dik voor de stadion voor seizoenkaarten.
0: Ja. Ja. Hoe is het seizoen erop gegaan in de Eredivisie?
3: Nou, gedegradeerd.
0: Ja, ja. Het was voor 1 jaar feest.
3: Ja, het was 1 jaar feest, maar later is Veendam nog weer een keer gepromoveerd. En dat was het dan ook.
0: Herinnering ophalen is altijd mooi, zeker aan een club als Veendam. Dankjewel Henk, voor jouw verhaal.
3: Graag gedaan.
0: En zometeen meer historie. Een historische vaas uit de 19e eeuw is dan meer dan 100 jaar terug in Museum Nienoord in Leek.

0: met deze plaat Bakkie definitief door in ons land, hè. Geschreven door de mannen van het goede doel overigens, Henk en Henk. René Vroger. En alles kan een mens gelukkig maken.
1: Top 3.
0: Ja, wanneer ben je dan gelukkig? Nou, als je vandaag een telefoontje krijgt dat je geslaagd bent voor je eindexamen. Het is vandaag de dag van de vlag en de tas in de top, of juist van de teleurstelling. Vandaag horen de eindexamenkandidaten of ze geslaagd zijn. 181.000 gaat het om in ons land. Spannende dag vandaag. In de meeste gevallen zal het in de middag zijn, hè. Dan weten ze het en dan ga je al die plaatjes voorbij zien komen op de socials van mensen die blij zijn. Of voor mensen die in een hoekje zijn gekropen omdat ze nog een her hebben of het zelf helemaal over moeten doen. Nou, vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar. En dat proberen we dan in onze top 3 tot uiting te brengen.
1: Het is blijdschap.
0: Nou, en of? Henriette Klaas-Tieneke. Pharrell Williams. En wat zeg jij?
1: Je wordt er zelf ook blij.

0: ja. De Everly Brothers en So Sad. Wandelen we snel terug. Ja. Helen Shapiro, Walking Back to Happiness. Nou, je snapt het een beetje. We zoeken plaatjes die te maken hebben met vreugde of verdriet. Via 050-3188-288 voor onze top 3 straks over een nieuwe cheer. 050-3188-288. Naar vreugde ook, ongetwijfeld bij de Borg Nienoord in Leek. Daar is opnieuw een historisch object opgedoken. Het gaat om een kleurrijke 19e-eeuwse vaas. Die is weer te pronken en te zien in de Borg Museumdirecteur Geert Pruiksma. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is al het tweede historisch object in korte tijd. Hoe is deze vaas bij jullie terechtgekomen?
1: Nou, geloof het of niet, maar dankzij RTW Noord. Want meneer en mevrouw Paddock uit Appingedam die zaten te kijken naar de halbank die teruggekomen is. En daar lieten we een foto bijzien uit rond 1900. En ze zeiden tegen elkaar, kijk die vaas die op die foto staat, dat is hem. Die staat hier bij ons in huis.
0: Die hadden zij gewoon in huis staan?
1: Ja, die stond bij hen thuis. Ze hebben hem ooit cadeau gekregen van een mevrouw van wie de moeder op Nienoord zou hebben gewerkt. En ze had hem bij haar afscheid als dienstmeisje gekregen, was het verhaal. En toen ze die vaas op de foto zagen staan, toen zeiden ze, ja, dan klopt het verhaal dus ook, want het is exact dezelfde vaas.
0: Ja, want dat is eigenlijk dan puur toeval. Dus jullie hadden iets teruggekregen uit de 17e eeuw, die halbank.
1: Ja.
0: Dat komt op TV Noord en zij ziet dan een foto en denken, hey.
1: Ja, en ze wisten wel dat hij van Nienoord kwam. En ze hadden daar ook wel eens over gebeld, 30 jaar geleden. Maar ze zeiden, ja, er kwam ook niet echt een reactie op. Ze waren misschien zelf ook benieuwd hè, of het verhaal zou kloppen. En of wij dat dienstmeisje nog hadden gekend of wat dan ook. Maar nou, ineens dook die foto dus weer op. En ze zeiden, kijk, daar heb je die vaas. Dit is hem.
0: Ja,
1: ja en, dat is puur toeval.
0: En wat voor vaas is het dan precies?
1: Nou, het is een vaas waarvan ik denk dat die rond 1900 is. Toen is de borg helemaal opgeknapt. En een beetje in de stijl van 1700. Omdat de borg rond 1700 op zijn hoogtepunt was, zou je kunnen zeggen. En in een zogenaamde neo-barokke stijl. Dus barok, maar dan uit een latere periode. En deze vaas heeft echt een hele barokke, of een beetje renaissance, een beetje klassieke vorm. Maar de kleur is echt heel erg 1900. En toen was er een werkplaats in Zuid-Frankrijk die een nieuwe glazuurtechniek geïntroduceerd heeft. Die werd flambé genoemd. En dankzij die techniek kon je glazuur opbrengen dat een beetje een parelmoerachtig effect gaf. En ze kwamen met hele nieuwe kleuren op de markt. En het aardewerk dat zij leverden, dat ging meteen al de hele wereld over. Dus die werkplaats, Jérôme Maché heette die man,
0: ja.
1: Die waren weer beroemd. En als je naar deze kleuren kijkt, dan denk je, nou, die heb ik echt nog nooit gezien.
0: En hoe kwam die dan destijds in Nienoord terecht?
1: Nou, dat vragen we ons natuurlijk af. Zouden ze hem uit een magazine hebben besteld? Want de eerste tijdschriften kwamen ook op eind 19e eeuw. Of zijn ze in Frankrijk wezen rondreizen? Of is er misschien een relatie die uit Frankrijk, een ambassadeur of een koninklijk iemand of zo, die vaas had? Dat moeten we zien te achterhalen. Ja.
0: Wilde deze familie Paddock die hem dus had, wilde die hem dan wel kwijt aan jullie?
1: Ja, ja. Want ze zeiden, het gaat hen niet om de commerciële waarde, maar om de bijzonderheid, de documentaire waarde, noemen we dat dan. En ze zeiden eigenlijk, als we die vaas schenken, dan komt hij terug op de plek waar hij eigenlijk echt thuis hoort.
0: Ja, hoe was dat moment al van overhandiging?
1: Nou, heel bijzonder. Vooral omdat er ook een koersentocht was afgelopen zaterdag. Ook op TV Noord getoond overigens. En ik zei, als jullie nou rond een uurtje of twee komen, dan zit de familie van Panhuis, de nazaten van die borgfamilie, die zitten op de koers.
0: Ja.
1: Dus meneer en mevrouw Paddock die kwamen met die vaas en de jonkvrouw van Panhuis, die komen vlak van het rijtuig af. En die zeiden, ja, dit is voor ons echt een familiestuk. Dus, ja. Dus toen werd het ook even een heel persoonlijk iets.
0: Nou, mooi zeg. En nou
1: ja,
0: hopen dat...
1: Ja, we zijn er heel blij mee.
0: Nou, en ik kan me voorstellen dat nu, dankzij deze aandacht, komt er misschien alweer iemand die zegt, hey, wacht eens even, ik heb ook nog iets staan thuis.
1: Nou, er hangt nog een portret van Anna van Eeuwsum door Jan de Baan in het Nationaal Museum in Cuba. Dus ik weet niet of iemand daar vandaag nog is en toevallig de alarmcode van het museum kent. Het is wel zo dat als je zonder toestemming van het museum hierheen komt, dat ze hem wel snel herkennen als ze hier komen zoeken.
0: Nou ja, deze hebben jullie in ieder geval, ik zou namens RTV Noord zeggen, we hebben het graag gedaan, Geert.
1: En hij staat in de Ridderzaal te pronk.
0: Ja. Dankjewel, fijne dag.
1: Jullie ook, fijne dag.
0: Hoi. Geert Pruiksma, directeur van Museum Nienoord. Directeur van de Zoomsblok zometeen om 9:30. Rob de Vries, wat zit erin, Rob?
2: Ja, dan hoor je dat de gemeente Groningen al meteen maatregelen heeft genomen om de drugsoverlast aan de Speelsluis in de stad aan te pakken.
0: Horen we zometeen. En daarna nog ons lopend vuur. Dat gaat vandaag over de kansen van Oranje op het WK voetbal. Dat WK begint vanavond. Nou, het is niet zo heel positief als Groningen het mag beslissen. Zometeen meer erover. 050-318-288. Wat denk jij? En stem via rtvnoord.nl en de app van Noord op ons lopend vuur. June Lodge en Prince Mohammed nu.

0: verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
8: Het is bijna 9:30, nieuws uit stad en ommeland. Goedemorgen Rob.
9: Goedemorgen, de Pekelder PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring aan Streekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden. Na de grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de coalitieonderhandelingen. Inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met de SP en het CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met het akkoord voor er een college kan worden gevormd. Binnen de SP is veel kritiek op samenwerking met de PVV. Met deze zet zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. De gemeente Groningen heeft maatregelen genomen om de overlast aan de speelsluizen in de stad aan te pakken. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Kamminga heeft daarom een gebiedsverbod voor dealers ingesteld. En ook zijn er vanochtend vroeg hekken geplaatst, beschrijft verslaggever Dimitri van Tijl.
10: Je moet je voorstellen, als je van de oude Ebbingenstraat naar de nieuwe Ebbingenstraat gaat ter hoogte van de turfsingel, als je dan het water ziet, ja, dan staat daar bij dat grasveld staat echt een omheining. Je kunt er niet meer door. Het voetpad is ook afgesloten. Dus er is geen weg meer om op dat grasveldje te komen. Binnen een uurtje hebben ze alles voor elkaar gekregen. Wat ze natuurlijk hopen.

0: hier. Want als ik mij omdraai en richting het Boterdiep kijk, dan staat daar ook nog een grasveld dat het probleem zich niet 5 meter gaat verplaatsen.
1: De Groninger gemeenteraad heeft ronduit positief gereageerd op de vernieuwde plannen voor de Oosterpoort. Er komt geen aparte popzaal in het stationsgebied, maar alles blijft op de huidige locatie. Daarbij kan de huidige grote zaal worden omgebouwd tot een zaal voor meer dan 3000 bezoekers. En ook komt er een nieuwe zaal voor klassieke muziek. Wethouder Rick van Ierenhuis is blij met de brede steun vanuit de Raad voor het renovatieplan. Dat idee ontraadde hij vorig jaar nog.
2: Als ik toen wist wat we nu weten, dan hadden we dat amendement gewoon een oordeelraad moeten geven. En dat is dus eigenlijk een andere term voor een positief advies. Nou, we die moeten aannemen. Maar toen konden we ons echt nog niet voorstellen dat je in het huidige gebouw die ruimte kon maken voor 3200 mensen voor een groot popconcert. En het is echt te danken aan de mensen van Spot en de architecten van Zwarte Hond en ons stadsbouwmeester, et cetera, dat we die vondsten eigenlijk gedaan hebben. En nu denkt iedereen, hey, dit kan toch. Dat is natuurlijk geweldig.
1: De gemeente gaat het renovatieplan nu verder uitwerken. Het coalitieakkoord van de gemeente Oldambt is gisteravond gepresenteerd. Pro, gemeentebelangen, Oldambt, VVD en CDA bouwen voornamelijk verder op de vorige bestuursperiode. Maar de partijen hebben ook oog voor obstakels die eraan zitten te komen, waaronder een overbelast stroomnet, zegt huidig en beoogd wethouder Gert Engelkes.
3: We willen heel graag dat er woningen gebouwd worden, dus dan hebben we ook de elektriciteit nodig. We moeten gewoon met elkaar voor zorgen dat de elektriciteit er straks is.
1: Het coalitieakkoord wordt volgende week voorgelegd aan de gemeenteraad. En het is FC Groningen onder 21 niet gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. In Rotterdam trok tweede divisionist Sparta gisteravond met 3-2 aan het langste eind. Het belofte elftal van de FC kwam nog wel op een 2-0 voorsprong. Maar jong Sparta draaide het volledig om. Trainer Melchior Schoenmakers baalt dat zijn ploeg promotie misloopt.
4: Het doel vooraf was kampioen worden, dat was gelukt. Alleen gedurende het seizoen zeker als je dan in het najaar kampioen wordt, dan wordt het doel wat groter en dan wil je ook promoveren. En uiteindelijk gaat het ook leven en dan ga je ook beseffen wat het kan doen voor je club. Maar ook zeker voor die spelers die zeg maar aan het eind van hun opleiding zitten en een beetje tussen de onder 21 en het eerste inhangen. En wat voor stap die nog moeten maken, ja, dan wil je dat zo dicht mogelijk bij het eerste krijgen. En daarom is het echt jammer. Aan de andere kant, uiteindelijk zijn ook jongens zoals Blokzijl en Schreuders en Van Bergen, noem ze maar op. Ja, die hebben ook niet in deze competitie gespeeld, maar hebben ze uiteindelijk ook gered. Dus ja, wat is wijsheid?
1: Ja, meer nieuws en wijsheid op rtv100.nl en onze app.
5: Dankjewel, Rob. Wijsman. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. In ons loopt het vuur, zometeen nog de reacties. En daarna hebben we het over de eindexamenuitslagen. Die zijn vandaag. In de middag weten we het. Vreugde en verdriet in onze top 3. De Pointer Sisters, een duidelijk geval van happiness, komt bij ons binnen. Ja, en als je het allemaal verpest hebt.
6: Huilen is voor jou te laat, ik kom niet meer.
5: Tineke komt met Corrie de Rekels. Huilen is voor jou te laat.

0: ligt dicht bij elkaar, vreugde en verdriet. Net als deze. Het wordt huilen als het niet goed gaat misschien. Roy Orbison. Goed, vreugde en verdriet in onze top 3 in verband met de uitslag van de eindexamens vandaag. Geef je plaatjes door, dat kan nog even. 050-3188-288. Is het weer ook om te huilen? We vragen het aan Harma Boer.
1: Vroeg is de kans op bui, maar de zon is er ook geregeld bij. Temperatuur gaat met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind richting 16 tot 18 graden. Vanop neemt de bewolkt touw, loopt de volgt oinige regen met vannacht een grote 12 dazien als minimum. In buiten trekt de regen voort, komt de zon erover touw bij, maar er trekt ook nog buiten over. En met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 17 tot 20 graden.
2: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl. Nu mega opruiming bij Meertens Meubelen. 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
3: De koffie staat klaar.
2: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Armin van Buuren, Chef Special en Larger Than Life.
1: Lopend vuur.
0: Vanavond begint het WK voetbal. Om 9 uur spelen Mexico en Zuid-Afrika tegen elkaar. En komende nacht is de nachtwedstrijd voor Nederland dan. Tsjechië en Zuid-Korea om 4 uur. Nederland zelf dan speelt er zondagavond om 10 uur tegen Japan. 104 wedstrijden met 48 landen. En op 19 juli weten we dan wie er wereldkampioen is geworden. De grote baas van de FIFA, ja, die was redelijk bescheiden in zijn woorden afgelopen nacht.
2: We can always... the biggest, the best, the greatest, the most inclusive World Cup in the history of FIFA. The biggest event probably in the history of mankind.
0: Ja, the biggest event in the history of mankind.
3: Ja.
0: Hoe ver komen we? Misschien weet je dat nog een paar jaar terug. Toen deden we ook mee aan een EK of een WK. Voor mij was dat de EK. En toen kwam de parodie-site De Speld hiermee.

0: grappig. Ja, al die oranje liedjes die er zijn om dit zo op te nemen destijds. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Is ons lopend vuur. Wat komt er allemaal binnen, SRG?
1: Alko Meijer die zegt, ik hoop dat ze eerste worden in de pool. En dan kunnen ze verder en dan ziet hij het wel gebeuren. Klopt dat allemaal een beetje?
0: Ja, dat zeg je goed.
1: Pool, ja?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, ik heb jou de poolfase net uit zitten leggen. Jij bent niet van de voetballer. Ja, ja.
1: Nee, nee. Harry van der Laan, die ziet het allemaal niet gebeuren. Er zijn goede spelers bij het team. Maar in teamverband presteren ze matig tot zeer matig. De voorrondes, daar komt bijna iedereen door. Maar daarna houdt het voor Oranje zeker op.
0: Ja, er vallen er van de 48 12 af, geloof ik, na de voorrondes.
1: Ja, nou, ja, dat is behoorlijk wat.
0: En dan begint het knock-out systeem. Ja, nou ja, er zijn maar 12 van de 36. Daar moet je toch bij kunnen zitten bij die ja, en
1: daarna,
0: 32. Zo.
1: Daarna schiet het redelijk op natuurlijk. Hè?
0: Ja, Anneke... vallen, wacht even, dan zeg ik het weer. Er vallen de 16 af, dus als er 32 doorgaan. Ja, ja, wel goed rekenen.
1: Ja,
0: ja.
1: Anneke Korthuis die zegt eerst zien en dan geloven. Dat is natuurlijk altijd heel handig, Anneke. Zoals de laatste twee oefenwedstrijden hebben gespeeld. Als ze dat zoiets ziet, nou, dan wordt het met de rest van het hele gebeuren ook niks. En dat denkt Martin Wieringa ook. Die zegt, ik denk het niet dat het allemaal gaat lukken. Gea Koetje heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik denk dat ze slecht beginnen, maar gaandeweg toch ver komen. Dus toch een sprankje hoop bij je, Gea Koetje. En dat hebben we misschien ook wel nodig. Benny van Duinen, het moet lukken, maar het zou wel beter moeten dan hoe ze nu spelen.
0: Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. RTVNoord.nl en de app van Noord, daar vind je ons lopend vuur. En kun je je stem kwijt. 24%, dus een kwart, zegt dat we dat gaan halen, die kwartfinale. Dan vragen we ook aan je, wat denk je dan uiteindelijk dat we terecht gaan komen? Nou, dat is niet heel positief. Want 48% denkt dat we al stranden in de poolfase. Want ik 26% dat we dat er nog wel overleven. Maar eruit gaan in de 16e finale. Nou, en dan blijven maar een enkele procent over voor de rest. Halen we de finale? Ja, denkt 5%. Worden we wereldkampioen? Ja, denkt 4%.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Lucas en Gea, en laat me maar gaan. 9:45, top 3. Vanmiddag is het spannend in heel veel huishoudens. Niet alleen bij veel gezinnen. Niet alleen die kinderen die eindexamen hebben gedaan. Maar natuurlijk ook de ouders eromheen. Opa's en oma's. Het één tip van onze zijde. Bel die kinderen niet. Ze bellen jou wel. Ze laten het wel weten, toch?
1: Oh ja. Nee, laat ze maar eventjes. Er komt een heel belangrijk telefoontje waarschijnlijk.
0: Eindexamendag vandaag. De vlag mag in top. Met de tas erbij. Of niet. Heel veel mensen blij. Ook heel veel mensen toch wat teleurgesteld. Omdat ze een her hebben. Of zelfs dat niet eens helemaal. En dus liggen vreugde en verdriet dicht bij elkaar. En dat brengt ons bij onze top 3. Over vreugde en verdriet. En deze plaat past wel heel erg mooi bij iemand. Van wie verwacht werd dat hij het niet zou halen. Dat docenten zeiden van nou dat wordt het niet. Who's laughing now? Eva Max.

0: trouwens een partijtje verdrietig, toch? Vreugde en verdriet in onze top 3 met Billy Ocean en Daily Sad Songs to Make You Cry. We maken het zo goed met één vrolijk plaatje, hoor. Top 3. Op de dag dat al die eindexamenkandidaten horen of ze wel of niet geslaagd zijn, gaat de vlag met tas in top of niet. We moeten nog een uur overbruggen tot dat moment. En voor de meeste. En die uur overbruggen we zometeen met de ochtend door met Femke de Wallen. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, mannen.
0: Robert, is de tussenstand, weet jij het nog?
2: 2-1 voor ons. 2-1 voor ons.
1: Dan gaan we. Nou, denk ik dat ik hem toch weer te makkelijk heb gemaakt.
0: Oh ja.
2: Oh.
1: Shit. Nou goed.
0: Shit.
1: Dat liedje. Nee, dat is het niet. Ik vraag me af of hij deze adellijke heer überhaupt kan zien.
0: Nou,
2: ik vraag me af.
0: I wonder why.
2: Ja.
3: Een adellijke heer.
1: I wonder why.
2: Een adellijke heer. Prins.
1: Nee.
3: Een baron.
1: Nee.
0: King.
1: Nee.
0: Oh.
1: Hè? So far so
0: good. Oh, wacht even. Het is een sir. Het is sir Cliff Richard, Sir Elton John.
1: Nee.
0: Oh.
3: Ja, hallo.
0: Nou, dit is dus toch niet zo makkelijk. Nee. Althans, niet voor ons.
2: Nee. Ja,
0: maar misschien wel voor jou thuis. 050-3188-288. Met deze aanwijzing.
1: Ik vraag me af of hij deze adellijke heer überhaupt kan zien.
0: Ik kan niet tegen. 050-3188-288. We horen het zo meteen aan de andere kant van 10 uur. Ik heb er nog eentje voor je. Ik zei het al, een vrolijke. Dankzij Henriette, Klaas, Tineke, Richard, Pharrell Williams en Happy. Hele mooie donderdag. Mooi.

0: Het was fantastisch.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer, meubeltevreden in Uithuizer Meeden.
12: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
13: Voordeelhuisjes.nl. Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
14: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
15: voordeeluitjes.nl.
13: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
16: Hey, waar was
15: was jij?
16: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom, pom, pom, pom, pom.
18: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
21: Een hele goede morgen. Ja, de ochtendploeg slaagde er niet in om de eerste plaat te raden. Ik vraag me af of hij die adellijke heer überhaupt kan zien.
18: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
21: Wim, goedemorgen.
22: Ja, goedemorgen.
21: Welke plaat denk jij dat het is?
22: Ik dacht Stevie Wonder met Show Duke.
21: Natuurlijk, dat is helemaal goed, Wim.
22: Dank je.
21: Dat betekent dat ik even een hele leuke prijs aan jou ga geven. Gaan we zo allemaal even regelen.
22: Helemaal goed.
21: Fijne dag, hè?
22: Ja, prettige uitzending.
21: Joe, dankjewel. Dank je. Ja, dat was hem. Stevie Wonder en Sir Duke. Natuurlijk op Radio Noord.

Rondé en Break My Heart op Radio Noord. Het is vandaag donderdagochtend, 11 juni. Het begon heel zonnig. Nu is het ineens heel erg grijs om me heen aan het worden hier in Groningen. Volgens mij krijgen we straks weer een bakregen over ons heen.

Natuurlijk gewoon weer eventjes bepalen hoe Radio Noord gaat klinken. Want over een minuutje of 8, dan draai ik een plaat waarvan ik nog niet weet wat voor plaat dat is. Het kan namelijk een liedje zijn die jij hebt aangevraagd. Een plaat waar jij zin in hebt vandaag op deze donderdagochtend. Een plaat die past bij de dag van vandaag. Het is een spannende dag, denk ik, voor heel veel mensen. Ouders, grootouders, kinderen. Dus als jij in spanning zit voor vandaag, vraag een liedje aan. Als jij iemand eventjes wat positieve vibes wil sturen, vraag een liedje aan. Als je helemaal niet bezig bent met dit soort dingen vandaag, dan kun je ook gewoon een plaat aanvragen omdat je lekker aan het schoonmaken bent. Of gewoon aan het werk op kantoor, of ergens in de auto, of waar je dan ook maar bent, ergens buiten. Dat je zegt, nou, ik heb wel zin in die en die plaat. Laat het me even weten. 050-3188-288. Dat is een nummer dat je kunt gebruiken. 050-3188-288. Laat mij weten welk liedje jij graag zou willen horen. Over een minuutje of 8. Wel snel, dan kan ik hem er nog in zetten en zo. En wie weet hoor je hem dan zo meteen op Radio Noord.

Huey Lewis en de News op Radio Noord. En Stuck With You, het is 20 minuutjes over 10 geworden. Zometeen dan is het tijd om in beweging te komen. De beweegplaat komt eraan.

0: Never Gonna Give You Up van Rick Astley. En mocht je de tv aan hebben gehad, dan heb je lekker kunnen meebewegen. Vanaf de bank of de stoel of nou ja, in de auto zou ik het niet doen. Want dan heb je sowieso geen tv. Je hoorde hem op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Nou, de Pekeldorp PVV die maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
0: Het is exact 10:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft maatregelen genomen om de overlast aan de speelsluizen in stad aan te pakken. Bij de dagopvang voor daklozen is al langere tijd sprake van overlast door drugsdealers. Burgemeester Kamminga heeft daarom een gebiedsverbod voor dealers ingesteld. Ook zijn er vanochtend vroeg hekken geplaatst, beschrijft verslaggever Dimitri van Tuil.
13: Je moet je voorstellen, als je van de oude Ebbingenstraat naar de nieuwe Ebbingenstraat gaat ten hoogte van de turfsingle. Als je dan het water ziet, ja, dan staat daar bij dat grasveld staat echt een omheining. Je kunt er niet meer door. Het voetpad is ook afgesloten. Dus er is geen weg meer om op dat grasveldje te komen. Binnen een uurtje hebben ze alles voor elkaar gekregen. Wat ze natuurlijk hopen hier. Want als ik mij omdraai en richting het Boterdiep kijk, dan staat daar ook nog een grasveld dat het probleem zich niet 5 meter gaat verplaatsen.
1: De Pekeldorp PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring van Aanstreekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden. Na de grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de coalitieonderhandelingen. Inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met de SP en het CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met dat akkoord. Maar binnen die partij is er veel kritiek op samenwerking met

0: PVV. Met deze set zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. Een historische vaas uit de 19e eeuw is na meer dan 100 jaar teruggekeerd in Nienoord in Leek. De vaas had destijds een prominente plek in de vestibule van de borg. Vorige maand dook al een verloren gewaande halbank uit 1700 op. Het echtpaar Perdok uit Appingedam zag hiervan een historische foto langskomen bij RTV Noord en herkende daarop hun eigen vaas. Zij besloten het voorwerp te schenken aan Museum Nienoord. Volgens museumdirecteur Geert Pruiksma is de vaas rond 1900 gemaakt.
1: In een zogenaamde neobarokke stijl. Dus barok, maar dan uit een latere periode. Maar de kleur is echt heel erg 1900. En toen was er een werkplaats in Zuid-Frankrijk die een nieuwe glazuurtechniek geïntroduceerd heeft. Die werd flambé genoemd. En dankzij die techniek kon je glazuur opbrengen dat een beetje een parelmoerachtig effect gaf. En ze kwamen met hele nieuwe kleuren op de markt. Die werkplaats, Jérôme Maché heette die man, die waren weer beroemd. En als je naar deze kleuren kijkt, dan denk je, nou, die heb ik echt nog nooit gezien.
0: Want de vaas is fel blauw en roos. Actrice Sarah Jenna van het Groningse theatergezelschap Night maakt kans op de Theodor. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen van Nederland. De actrice is genomineerd in de categorie meest grensverleggende podiumprestatie. Jenna kreeg de nominatie voor haar eerste solovoorstelling Bravo Leone. De prijsuitreiking is op 13 september. Tot zover het nieuws. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl.
2: Dankjewel. En dan krijg je nog het weer van Harma Boer.
3: Vandaag is de kans op bui, maar de zon is er ook geregeld bij. Temperatuur gaat met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind richting 16 tot 18 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, loopt de vocht enige regen met vannacht een grote 12 dagen als minimum. In maanden trekt de regen voort, komt de zon erover toe bij, maar er trekt ook nog buiten over. En met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 17 tot 20 graden.
2: Dankjewel, Harma. Twee weken geleden was onze rappende en zingende psycholoog Dees hier. Toen hebben wij gebeld met Sylvia. En Sylvia wilde heel graag een rap schrijven voor iemand anders. Nou, as we speak komt Dees nu de studio in gewandeld. Met de rap, met het liedje. Dus of het gelukt is, dat hoor je zo meteen op Radio Noord.
4: Nu mega opruiming bij
5: Meertens Meubelen.
4: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
6: De koffie staat klaar.
7: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
8: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
9: Voor topkwaliteit kookgerei en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
10: Ga nu naar Koken en Wonen.
9: In het stadshart van Appingedam.
11: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu. €154,50.
12: Voordeelhaartjes.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Snap and the First, the Last Eternity op Radio Noord. Ja, het is weer donderdag en dat betekent dat het de hoogste tijd is. Deze een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen Femke.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Goed, maar ook toe aan vakantie. Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch het eerlijke antwoord. En misschien komt dat ook omdat het niet zo vakantieachtig nog voelt met de druilerige dagen. En er zou mooi weer aankomen, maar elke keer als ik op de weerapp kijk, dan is dat weer één dag verder weg. Maar dat komt, hè?
0: Better
1: days are coming.
0: Nou, zo is het. En volgende week dan is het zomertijd. En juni is altijd een beetje dubieus qua weer, weet ik uit ervaring.
1: Klopt. April doet wat hij wil, maar mei en juni ook.
0: Ja, 100%.
1: Maar ik vind het wel heel leuk om hier weer te zijn.
0: Kijk. Ja, en daar zijn wij natuurlijk ontzettend blij mee, Dees. Want 2 weken geleden was jij hier ook.
2: Klopt.
0: En toen hebben wij gesproken met Sylvia.
1: Ja.
0: Sylvia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hallo. Toen hebben wij een heel gesprek met jou gehad. En voordat wij gaan verklappen wat wij hebben besproken, is het misschien goed om de verbindende factor van dit alles ook eventjes in de uitzending te halen. Jouw moeder.
3: Ja.
0: Goedemorgen, moeder van Sylvia.
3: Oh, goedemorgen.
0: U was helemaal verbaasd toen wij net belden.
3: Ja, ja, zeker.
0: Wat zei u? Sylvia heeft weer wat bij de kop. Ik weet niet meer precies wat welke woorden u gebruikte. Maar...
3: Ja, die had weer wat een maans.
1: Omhand.
0: Ja, voordat we gaan verklappen wat er allemaal aan de hand is... Ja, laat ik je vooral eerst eventjes vragen van wat betekent Sylvia? Het is natuurlijk uw dochter, maar wat voor band hebben jullie?
3: Een hele goede band. Het is mijn dochter. Sommigen zeggen het is mijn vriendin, maar dat is niet zo. Maar zo'n goede band hebben we wel.
0: Wat bijzonder.
3: Want het is gewoon mijn dochter natuurlijk.
0: Ja, in de eerste plaats wel.
3: Ja, ja.
0: Maar ik denk als je als moeder een dochter krijgt... waar je het dan op latere leeftijd ook gewoon heel goed mee kan vinden... wat eigenlijk voelt als een vriendin... Ja, dat is toch wel het ultieme. Dat ook al is het dan je kind, toch?
3: Ja, we delen echt alles met z'n tweeën.
1: Ja, prachtig. En ik begreep ook dat je oma hebt mogen worden van een kleinzoon Ezra.
3: Ja, dat klopt. Daar zijn we nu mee aan het winkelen.
0: Och, nou
3: want
0: wat
3: het is omadag vandaag.
1: Oh, wat leuk. Hoe gaat het met kleine Ezra?
3: Ja, goed. Ja hoor, die is altijd blij als hij bij oma is.
0: Leuk zeg. Nou ja, we kunnen er heel lang omheen draaien, Sylvia. Maar wat hebben wij nou bedacht voor jouw moeder? Misschien kan je dat zelf even vertellen.
4: Een liedje, als het goed is in de vorm van een rap, nou in ieder geval een liedje in een rap of gewoon, waarin ik wil laten weten hoe blij ik met jou ben.
3: Oh, nou. Nou, fake it, Jank in Albi.
0: Oh.
4: Ja, nou is hier thuis ook.
0: En dan moet het liedje nog komen.
3: Nou, precies.
1: Ik ga nu alweer naar huis, hoor ik. Het is, de connectie is alweer extra versterkt. Het is al goed.
3: Dankjewel.
0: Zullen we hem even laten horen? Ja, je staat dus nu in de Aldi, begrijp ik.
3: Ja.
0: Ik zou zeggen, hou de telefoon even goed aan je oor. Want
3: ja,
0: dan ga ik gewoon alles even stilmaken hier. En dan gaan we even luisteren naar wat deze ervan heeft gemaakt. Dus een rap van Sylvia over hoe belangrijk jij voor haar bent.
3: Oh jee.
0: Ja, ben je er klaar voor?
3: Ja.
0: Nou, komt-ie aan hoor.
1: Geschreven vanuit Sylvia.

0: Sinds ik moeder ben geworden, bekijk ik jou met nieuwe ogen. Alsof ik alle jaren van mijn leven weer opnieuw kan doorlopen. Omdat ik nu snap hoe het voelt om zo van je kind te houden. Omdat ik nu snap hoe het voelt om iets te doen vanuit vertrouwen. Omdat ik nu zag wat je opgaf, zodat je mij alles kon geven. Omdat ik nu zie dat er zoveel moois is om voor te leven. De liefde die ik voor mijn kleintje voel, zoveel geef je ook om mij. Het voelt intens dat ik dat nu, na zoveel jaren ook begrijp. Mam, ik zie steeds meer hoeveel ik op je lijk. Ik zie het elke keer als ik het fotoboek bekijk. Jij bent trots, maar weet dat ik dat ook ben. Je loopt met pauwenveren rond, maar weet dat je ook mijn rots bent. Als opa eens kon zien hoe jij een nieuwe rol vervult. Ik weet zeker dat zijn hart met liefde zou worden gevuld. Mam, dank je wel voor alles wie je bent. Mijn lieve moeder en een oma voor mijn kleine vent.
1: Wauw. Zo, echt heel mooi gemaakt. Nou, bedankt Sylvia. Ja, bedankt. We hebben het er nog al even over.
2: Oh. Ja, nou, bijzonder toch?
1: Ja, heel bijzonder.
2: Daar sta je dan in de Aldi.
1: Want ik heb Ezra vanmorgen, opgehaald. En ze heeft ook verder niks te zeggen natuurlijk. Nee, natuurlijk niet.
2: Nee, het moest een verrassing blijven.
1: Ja.
2: Nou, dat is volgens mij goed gelukt, of niet?
1: Ezra, oh, met mama aan de telefoon, op de radio, was ook wat zeg? Ja, wat wist je zeggen?
3: Radio.
1: Ja, radio. Nou, dat was Ezra.
2: Ach, nou. Prachtig, dankjewel.
1: Want ik mag Ezra grunnigs opvoeden en dan ben ik ook blieder meer.
2: Ja, dat is huilgoud.
1: Ja, want mooi, ik heb verzuimd mijn kinderen grunnigs op te voeden en nu kom ik in de herkant zijn.
2: Ja, dat vinden we hartstikke goud.
1: Ja, precies.
2: Mooi zo duur gewoon.
1: Ja, dat dacht ik.
2: Goed zo.
1: Hartstikke bedankt, jongens.
2: Jullie bedankt. Super. En we gaan zorgen dat de rap even naar jullie toe komt.
0: Ja, en Sylvia, heel erg bedankt voor het inzenden. Hè, want dit was echt weer een prachtig verzoek. Dus dank je wel. Ik vind het fantastisch om voor zulke mooie mensen iets te mogen schrijven. Dus ja, ook vanuit mij dank jullie wel.
1: Nou, jullie bedankt voor het maken.
2: Doei, doei.
0: Doei, doei.
1: Doei.
2: Nou, missie geslaagd, deze.
0: Missie geslaagd.
2: Ik kreeg ook een heel leuk verzoekje binnen vanochtend, waar ik denk dat we iets mee moeten doen.
0: Oh.
2: Maar dat ga ik eventjes buiten de uitzending doen. Dus het is een mega tease. Ik weet namelijk niet of het lukt.
0: Oh. Wat spannend weer.
2: Ja, heel spannend, ja. Dus daar kom ik allemaal later wel op terug, zometeen, buiten de uitzending. Dankjewel, deze.
0: Ja, graag gedaan.
2: Tot de volgende.
0: Tot de volgende.
2: En ik zou zeggen, maak er een mooie dag van.
0: Ga ik doen. Jij ook, Femke.

0: Friction Factory en Feels Like Heaven op Radio Noord. Zometeen gaan we tellen en bellen. Een heerlijke Latin feel plaat. Maar welke het is, dat hoor je allemaal zometeen na het nieuws van 11 uur.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
12: Goedendag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Deventieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, Kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
14: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
15: Blijenberg.nl.
16: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialisten in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen. Vakmanschap uit de regio.
18: Radio Noord.
19: De ochtend door.
20: Met Femke de Wallen.
0: Chris Cross Amsterdam, Frans Bauer en Jan Smit hebben de handen ineengeslagen en een nieuwe plaat gemaakt. Je hoort hem zo na

Crisscross Amsterdam. Frans Bauer en Jan Smit op Radio Noord met Zij hoort bij mij. Ja, en die zij, die komt ook zeker aan bod in de plaat die we gaan tellen. Hoewel de dame in kwestie geen naam had in de plaat van Crisscross en Frans en Jan. Dat is wel het geval in dit liedje van Ricky Martin. Van deze gaan we tellen, Maria van Ricky Martin. En we gaan natuurlijk het woordje Maria tellen. Dus hoe vaak hoor je die voorbij komen zometeen in de plaats van Ricky Martin? Als je het weet, dan mag je bellen na afloop met 050-3188-288. En dan maak je kans op de snoesterput met allemaal leuke RTV Noord goodies. Dus wil jij daar kans op maken, tel dan hoe vaak je Maria hoort. En wie weet is de snoesterput vandaag voor jou. Tel en bel.

0: Dat was hem. Ricky Martin en Maria op Radio Noord. En de vraag was, hoe vaak hoorde je het woordje Maria voorbij komen? Als je het weet, dan mag je nu bellen met 050-3188-288... om kans te maken op de Snoesterpuut. Hartstikke leuke tas met allemaal leuke RTW Noord goodies. Die kan helemaal voor jou zijn. Even kijken, goedemorgen met wie?
1: Met Hanneke Smit.
0: Dag Hanneke, goedemorgen.
1: Nou, hallo.
0: Hoe vaak heb je Maria geteld?
1: Ik heb 20 keer geteld.
0: 20 zeg je? Ja, dat is helaas niet goed.
1: Jammer.
0: Oké, dag Hanneke.
1: Hi.
0: Hoi hoi.
1: Yo.
0: Een hele goede morgen. Wie heb ik aan de lijn?
2: Jeanette Albronda.
0: Dag Jeanette Albronda, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nou, hoeveel heb jij er geteld?
2: 23.
0: Nee, dat is niet goed.
2: Oké. Volgende keer beter. Dankjewel. Doei.
0: We moeten nog verder omhoog namelijk. Een hele goede morgen met wie?
3: Hallo, Margriet Jeefteen.
0: Dag, hallo Margriet.
3: Hoi.
0: Nou, hoeveel heb jij er geteld?
3: 24.
0: Hoeveel?
3: 24.
0: Ik dacht even dat je het op zijn grunnig zei, 24. Maar dat was ook niet goed geweest, want 24 is ook niet goed. Nee.
3: Oh. Okay.
0: Nee, helaas. We moeten nog verder omhoog. Dankjewel. Hoi, hoi. Alleen maar vrouwen tot nu toe. Goedemorgen.
4: Hoi, hoi.
0: Hallo. Nou, zeg het eens.
4: Hoi, hoi.
0: Hoeveel heb jij er geteld?
4: Hoi, hoi.
0: Nou, dit schiet niet op. We gaan even door. Goedemorgen. Met wie?
4: Nee.
0: Zou je de radio uit willen zetten?
4: Dankjewel.
0: Ik weet niet wat hier gebeurt, maar goed. Ja, nu is het stil. Goedemorgen. Hallo?
5: Goedemorgen, met Ina.
0: Dag Ina, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hi, nou hoeveel heb jij er geteld?
5: 27.
0: 27 zeg je.
5: Ja.
0: Nou, 5 keer de scheepsrecht in dit geval, maar dat is goed.
5: Nou, dankjewel.
0: Van harte gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Dat betekent dat jij vandaag de Snoesterpuut wint. Dus blijf even aan de lijn en dan ga ik hem naar je toe sturen.
5: Is goed, dankjewel.
0: Spreek ik je zo.
5: Doeg.
0: Zometeen Ilse de Lange op Radio Noord. Maar eerst Bas Keks en What Can I Say?

0: Sly Fox en Let's Go All The Way op Radio Noord. Zometeen het laatste nieuws met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat zit er zometeen in?
1: Nou, er is een prestigieuze Kavli-prijs gewonnen voor astrofysica door iemand van de rug.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: Het is 1 minuut over 11:30 geworden. Tijd voor het laatste nieuws uit onze provincie met Tanja Tuinstra. Tanja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De Pekeldorp PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring aan Streekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden. Na de grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de coalitieonderhandelingen. Inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met de SP en het CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met dat akkoord, maar binnen die partij is er veel kritiek op samenwerking met de PVV. Met deze zet zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. Hoogleraar sterrenkunde Amina Helmi van de Rug heeft de prestigieuze Kavli-prijs voor astrofysica 2026 gewonnen. De Algerijnse ontvangt de prijs samen met twee collega's van de Universiteit van Cambridge en Straatsburg. Onderzoek van de drie toont aan dat de Melkweg is ontstaan door samensmelting met andere sterrenstelsels, meldt de Rug. De Kavli-prijs geldt naast de Nobelprijs als een van de hoogste onderscheidingen in de wetenschap. De laureaten ontvangen de gouden medaille en gezamenlijk ook nog 1 miljoen Amerikaanse dollar. Een historische vaas uit de 19e eeuw is na meer dan 100 jaar teruggekeerd in Nienoord in Leek. De vaas had destijds een prominente plek in de vestibule

0: aan de Borg. Vorige maand al dook een verloren gewaande halbank uit 1700 op. Het echtpaar Perdok uit Appingedam zag hiervan een historische foto langskomen bij RTV Noord en herkende daarop hun eigen vaas. Ze besloten het voorwerp te schenken aan Museum Nienoord. En volgens museumdirecteur Geert Pruiksma is de vaas rond 1900 gemaakt.
1: In een zogenaamde neobarokke stijl. Dus barok, maar dan uit een latere periode. Maar de kleur is echt heel erg 1900. En toen was er een werkplaats in Zuid-Frankrijk die een nieuwe glazuurtechniek geïntroduceerd heeft. Die werd flambé genoemd. En dankzij die techniek kon je glazuur opbrengen dat een beetje een parelmoerachtig effect gaf. En ze kwamen met hele nieuwe kleuren op de markt. Die werkplaats, Jérôme Maché heette die man, die waren weer beroemd. En als je naar deze kleuren kijkt, dan denk je, nou, die heb ik echt nog nooit gezien.
0: Want die kleuren op de vaas zijn felblauw en roze. Vanavond begint het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Na de openingsceremonie is om 9:00 de aftrap van Mexico tegen Zuid-Afrika. Voor het eerst doen er 48 landen mee aan het WK. En dat maakt het qua kansberekening moeilijker om te voorspellen wie een wereldkampioen wordt. En dat zegt sporteconoom Ruud Koning van de Rug.
2: Dat is heel erg lastig. Dus ik zal een pool invullen. Toch dat Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal, die landen een beetje als favoriet boven komen drijven. Want een van die landen zal het vast wel goed doen op dit toernooi. In de kansberekeningen komen die goed naar voren en ook op de gokmarkten.
0: En volgens Koning behoren landen als Nederland, Duitsland, Noorwegen en Brazilië tot de outsiders. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
3: Ja, ik zie dus op social allemaal filmpjes voorbij komen van een of andere Duitse gast. Die schijnt de afgelopen 3 winnaars van het WK goed te hebben voorspeld. Ja? Zijn voorspelling voor dit jaar is dat Nederland wint.
0: Ja, klopt.
3: Nou, ik moet het nog zien hoor.
0: Ik weet het ook niet, maar het geeft een beetje hoop. Ik weet het niet.
3: Voor het eerst ooit. Zien. Zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. Maar goed, we gaan het zien inderdaad. Yes. We gaan het afwachten. Dankjewel Tanja. Jo. Krijg je nog het weer van Harma Boer.
4: Vandaag is de kans op bui, maar de zon is er ook geregeld bij. Temperatuur gaat met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind richting 16 tot 18 graden. Vanavond neemt de bewolkte touw, loopt de vocht enige regen met vannacht een grote 12 dertien als minimum. In maanden trekt de regen voort, komt de zon erover touw bij, maar er trekken ook nog buien over. En met een motige tot krachtige westelijke wind wordt 17 tot 20 graden.
3: Dankjewel.
5: De Groningse Vierdaagse, het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt en geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.

0: heerlijk. Cool in the Gang en Celebration op Radio Noord.
1: De graadmeter van de Groninger muziek.
2: De Noord 9.
0: Ja, en vandaag draai ik de nummer 4 van de Noord 9. De Noord 9 is, zoals je misschien weet, de hitlijst van Radio Noord. Met 9 liedjes. Elke week zijn het er 9. En de nieuwe lijst wordt altijd op zaterdagmiddag in Café Martini bekendgemaakt. De 9 meest populaire liedjes van dat moment. Het zijn allemaal nieuwe platen die zijn uitgebracht in de afgelopen tijd. En de nummer 4, die is deze week voor Roelof van der Velde met Al wat Older.

0: share and love and understanding op Radio Noord. Nivino, goedemorgen. Ja, moet je wel openzetten.
1: Goedemorgen.
0: Ja, fijn dat je er bent. Ja, zometeen tussen de middag, tussen 12 en 2. Ondertussen krijgen wij allemaal meldingen binnen via WhatsApp van files op de A7. Oh. Ter hoogte van Kolham.
1: Waarom?
0: Ja, er is een ongeluk gebeurd. Het fijne weten we er nog niet van, maar het staat daar stil. Dus mocht je vanaf die kant richting Groningen willen, eventjes een andere route pakken. Want het staat daar hartstikke stil.
1: Oké, we houden het in de gaten.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Er zou ook, ja, nu we toch bezig zijn, krijgen ook allemaal appjes van mensen dat er een uur geleden een beving is geweest in Westerkwartier.
1: Oh, ja. Westerkwartier?
0: Ja. Ja, ja rond Tolbert. En dat voelde als een vrachtwagen die aankwam rollen. En ineens een doffe klap. Dus daar gaan we ook even in duiken. Tenminste, dat heb ik bij deze maar eventjes, noem ik dat alvast.
1: Westerkwartier?
0: Ja, joh.
1: Ja, nou, dat kan natuurlijk. Maar, nou ja. Ja. Oké. Okay.
0: Dus,
1: nou,
0: er gebeurt weer veel in de provincie.
1: Er gebeurt veel. En nou, het is maar goed dat we zo tussen de middag gaan doen. Want mochten er ontwikkelingen zijn, dan hoor je dat zo snel mogelijk op Radio Noord. Gisteren, over die A7 gesproken. Gisteren was er natuurlijk opeens dat nieuws, hè, over dat onderhoud dat niet. De geplande onderhoud gaat niet door. Geld is op. Dus toen hebben we altijd wat anders daar maar aan gewijd. Waardoor het onderwerp dat we eigenlijk gisteren samen besproken, hè, oude vondsten. Heb je ooit eens een keer wat gevonden bij tuinwerkzaamheden? Als je aan het spitten was of aan het graven. Nou, ik kan me herinneren dat ik vroeger een hele oude pijl heb gevonden. Zo'n pijlpunt. In ieder geval, ik denk dat het een pijlpunt was. Ja, dat soort voorbeelden, die wil ik graag horen. Ik ga straks ook sowieso al met iemand bellen die wel oude dingen vindt en die dat leuk vindt. Het is een beetje zijn hobby ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus ja, ik denk dat er genoeg mensen zijn in de provincie die ooit wel of een oude vaas of vaas scherven of zo, ik zeg maar wat.
0: Ja.
1: Denk er eventjes over na. Graaf even letterlijk en figuurlijk in je geheugen. En dan horen we tussen 12:30 en 1 in Altijd Wat Anders.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja, en verder, wat zit er verder nog in?
1: Nou, overlast bij speelsluizen, drugsdealers, drugsrunners. De gemeente Groningen heeft nu maatregelen getroffen. Vanochtend hebben ze hekken geplaatst. Gebiedsverboden voor drugsdealers. We gaan eens even kijken in de buurt hoe die maatregelen vallen. Of men daar een beetje vertrouwen in heeft. Want de ondernemers en omwonenden hebben er natuurlijk wel last van.
0: Ja.
1: Goos de Boer hebben we. En dan gaat het natuurlijk over het asieldossier. We gaan kijken wat het nieuwe Europese migratiepact gaat betekenen. Komt hij uitleggen. Ja, wat nog meer? Oh ja, 40 jaar geleden dat Veendam promoveerde. Geel-zwart in de Eredivisie. En ik blik terug met een van de spelers van toen. En het is een speler die je misschien niet heel snel zou opnoemen. Vaak wordt Gal genoemd of Seintje of zo als het over Oud-Veendam gaat. Maar dit is een naam die je misschien niet zo heel snel 1, 2, 3 zou bedenken. Maar die hoor je straks.
0: Nou, we gaan het allemaal horen straks. Dus tussen de middag, tussen 12 en 2 met Nivino Geertsema. Die praat je helemaal bij over wat er in de provincie speelt. Nou, dan heb ik er nog eentje voor je.
1: Nou,
0: zo
1: leuk.
0: Fijn, hè, dat we hem gewoon weer lekker draaien.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, vind ik wel.
1: Kan het wel?
0: Ja, zeker.
1: Prima.
0: Marco Borsato. En je hoeft niet naar huis vannacht, maar ik ga wel. Okay.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Ik ben met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
14: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 12 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan nu de hoofdpunten van het grunnige ijs. Tanja, goedemiddag.
17: Goedemiddag. De politie heeft nu ook een vierde en tevens laatste verdachte aangehouden van een zware mishandeling in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat in Groningen van januari dit jaar. Daarbij raakte een 19-jarige man zwaar gewond. De A7 tussen Hogezand en Groningen is afgesloten in de richting naar Groningen vanwege een incident. Volgens omstanders is een bestuurder onwel geworden. Deze persoon is inmiddels met de spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Pekelder PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig of onafhankelijke lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
16: En om 12:30 met jou hier op Radio Noord.
17: Dan
16: tot dan.
18: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
16: Riga. Riga Keukens, daar word je blij van.
19: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
20: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
19: 0683-252-162.
16: Riga! Riga Keukens heeft als een van de weinigen zijn eigen montageteam. Geen gedoe dus.
21: Riga!
16: Riga Keukens, daar word je blij van.
22: Nu mega opruiming bij
23: Meertens Meubelen.
22: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
16: de koffie staat klaar.
24: Radio Noord.
25: Tussen de middag.
26: Met Nivino Geertsema.
16: Goedemiddag, overlast van drugsdealers. Wat doet het nieuwe migratiepact en oude fondsen in Alteren anders? Welkom bij Tussen de middag.
27: Wat

0: Oh, over precies een maand hebben we er al een dag lang van kunnen genieten. Want op 10 juli komt hij uit, het nieuwe album van The Stones. Dit is de eerste single daarvan, In The Stars. 9 over 12 is het mooi dat je luistert naar een nieuwe Tussen de Middag. Dat de gemeente Groningen maatregelen neemt tegen de overlast bij speelsluizen valt goed bij een deel van de directe omgeving. Tegenover de dagopvang van daklozen is het al langere tijd onrustig, met vooral drugsdealers en drugsrunners. Volgens de gemeente komt dat doordat de enige andere opvanglocatie voor daklozen in de stad gesloten is. Er zijn vanochtend hekken geplaatst en bekende dealers krijgen een gebiedsverbod. Eindelijk, zeggen ondernemers en omwonenden, maar de vraag is wel hoe het nu verder moet, blijkt uit de reacties.
1: Vond je het wel tijd dat er iets gedaan werd?
2: Ja, een jaar geleden al. Maar ik ben blij dat het eindelijk zover is. Ik zit aan de overkant, knippen en kletsen, een kappenzaakje. Dus ik krijg eigenlijk van altijd wel van alles mee, ja.
1: Ja, hoeveel overlast ervaar jij hier?
2: Genoeg om te zeggen dat de omgeving er blij mee is dat ze eindelijk een soort van een oplossing gevonden hebben. Maar waar gaan ze nu naartoe?
1: Heb jij ook de angst dat ze misschien gewoon 5 meter gaan verplaatsen en dat het probleem daar niet mee weggaat?
2: Ja, dat sowieso. Dat sowieso. Misschien dat ze hun kunnen opnemen en ze echt helpen met hun drugsproblemen. Of een omgevingsverbod. Zodat ze niet in ieder geval direct hiernaast aan het piertje gaan zitten. Want ja, het moet nog wel leuk blijven.
1: Jullie als bewoners, hoeveel overlast ervaren jullie hier?
3: Het valt nu wel mee, want er staan stewards, staat beveiliging, dus je voelt je ook wel wat veiliger. Ik zet mijn auto wel iets verder weg, dat mensen niet tegenaan gaan staan, want daar hoorde ik wel wat klachten over, ik wel van buren. Maar verder op zich valt het mee, er zijn wel veel ruzies, veel geschreeuw soms, maar ik begrijp soms de lichaamstaal niet helemaal.
1: Maar voel je je wel eens onveilig?
3: Als je langs een hele grote groep mannen moet lopen, dat klinkt misschien heel lullig, maar dat is soms dan wel... Die dan iets in andere taal tegen je zeggen, dan denk ik, ja, ik weet niet wat je zegt. Ik wil wel met je praten, maar dat lukt niet helemaal. Maar ja, echt onveilig. Nu niet hoor, nee. Ik ben er aan gewend, laat ik zo zeggen.
1: Ja, maar dat is toch wel vrij bizar dat je zegt, ik ben eraan gewend en ik moet mijn auto een stukje verder wegzetten.
3: Ja, ik weet ook wel dat Legers Helse altijd zei van, parkeer is wel op eigen risico. Want we hebben hier gewoon veel mensen staan die tegen je auto aangestaan. Dus eigenlijk een beetje vanuit die overweging, dacht, nou dan ga ik een stukje verder staan. Ik kan wel een stukje lopen, maar die zijn wel wat leger nu, ja.
1: Lucas Minken van de Primera hier. Als je naar rechts kijkt, ja, dan zie je de hekken. Het heeft wel iets sneus, hè?
4: Ja, het heeft wel iets sneus. Het is een heel mooi stukje Groningen, wat eigenlijk de laatste tijd niet meer mooi was. Doordat er toch een min of meer bedreigende sfeer vanuit ging. En dat mensen hier niet meer fijn en veilig konden wandelen en hun inkopen doen. En we kregen ook vanuit alle hoeken, ook van een collega-ondernemers uit de Oudwerpingsraad, maar ook van bewoners en mensen die hier gewoon liepen, toch een beetje het idee dat ze zich niet meer helemaal veilig voelden.
1: Nee. Hoe is dat bij jullie in de winkel?
4: Dus in de winkel op zich gaat het goed. De hele winkel hangt er vol met camera's. En helaas hebben wij ook regelmatig recherche in de winkel. In ieder geval met gestolen passen en dat soort dingen.
1: Gaat het probleem zich zo oplossen?
4: Weet ik niet. Ja, daar is denk ik nu nog te vroeg voor. We hebben in het verleden natuurlijk gezien dat het zich een paar keer verspreid is. De gele lopen, de vishoek en dat soort dingen. En steeds komt er toch weer een nieuwe plek. Alleen meerdere kleine plekken geven minder overlast als één centrale plek.
0: Ja, dat was één van de ondernemers in de omgeving van Speelsluizen. In gesprek met Dimitri van Tuil. Ja, dat ging over overlast. Over overlast gesproken, Harma. Nou, Huis met Frummeltje.
5: Ja, die verzorgt ook nogal wat overlast. En snoeren bieden en de kranten kapot maken. En de honden terroriseren.
0: Oh,
5: dus
0: ja,
5: dat gaat hartstikke mooi hier zo. Het zegt dat katje goud gezond is.
0: Ja, want hoe werkt dat met de honden? Is er nou gewoon de boze toes?
5: Nou, nee, op dit moment doen we nog niet recht alleen nog met ze laten. Maar aangedurend zit hem in een klein bandje. Nou, wel een bandje waar een kat wel 100 keer in kan. Maar even voor de veiligheid als we er niet zijn.
0: Oh, ja.
5: Maar in principe als we ze gewoon laten geworden. En die honden die gaan wel in mijn stap op zien, hè?
0: Ja, mooi,
5: ja,
0: hè?
5: Mooi toch?
0: Geweldig.
5: Ja.
0: Hoe zeggen ze dat? Het regent katten en honden?
5: Ja, klopt. En zo net had ik er ook Holgenstein bij en het ging hem hard. Uiteindelijk ja, op meerdere plekken natuurlijk ook gisteren die dikke buien. Ook vooral over het noordelijk deel van de provincie. Maar gisteren wat meer over het oosten en de zuidoosten. Dat bleef ook continu maar onweer. In Almedaal heeft het zo'n 18,5 mm opleverd. In Wolkenbergen 15 graden op de thermometer. Het mondtotaal inmiddels al 56 mm. Ja, en op dit moment is het een beetje een overwisseling van bewolkingen. Maar er waren ook alweer een aantal buien. In Winschoten 16 graden, 23 mm. Daar waren de buien dus ook in de dorp van gisteren 12 mm vanaf middernacht in Slochten. 14,5 groot, roodschaal 3,5 uur de zon, 1 mm half bewolkt, een zwakke tot matige west-zuidwestenwind. En 16,5 groot met 24 km zicht. Ja, de komende dag is nog altijd wisselvallig. Nou, dan had hij die lege drukgebieden uit zijn noorden van ons verbieschoen richting Scandinavië. En die komen nu vanuit het westen, maar geleidelijk aan dan zien we dat er vanuit het zuidwesten wat hoge druk in vlauwen komen. En dat betekent dat het wat meer opschroeft ten noordoosten van ons. En dat wordt het allemaal wat stabieler. Maar ja, aankomende nacht hebben we een frontje. En dat is een warmtefront. En dat geeft dus ook wel weer teken van weer op de dag van morgen. En in het weekend blijft nog net niet al dat droog. Er is hoge druk inmiddels al wel boven ons omgeving. Maar dan hebben we nog zo'n wat met die noordwestelijke stroming rondom dat lege drukgebied boven Scandinavië. Krijgen we waarschijnlijk ook nog wel weer een bui van. Maar vanaf zondag moet het wel lukken. Alleen dat die noordelijke wind, die gaat pas op dinsdag wat meer zuidwestelijke en zuidelijke richting draaien. Ja, en dan kan die temperatuur pas omhoog. Dus die temperatuurstijging, dat duurt nog wel even. Nou, vanmiddag ook. Kans op een aantal buien, kans op onweer, of kans op hoge erin en kleine kans op onweer. Maar voor de rest is er ook geregeld zon, zeker in de tweede helft van de middag, want het droogt er allemaal op. En met een motige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind 16 tot 18 graden. Vanaf een touw neemt de bewolking lol, te volgt de regen. Vannacht een minimum van een graad of 12, maar trekt de regen voort. Gaat over in een aantal buien, maar ook wel over touw het zon. Met een motige tot krachtige westelijke wind 17 graden in het Lauwersmeergebied. Tot een warmiddag 20 graden verdere provincie. En op mijn nacht buien op Kloot Sotraag. Ja, blijft ook naar de Aldal droog. 15 tot 17 graden. Met een motige tot harde west-noordwestelijke wind. En zondag op de meeste plekken droog. 16 tot 18 graden. En maandag dinsdag regelmatig zon. En droog weer. En 17 tot 19 graden. Ja, in volgende week die komen de zomertemperaturen er weer in.
0: Oh, kan hij wachten?
5: Ja, dat duurt wel lang, hè?
0: Ja, dat
5: vind
0: lang.
5: Ik ook.
0: Maar goed, dan komt het ook een keer, hè?
5: Ja, ik kan nooit easy met handen breken, hè?
0: Nee, groen afrummeltje, hè? Mooi. Doei.

0: Jamie Lydell op Radio Noord met Another Day. Vanaf morgen is de Europese Migratiepact, het Europese Migratiepact van kracht. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. En de grote vraag is of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, hier wel klaar voor is. Dat ga ik bespreken met collega Goos de Boer. Die is in Ter Apel bij het IND. Goos, wat houdt dat Migratiepact in?
1: Het is de bedoeling dat de Europese landen hun asielbeleid, de aanpak eigenlijk op elkaar afstemmen. Want overal gebeurt dat nu allemaal weer anders. Nederland heeft een systeem, België heeft een systeem, noem allemaal alles maar op. Dat moet op elkaar worden afgestemd. En de bedoeling is ook dat procedures veel sneller gaan. We weten allemaal de problemen in Ter Apel. We weten ook dat het lang duurt is voordat er duidelijkheid over mensen komt. Bijvoorbeeld mensen die eigenlijk nauwelijks kans op een verblijfsvergunning hebben. Nou, dat is allemaal erg stroperig op dit moment. En eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt dat die procedures, dat allemaal sneller gaat, waardoor het systeem minder snel gaat vastlopen in de toekomst.
0: Ja, maar dat betekent dus ook dat wij die toestanden die we nu de afgelopen weken in Ter Apel hebben gezien en ook eerdere jaren, dat die dan verleden tijd zijn?
1: Nee, zo snel gaat dat niet. Ik heb dat ook nog net gevraagd. Ik ben bij de IND achter de poort. Normaal gesproken komen wij hier niet. En we hebben net een rondleiding gekregen voor een deel nieuwe ruimtes met een nieuwe inrichting voor het nieuwe systeem. Ze hebben ook verteld hoe ze het gaan doen. En het is zo dat die nieuwe regeling eigenlijk, die nieuwe werkwijze, wordt eerst toegepast op de nieuwe mensen die gaan komen. En dat betekent dat mensen die hier al zijn, de mensen die nu bijvoorbeeld buiten moeten wachten tot vanavond. Ja, de groep eigenlijk tot vanavond, die wordt nog niet via de echt zeg die nieuwe methode behandeld. En vanaf morgen dan wel. Dus dat betekent dat die opstopping eigenlijk in onze asielopvang, waar Ter Apel last van heeft, die wordt hiermee nog niet opgelost. Dit is hoogstens iets wat dan in de toekomst moet leiden tot minder druk en minder drukte. En dat moet dan uiteindelijk ook voor verlichting in Ter Apel zorgen.
0: Ja, toch zijn ook daar die toekomst die dan rooskleuriger zou moeten zijn. Daar zijn ook veel sceptische reacties wel op. Hè? Waar gaat dat dan om?
1: Ja, zeker in een Europees verband. Heeft onder meer mee te maken dat er landen zijn die de Europese regels eigenlijk de lak aan hebben en zich er niet aan houden. En ja, we kennen ook Europa. Europa is ook stroperig, dus je kunt wel wat afspreken. Maar of al die landen dat in de praktijk gaan brengen, ja, daar is veel cynisme over. Daar is veel twijfel over, ook wel in Nederland. Het is wel zo dat de Nederlandse politiek, Den Haag zeg maar, steeds dit migratiepact heeft genoemd. Als van, dan gaat er eigenlijk eindelijk wat veranderen in ons land. En ja, dat is de vraag of dat gaat gebeuren. De IND in elk geval, ik heb net een rondleiding gekregen, want er zijn ook wat nieuwe methodes, het moet allemaal wat sneller gaan, die zegt er in elk geval klaar voor te zijn.
0: Maar dit doet mij heel erg denken aan die spreidingswet, maar dan in het groot eigenlijk, Europees gezien. Maar zolang die spreidingswet in Nederland niet werkt, hoe gaat een Europees migratiepact dan zorgen voor betere doorstroming in Nederland en Ter Apel?
1: Nou, de bedoeling is, de Europese buitengrenzen zouden dan ook beter bewaakt moeten worden. De bedoeling is dat er uiteindelijk minder mensen komen. En als er minder mensen komen, dan lost het probleem van nu, zou zich uiteindelijk moeten oplossen. Dat is dan de hoop. Maar ja, we weten ook allemaal dat het niet van de een op de andere dag is. En het is wel zo hier, dat is mij net verzekerd. Ik heb net dat ook gezien, dat als mensen hier aankomen in Ter Apel, we kennen al die beelden, komen ze binnen tot vanavond eigenlijk krijgen ze dan een langdurig gesprek enzovoort. Nou, dat is voor een deel geautomatiseerd. Dat is voor een deel allemaal veranderd. Ze krijgen een tablet bijvoorbeeld in heel veel verschillende talen, zodat ze zelf hun informatie kunnen invullen. Ja, het is de bedoeling dat daardoor er minder gesprekken zijn, minder tolken nodig zijn en dat het proces veel langer kan en er ook veel eerder een besluit kan worden genomen over een aanvraag om hier te blijven.
0: Ja, want wat betekent dat dan voor de werkdruk en de omstandigheden van de mensen die bij de IND werken in Ter Apel?
1: Nou ja, ik sprak net met iemand. Er zit helemaal een nieuw team op. Die hebben de afgelopen maanden hebben die proef gedraaid. Hoe gaan we met die tablet om? Hoe gaan we dat allemaal doen? Dus ja, dat is wel even afwachten natuurlijk. Ze zijn enthousiast, dat snap ik wel. Want ze hebben allemaal een andere baan gekregen binnen de IND. Hè, want er is enorm gereorganiseerd. En ze zijn enthousiast. Maar ja, het is wel allemaal nieuw natuurlijk. En het is meer geautomatiseerd. Hè, het is meer gedigitaliseerd. Ja, we weten ook dat dat ook problemen kan opleveren. Maar goed, ze houden hier de moed erin en zeggen eigenlijk, we zijn er helemaal klaar voor en morgen gaat het in en dan werken wij hier anders. En dan kunnen we procedures sneller af gaan handelen. Dat gaan we uiteindelijk merken in de praktijk.
0: Dankjewel. Jouw kennende, Goos, hou jij het daar in de gaten. Goos de Boer vanuit Ter Apel.
2: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
3: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: Rik Schuring met de Gronings Goud van deze week. Wat een geluk. Nou, wat een geluk. Zometeen Tanja met Noordnieuws. Daarna altijd wat anders over vondsten in de bodem. Heb jij wel eens iets bijzonders gevonden? Een oude pijlpunt? Misschien sieraden van heel vroeger? Vaasscherven vanuit het stenen tijdperk? Ik zeg maar wat. 050-3188-288. Heb je bij toeval wel eens wat gevonden? Of ben jij een hobbygraver? Dat kan natuurlijk ook. En heb je thuis een hele collectie. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks Bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie Olifant.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De vrouw die zelf ooit wat heeft begraven bij haar huis, maar daar straks meer over, heeft nu Noordnieuws voor ons. Tanja, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Bij RTV Noord kwamen vanmorgen meerdere reacties binnen vanuit het Westerkwartier via de bevingsmelder. Volgens het KNMI is er geen aardbeving geweest. Wel is een akoestische bron waargenomen die de trilling kan hebben veroorzaakt. En dat kan bijvoorbeeld een supersone vlucht zijn, een F-35. Defensie was nog niet bereikbaar voor commentaar. De vierde verdachte van een zware mishandeling in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat in Stad op 21 januari, die heeft zich gemeld. Bij de mishandeling raakte een 19-jarige man zwaar gewond. Begin deze maand deed de politie een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht en daarna meldde een van de verdachten zich uit de eigen beweging. Vervolgens werden ook twee andere verdachten aangehouden. En nu meldt de politie dus dat ook de laatste verdachte zich heeft gemeld. En daarom zijn de opsporingsbeelden verwijderd. De Pekelder PVV maakt zich los van de landelijke PVV van Geert Wilders. Dat laat fractievoorzitter Arthur van Doren weten in een verklaring aan Streekomroep Groningen 1. Het is de bedoeling dat de partij zich stap voor stap gaat ontwikkelen tot een volledig onafhankelijke lokale partij waar mensen ook lid van kunnen worden. Na de grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen nam de PVV in Pekela het voortouw bij de coalitieonderhandelingen. En inmiddels ligt er een inhoudelijk akkoord met de SP en het CDA. Leden van de SP moeten vanavond nog wel instemmen met dat akkoord, maar binnen die partij is er veel kritiek op samenwerking met de PVV. Met deze set zou Van Doren de SP tegemoet willen komen. En de A7 tussen Hogezand en Groningen was vanmorgen enige tijd afgesloten in de richting naar Groningen. Dat had te maken met een incident op de weg. Volgens omstanders was een bestuurder onwel geworden. Er kwamen meerdere ambulances en ook een traumahelikopter op de melding af. De persoon is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. De afsluiting van de weg zorgde

0: voor zo'n 4,5 kilometer file. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
1: Dankjewel. Blijf nog even hangen, Tanja, want ik ben heel benieuwd naar dat verhaal van dat kistje. Eerst gaan we even naar Harma.
2: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie Buin, mogelijk met hogel en een kleine kans op onweer. Loten wat droger, met meer ruimte voor de zon, wordt 16 tot 18 graden met een motige tot vrij krachtige west-zuidwesten wind. Vanavond neemt de bewolking toe. Loten volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. En morgen trekt de regen voort. Komt de zon over touw te vuur schien, maar we hebben ook weer te maken met een aantal buien. Met een motige tot krachtige westen wind wordt 17 tot 20 graden.
1: Ja, er komen al foto's binnen van hele oude munten. Dat verhaal hoor ik graag. Ik noemde oude pijlpunten, scherven van vazen uit de steentijd. Noem maar op. En toen dacht ik opeens, oh ja, als je thuis verbouwt, kun je ook wel eens wat opeens achter het behang vinden. Of tussen muren, of tussen de stenen, oude vondsten. Of je kunt zelf wat begraven hebben. En dan hoop je dat dat over 100 of 200 jaar weer door anderen wordt gevonden. Dat heeft Tanja gedaan. Meer van dit soort verhalen in Altijd Wat Anders. 050-3188-288. De lijnen zijn alvast geopend.
3: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en omland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
4: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
5: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
4: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
6: De zon laat zich weer zien. Tijd om te genieten, niet om te zweten. Met de zonwering en rollijken van Portenda houd je het heerlijk koel in huis. Kom langs in onze showroom in Hoge Zand en ontdek onze maatwerkoplossingen. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
7: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.

0: hè?
1: Goedemiddag. Altijd wat anders over oude vondsten. Ja, en dan zegt Tanja net tussen neus en lippen eventjes dat zij zelf iets heeft begraven. Dus nooit echt wat gevonden, maar zelf iets begraven. Hoe bedoel je dat, Tanja?
2: Ja, dat is, ik zit te denken, even denkend aan hoe oud ik nu ben en hoe lang dat is geleden. Is dat volgens mij ook al een reden aardig oude vondst aan het worden.
1: Oké.
2: Nee, ik was best wel jong, volgens mij een jaar of 8 of zo. Toen heb ik bij mijn ouders, volgens mij bij de voordeur, een metalen kistje begraven met allemaal dingetjes erin. En laatst dacht ik daar een keer aan. Toen dacht ik, misschien moet ik een keer langs om te kijken of daar nog wat ligt. Maar nu noem jij dit en nu denk ik eraan. Ik heb geen idee meer wat erin zit.
1: Waarom heb je dat gedaan dan?
2: Weet ik niet. Misschien ook een beetje met dit in mijn achterhoofd. Van stel je voor, iemand vindt dat ooit later.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk op de grote markt ook zo'n ding in de grond, toch?
1: Ja.
2: Dat allemaal kinderen hebben daar iets op geschreven. Ja. Zo'n koker of zo.
1: Voor later.
2: Ja. Nou ja, zoiets. Eigenlijk een soort flessenpost of zo, maar dan weer anders. Ja,
1: wat gaat, maar je weet niet meer wat erin zit.
2: Nee, ik weet alleen het metalen kistje, maar ik kan me niet meer herinneren dat ik het ooit weer terug heb gegraven.
1: Waar is dat ongeveer?
2: In Burgum.
1: In Burgum? Oh, ja.
2: IJsmaastrit in Burgum.
1: Ja, maar dat is toch heel bijzonder, want ik stel over 300 jaar of zo, ik zeg maar wat.
2: Ja.
1: En iemand begint te graven.
2: Ja, het is een metalen kistje, dus ik weet niet wat daarin zat en of daar nog iets van over is. Maar
1: heb je iets met je naam wel er ook in geschreven? Of?
2: Ik kan me niet voorstellen dat ik dat niet heb.
1: Nou, ik graaf nog eens in je geheugen. Als het je nog te binnen schiet, roep het dan maar. Ja. Ja, dit zijn natuurlijk ook wel mooie verhalen. Heb je zelf inderdaad iets in de grond gestopt en dan hopen dat over 200-300 jaar iemand anders dan wat vindt? Ook dat hoor ik graag, maar ik wil ook wel de voorbeelden van mensen die zelf wat hebben gevonden. Soms loop je er bij toeval tegenaan, soms ben je er echt naar op zoek. Maar ik wil het allemaal horen, die speciale bodem. Vondsten heeft alles te maken met dat er in Drenthe, in Sleen, iets van 3000 historische objecten zijn gevonden laatst. Sieraden, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen. Echt van de steentijd tot de Tweede Wereldoorlog gaat het erom. Ja, dat is wel heel bijzonder. En een van de meest bijzondere vondsten daar was een gouden ring uit de 3e eeuw. Ja, en omdat goud dan niet roest, kwam die ring echt als nieuw naar boven. Dus vandaar altijd wat anders over oude vondsten. Eerst ga ik even naar Martijn uit Hoge Zand. Martijn, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, maar jij bent er niet bij toeval tegenaan gelopen, want jij bent echt zelf op zoek, hè? Vertel eens, wat doe jij allemaal?
3: Wij zijn de amateurzoekers, worden wij eigenlijk genoemd. Waarbij wij met de metaaldetector op pad gaan. En dat we inderdaad de geschiedenis gaan opzoeken wat in de grond zit.
1: Ja, en wat is nou het mooiste wat jou zo te binnen schiet van jouw collectie, wat je ooit hebt gevonden?
3: Nou, een jaar of 3-4 geleden heb ik bij de Vrijhemelborg in Slochteren 2 gouden ringen mogen vinden. Dan ben ik ook nog bij jullie in de uitzending toen geweest. Dat zijn ringen uit de 12e, 13e eeuw. Best wel oud is. Dus dan ga je natuurlijk, dat is natuurlijk supermooi. Je weet niet wie het heeft gedragen. Dus het is een stukje, je moet natuurlijk een beetje affiniteit met geschiedenis hebben. En het is natuurlijk heel mooi om iets te vinden wat al zo lang in de grond zit. Wie heeft het gedragen? Zulke dingen allemaal. Dus dat is gewoon een hele mooie hobby wat wij op dit moment uitoefenen. Ja.
1: En nou hoorde je daar in Sleen, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje door jouw scene, denk ik, of niet?
3: Ja, zeker. Kijk, we hebben een eigen Facebookgroep met metaaldetectie, waar wij inderdaad deze berichten dan ook gaan delen. Er zit natuurlijk wel een beetje verschil in de metaaldetectie. Je hebt natuurlijk georganiseerde archeologen die dat dan in opdracht van het Rijk of van een provincie doen. Dus daar mogen wij als hobbyisten natuurlijk niet zelf gaan zoeken. Daar zijn natuurlijk regelgevingen, wetgevingen van. Ja, en wij moeten het meer hebben van de plaatselijke boer, waar we dan een weiland op mogen betreden. Kijk, en dat je daar de vondsten gaat doen. Maar dat kan net zo divers zijn als de archeologen die het professioneel doen. Ja.
1: Nou heb jij denk ik zelf ook al wel een beetje een radar ontwikkeld. Dat je niet eens hoeft te graven, maar dat je al een beetje voelt waar wat kan zitten. Wat heeft nou potentie, Martijn? Wat voor gebieden, ondergronden?
3: Dat ligt maar net aan waar je zelf natuurlijk je interesse in is. Er zijn heel veel mensen die vinden natuurlijk vondsten uit de oorlog heel interessant. Alleen ja, dat is vaak in gebieden waar er een verbod met metaaldetectie is. Dus daar mag je dan van de gemeente niet komen, omdat dat in een APV, Algemene Plaatselijke Verordening, waar staat dat je daar niet mag zoeken. Zoals Delfzijl heeft dat onder andere. Maar vaak als je dus op een weiland loopt, dan merk je vaak aan de detector wel dat er bepaalde signalen wegkomen. En dat kan dan bijvoorbeeld Friesland en maar ook in Gelderland zijn er gebieden rond de IJssel, waar veel Romeinse spullen worden gevonden. Ja. Nou, en dat, dan krijg je dus muntjes en sieraden en gouden ringen komen dan naar boven.
1: Als je ooit eens dus het metalen kistje van Tanja vindt in Burgum, Martijn, met jouw dingen, moet je ons ook even bellen, hoor.
3: Ja, nee, dan gaan we daar maar eens weer naar op zoek dan, hè.
1: Ja. Hey, jij vindt dus die gouden ring. Uit de 12e eeuw, zei je, hè?
3: Ja, twee dingen. 12e eeuw, 12e, 13e eeuw en eentje uit de 16e eeuw. Ja.
1: Is het dan van jou?
3: Het is van mij. Kijk, je bent zelf de vinder. Alleen in onze metaaldetectiewereld moeten wij natuurlijk wel zorgen dat we toestemming krijgen van een landeigenaar of van een boer. Daar moet je sowieso een goede connectie mee hebben. Ja. En officieel wat je vindt, is dan officieel de helft van jou en de helft van van de landeigenaar. Ja. Dus ja, wettelijk gezien is het 50-50. Ja.
1: Wat is dit nou voor gekke hobby, Martijn? Je kunt ook gewoon gaan voetballen of hardlopen of ik zeg maar wat, postzegels verzamelen. Ja. Maar waarom dit?
3: Ja, kijk, dat is eigenlijk is de hobby is eigenlijk de rust wat je hebt. Kijk, je gaat op zondagochtend om 10 uur loop je op een weiland en je hebt gewoon de rust in de natuur waar je in loopt. Dat is natuurlijk een stukje rust wat je dan creëert. Maar je hebt ook spanning, omdat je elk signaal kan natuurlijk jouw schat worden. Ja. Dus het is eigenlijk een combinatie van passie, geschiedenis en spanning.
1: En heel eerlijk,
3: de hobby heel mooi.
1: Die vent die in Sleen die gouden ringen uit de 3e eeuw heeft gevonden, je bent toch stikjaloers?
3: Zeker. Dat zijn, maar goed, dat is natuurlijk heel mooi dat zoiets toch nog wordt gevonden. Want dat is natuurlijk een stukje erfgoed wat op dat moment toch wordt behouden voor de onderzoek en voor het verleden wat wordt gegraven. Ja. Ja.
1: Hey Martijn, bedankt. En als je weer eens wat bijzonders vindt, laat het dan maar weer weten. We gaan snel door naar Ellie Imming. Mooi Ellie.
0: Hoi, hallo.
1: Hoi.
0: Goedemiddag.
1: Hoi, wat heb jij ooit gevonden?
0: Nou, verschillende dingen eigenlijk. En dan begin ik met iets heel simpels. Een heel klein stenen poparmpje.
1: Poparmpje?
0: Ja, en een gouden. En een dubbeltje van Willem II uit. Dan moet ik iedere keer weer even kijken. Uit 1849.
1: Oké, en heb je dit ook laten taxeren, zeg maar? Weet je zeker dat dit ook zo is?
0: Nou, ik heb in ieder geval dat dubbeltje heb ik via internet gisteren zitten opzoeken. En dat zou tussen de 300 en 400 euro waard zijn.
1: Oh, mooi. Ik ken geen dubbeltje van 300 euro, hoor. Die zijn gewoon altijd 10 cent. Nee.
0: Het was toen de tijd een dagloon van een arbeid.
1: Zo, oké. Nou, dat is niet verkeerd, Ellie. Maar is dit allemaal bij toeval of ben jij ook een moedwillige zoeker?
0: Nee, mijn man is helaas overleden, maar die is gewoon tijdens zijn groentetuin heeft hij dat gevonden, dat hij aan het omspitten was.
1: Oh, dus wel, dit zijn toevalsvondsten.
0: Ja.
1: Wat goed zeg. En ging hij er dan mee aan de haal of leverde die direct bij jou in, Ellie?
0: Nou, we hebben hem hier zo in een lijst staan met een foto erbij van mijn man dat hij in de tuin bezig is, dus...
1: Oh, mooi. Maar dan is het ook gewoon een mooie herinnering, denk ik, Ellie. Ook aan je man, hè?
0: Ja, dat is het ook. En ik heb al tegen mijn achterkleinzoon gezegd... van later als je groot bent, dan is er nog meer geld waard. Dan ga je maar inleveren.
1: Ja, geweldig, Ellie. Bedankt. Een dubbeltje van Willem II uit 1849. Dat is eigenlijk jouw pronkstuk, dus.
0: Ja.
1: Oké, tot volgende keer.
0: Hetzelfde.
1: Hoi. Gaan we naar Hans. Hans Stok, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag met Maya.
1: Hoi. Ja, vertel eens Hans, wat is het allemaal van?
4: Nou, laat ik eerst beginnen te zeggen van ik heb iemand gekend. Een collega van mij, die heette Klaas. Ik ga zijn achternaam niet noemen. Uit pietijd, maar hij is inmiddels ook al overleden. Maar die had hier al bij de amateurarcheologen en ook bij de beroepsarcheologen al de bijnaam van de stofzuiger. Want dingen die hij heeft gevonden, en ook met kennis van de archief, maar vooral dat. Hij was een archiefvreter. En dan heeft hij mij al eens een paar dingen laten zien en ook meebeleven. Dat ik zeker weet dat ik echt met een heel bijzonder iemand te maken heb gehad. Want we zijn op een gegeven moment naar Hefiscus geweest. Naar een gebied waar toen door de Rijksdienst voor Archeologie was vrijgegeven om industrieterrein daar neer te zetten. Want 2 weken nadat wij daar gezocht hebben, lag er inmiddels al 2 meter zand.
1: Ja, Hefiscus, hè, zei u.
4: Juist, en ja. Toen zijn wij dus daarheen gegaan met het idee van, nou, die jongens die zoeken wel wat, maar wij vinden beslist ook nog wat wat. En binnen een half uur, had hij een bronzen brein naald uit de eerste eeuw, schatten wij, na Christus dus. Hè?
1: Zo.
4: En ik zelf heb daar een volledig complete benenkam gevonden, bestaan uit 3 buitenhelften en een binnendeel, wat bij elkaar gehouden wordt door bronzen pennen.
1: Maar en wacht even, Hans, een benakam zeg je?
4: Een benenkam. Een kam waar vroeger dus je haar mee werd gekamd.
1: Geweldig.
4: Maar dan van benen helemaal gemaakt uit 3 delen. En die 3 delen worden bij elkaar gehouden door bronzen pennetjes. En dankzij die bronzen pennetjes kon ik dat ding uit de grond pinnen. Dus dat hebben we gepinkt uit een stuk grond wat al vrijgegeven was door die Rijksarcheologische Dienst. Van, wij hebben gezocht en er is toch niks meer.
1: Oh, dus het is gewoon van jou, Hans.
4: En binnen een half uur hadden Klaas die breinaald van brons en ik die bronzen, die benenkam, hadden we die al gevonden.
1: Ja.
4: Hij heeft niet naar mij willen luisteren, want ik zei, voor mij liggen daar nog wel meer interessante dingen. Voor mij is daar een steenhuis geweest. Dat wou hij niet van me aannemen, maar na een paar weken heeft hij het archief goed doorgezocht.
1: Ja.
4: En dan zei Hans, je hebt wel gelijk, er heeft wel een steenhuis gestaan.
1: Hey,
4: nou komt iets anders, hè? En daarom durf ik dat rustig ook wel te noemen.
1: Ja.
4: Hij heeft een keer aan mij al verklaard dat Groningen een van de meest interessante provincies is om het zoeken naar Romeinse gouden munten.
1: Hoe kan dat?
4: Dat zou niet gauw verwachten, maar juist Groningen, zei hij. En hij heeft er ook wat bewezen met een voorraad munten die hij hier heeft opgezocht uit de akkers.
1: Ja.
4: En daar heeft hij onder andere, dus mij rustig wel weten, een huis wat hij een keer heeft verkocht in de stad Groningen, heeft hij mee betaald. Want toen heeft in Utrecht het Rijkspenningenkabinet heeft dus die hele verzameling van hem opgekocht. En met dat geld kon hij niet in huis komen.
1: Hans, zit jij op verhalen verteld of is dit echt waar?
4: Nee, maar nu kom ik tot een ander punt. Wacht even.
1: Ja, nee,
4: hij heeft bijvoorbeeld de eerste speelsteen gevonden die nou in het Holland Casino wordt tentoongesteld als replica. En dat ding is veel groter nu, als replica iets van 10 centimeter. Maar de originele speelsteen heeft hij gevonden.
1: Ik ben nog nooit van mijn leven. Nou ja, trouwens wel 1 keer in casino geweest.
4: Ja, ga eens kijken naar het Holland Casino.
1: Ja, kom ik liever niet.
4: Maar bij de ingang staat zo'n speelsteen tentoongesteld.
1: Okay.
4: Als een soort mascotte van de Holland Casino. En die heeft Klaas gevonden. Maar nu kom ik tot een ander punt.
1: Ja,
4: en dan kun je geloven
1: maar,
4: of niet.
1: Ja, nee, ik geloof je tot nu toe
4: maar
1: nog steeds.
4: Maar ik vind toch het jammer dat toch een keertje daar de waarheid over bekend moet worden.
1: Ja.
4: Hij heeft mij verteld, in goed vertrouwen.
1: Ha.
4: Maar ik denk, hij is al jaren dood.
1: Ja, nee,
4: helaas.
1: Roep het maar gewoon hoor, Hans.
4: Maar de kans om daar een onderzoek naar te doen is heel klein en moeilijk, maar volgens zijn bevindingen, en hij heeft het niet zomaar uitgezocht hoor, is op de Grote Markt, ergens niet, hij kan me niet precies vertellen waar, maar ergens op de Grote Markt moet op een redelijke diepte moet zelfs een halve Romeinse strijdwagen nog liggen. En nou jij?
1: Strijkwagen?
4: Strijdwagen. Zo'n wagen waar zo'n soldaat, een Romeinse soldaat in stond. Met 2 paarden ervoor.
1: Maar,
4: en dan door het veld heen vliegen met zo'n strijdwagen.
1: Hans,
4: en nu is er hier in Nederland
1: Hans, waarom graaf je dat ding dan niet gewoon even op? Want zeg je het wel nu, maar.
4: Nou zeg ik zelf even wat het probleem is. Grote Markt, zie je mij al daar toestemming voor krijgen om daar dus een gat te gaan graven. En dan wil ik trouwens gelijk een lans breken voor degenen die hier met magneten vissen in de stad.
1: Ja.
4: Die krijgen dus nu al een zware boete als ze met hun magneet zitten te vissen in kanalen en noem maar op. Het is een belachelijke kwestie dat men daar heeft verboden en zelfs een boete van €1500 erop gezet. Belachelijk voor woorden. Want naast granaten die je daar heel af en toe uithaalt, haal je ook hele andere interessante dingen ervoor, die nu allemaal dus niet boven water komen.
1: Hans, ben jij zelf nog wel eens op zoek dan met een metaaldetector? Of kunnen we jou nog wel eens aan het werk zien?
4: De laatste jaren niet, want ik heb er geen tijd meer voor.
1: Nee, dat geloof ik direct. Waar ben je druk mee bezig dan?
4: Nou, ik heb mij rustig wel weten. Ik heb nou sinds kort ook alweer een gedoe met een haaroperatie. Dus dan kun je wat minder doen.
1: Ja, ja.
4: En ik heb ook veel te klussen thuis enzovoorts. Dus ik kom er gewoon niet naartoe. Maar omdat ik die Klaas van dichtbij heb meegemaakt, weet ik dus dat wat hij mij heeft verteld, en het zijn ook dingen die echt uitgekomen zijn, dat ik, onder andere die strijdwagen wat je nou net zei, er staat een replica ergens in Friesland van een Romeinse strijdwagen, maar dat is een replica. Maar het gaat hier dus om een originele, halve Romeinse strijdwagen.
1: Vind ik echt, want kennelijk weet niemand anders dat in de provincie tot een paar minuten geleden.
4: Omdat dat dus mensen zijn zonder begeestering. Daar
1: ja,
4: komt het door.
1: Nou, jij hebt ook begeestering, Hans.
4: Ja, maar die Klaas die had ook echt begeestering. En dat is nou net wat denk ik veel van die beroepsarcheologen eigenlijk missen. En degenen die daar nog van zijn, die zijn bijna allemaal al overleden.
1: Hans, uw tijd is om, zou Piet van Dijken zeggen. Ik vond wel een geweldig gesprek dit.
4: Ik hoop dat ik misschien anderen die op het gemeentehuis of in het provinciehuis zitten eindelijk een keer wakker schud.
1: Nou,
4: en
1: bij
4: zeggen van verdikken, dan gaan we er toch maar een serieuze naar zoeken.
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Bedankt Hans. Ik doe ook meteen die schuif dicht, want anders begint hij gewoon weer opnieuw. En dat zou weer zonde zijn, want ik heb ook Harm-Jan aan de lijn. Harm-Jan, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Ja, kun jij hier overheen qua verhalen en ook spreektijd of wat denk je?
5: Nou, ik moet zeggen, ik heb het verhaal niet helemaal goed meegekregen. Want ik was bezig om even de foto te zoeken.
1: Ja.
5: En ik dacht van, die stuur ik even op. Om toch eventjes te laten zien dat ik ook iets gevonden heb wat gigantisch oud is.
1: Ja, vertel, wat is het precies?
5: Nou, ik was een jaar of vijf in... In 1959, nou een jaar of vijf, ik was vijf jaar in 1959. En ik ging met mijn vader naar het land om in de zomer om aardappels te krabben, heette dat.
1: Ja.
5: En nou, ik mocht dat mee. Ik ging niet naar de kleuterschool, die was er niet bij ons in het dorp. En toen zei ik van, kijk eens, ik heb een hele mooie steen gevonden. Nou, die hebben we meegenomen naar huis, die heeft een poos bij ons thuis gelegen. En na een paar jaar werd het duidelijk dat het een versteende zeeegel was.
1: Ja, we hebben hem nu ook in beeld voor de mensen die nu TV Noord aan hebben.
5: Ja.
1: Dit is een versteende zeeegel.
5: Ja.
1: Geweldig. Ja. Wat beschrijf hem eens, Harm-Jan? Hoe ziet het eruit voor de mensen die geen TV aan hebben?
5: Hij is ongeveer zo groot als een vuist. En deze die is helemaal gaaf, die is helemaal rond. En daarna heeft mijn vader en ook ik, we hebben nog verschillende andere zeegels gevonden, maar dit was de eerste. En dit was een exemplaar wat er gewoon gigantisch goed uitzag. En nog steeds uitziet. Die ligt bij mij thuis dus hier. En want op een zeker moment mocht ik hem meenemen vanuit huis. En nou ja, goed, ik dacht, ik wil toch eventjes laten zien dat ik iets heel ouds gevonden heb.
1: Het Geeserveld dus, ik neem aan, dat is in Drenthe denk ik, hè? Waar ongeveer?
5: Ja, nou ja, vlakbij Gees.
1: Ja.
5: En Gees, dat ligt vlakbij Oosterhesselen. Maar het Geeserveld, daar had mijn vader dus het land. En daar zijn heel veel zeeegels ooit terechtgekomen. Hè, vanuit de ijstijd natuurlijk. En er zijn er heel veel gevonden door ons.
1: Maar hoe weet jij, Harm-Jan, hoe ben je erachter gekomen dat het om een versteende zeeegel ging? Heb je de experts naar laten kijken?
5: Ja, precies. Op een zeker moment, er was begin 60, dus ik vertelde al na een aantal jaren, kwam er iemand bij ons thuis en die zei van ja, dat is een versteende zeeegel. En toen zijn we verder gaan zoeken, met name mijn vader dan, want ik was nog steeds 5, 6, 7, 8 jaar. Mijn interesse op dat gebied was nog niet zo groot.
1: Nee.
5: Maar naderhand dus wel, omdat dus bleek dat deze stenen daar in het Geeserveld ze zeggen wel van 20 miljoen tot 150 miljoen jaar oud zijn. Hoe oud ze dan precies in het Geezerveld zijn, dat weet ik niet. Dat heeft ook met de ijstijd te maken.
1: Ja, inderdaad, zeeegels. Dan was daar de zee vroeger, of is het daar misschien heen gespoeld? Of hoe is dat gegaan dan?
5: Ja, met de ijstijd. Hè. Kijk, in Drenthe zijn er ook ontzettend veel van die zwerfkeien. Ja. Denk aan de hunebedden die daar liggen. Nou, die zijn allemaal met de ijstijd. En welke ijstijd, want er zijn verschillende ijstijden geweest. Dat weet ik niet precies. Maar die zijn dus richting Noord-Nederland gekomen. En in Drenthe met name. En tegelijkertijd de zeeegels. En die zijn daar blijven liggen en die zijn versteend. En na miljoenen jaren door meerdere mensen, maar ook door ons, gevonden.
1: Je loopt er niet mee te koop, Harm-Jan. Want volgens mij is dit een van de meest bijzondere dingen die ooit iemand heeft gevonden hier in de Oorden.
5: Ja, nou, dat valt op zich wel mee, hoor. Kijk, als je naar het Hunebedcentrum in Borger gaat, daar kun je ook heel veel zeeegels zien.
1: Okay.
5: Zeeegels zijn best wel in Noord-Nederland en met name in Drenthe dan gevonden.
1: Okay.
5: Kijk, ze worden ook...
1: Maar zo oud, bedoel ik.
5: Zo oud? Ja, nee, dat zou best wel kunnen zijn, ja.
1: Geweldig, man. Ik moet zeggen, je bent er wel overheen gegaan wat betreft de vondst. Wat mij betreft, als je het vergelijkt met Hans. Maar je vertelde het alleen wat rustiger. Maar ik vond het net zo interessant.
5: Ja, goed. Ik dacht van, ik wil gewoon eens laten zien wat ik dan gevonden heb. En het was alleen de bedoeling om even een foto aan jullie te sturen dat ik nu in de uitzending ben.
1: Nee, we willen alles weten natuurlijk, Harm-Jan. Bedankt voor het delen van dit mooie verhaal, deze mooie vondst.
5: Ja. Nou, graag gedaan.
1: Oké, tot volgende keer.
5: Okay. Ja, oké. Okay,
1: mooi. Jongens, wat een verhalen weer allemaal. En wat een voorbeelden van toevallige vondsten of vondsten met opzet. Ik vond het mooi. Dit was altijd wat anders. Het zit erop. Dank voor het delen van alle vondsten. Mooi.
6: We spelen weer Klauk.
7: Presentator Olaf Vos gaat op zoek naar de Klaukste Grunniger van 2026.
8: Er is veel score, maar waarom?
7: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
6: op TV Noord.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen... Geef aan de collectant.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
11: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
6: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
7: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
13: Dit is Radio Noord.
6: Nu het nieuws van 1 uur.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
16: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
15: Wijzerweg, Groningen.
17: Nu mega opruiming bij
16: Meertens Meubelen.
17: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
18: de koffie staat klaar.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Waar was jij?
21: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
22: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
23: Radio Noord.
24: Tussen de middag.
25: Met Nivino Geertsema.
1: 40 jaar geleden promoveerde Veendam naar de Eredivisie. Dat bespreek ik zo met een verrassende naam.

0: Billy Joel, River of Dreams op Radio Noord. Ik moet eerlijk toegeven, het was niet meteen het eerste waar ik aan dacht toen ik vanochtend de scheurkalender erbij pakte, 11 juni. Maar vandaag, precies 40 jaar geleden, promoveerde SC Veendam naar de Eredivisie. Het elftal van trainer Henk Nienhuis won alle 6 wedstrijden in de na-competitie. Het 5e duel was beslissend. Voor 12.000 toeschouwers won Veendam met 1-0 aan de lange leegte van Willem II door een doelpunt van een grote meneer, Boy Nijg. En Alex Klomstra, dat was de topscorer van Veendam in de na-competitie. Alex, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Nivino.
0: Vanaf Creta? Ben je het aan het vieren op Creta of zo, deze herinnering?
1: Als ik het nog heel erg paraat had gehad, dan had ik het hier gevierd inderdaad. Maar ik heb het paraat, dus dat zullen we vanavond doen.
0: Ja, mooi man. Want ik moet eerlijk zeggen, jouw naam wordt niet heel vaak genoemd als het gaat om oud-spelers van Veendam. Terwijl je wel dus heel belangrijk bent geweest. Word jij er nog vaak aan herinnerd?
1: Bij kennissen en dergelijke wel natuurlijk. Maar op het moment dat we voetbalpraatjes naar voren halen, dan komen alle verhalen alweer naar voren inderdaad. Maar het is al lang geleden. Dus ook dat werd niet altijd in het voordeel.
0: Laten wij dan ook maar even die stoere verhalen weer omhoog halen. Even die voetbalpraatjes, Alex. Want hoeveel goals heb je toen gemaakt en tegen wie heb je gescoord?
1: De goals die ik heb gemaakt, dat waren er 4. Dat was in de tweede ronde tegen Willem II uit. Daar scoorde ik en scoorde Joop Gal ook. Die wedstrijd wonnen we met 2-1. En dat was al een mooie wedstrijd. Want Joop kwam van Velocitas oorspronkelijk en ik ook. Dus dan vier je het zelf, samen nog een keer op een andere manier.
0: Ja, mooi.
1: En de derde wedstrijd, dat was tegen RKC. Daar scoorde ik 2 keer. Dat was een thuiswedstrijd, die werd met 3-2 gewonnen. En de laatste wedstrijd, toen stond er niet zoveel meer op het spel. We waren al gepromoveerd, scoorde ik nog 1 keer, terwijl we die wedstrijd met 5-0 wonnen.
0: Ja, maar het mooiste was denk ik daar thuis tegen RKC 2 keer. We hebben even in de archieven zijn we gedoken. Luister maar even mee.
2: De eerste vrije trap komt van De Haan. Wordt gemist door Michielsen en Klomstra haalt uit en scoort in de eerste minuut op de lange leegte.
0: Ja, en dat is 1.
2: Anne Mulder, ook hij speelde ooit in het Oosterpark voor FC Groningen. Goeie paas, op weer Klomstra, de kans voor Klomstra en 3-0.
0: Ja, en dit hoor je dan niet bij die voetbalpraatjes, Alex. Hoe is het om dit te horen?
1: Nou, je bent wel op zoek af en toe naar filmpjes en naar fragmenten. En daar is wel wat van terug te vinden, gelukkig in het voetbalarchief op YouTube. Dus mensen kunnen daar nog wel filmpjes terugzien uit die goede oude tijd. Maar dit is wel leuk om te horen inderdaad. Deze had ik niet helemaal meer op het netvlies en op de oren staan.
0: En weet je de opstelling van toen nog? Want jij was basisspeler, maar wie stonden er om jou heen?
1: Sape Hoekstra stond in doel. Ik weet niet of Jan Redmeijer toen ook in de spits stond. Joop Gal die zat er omheen natuurlijk.
0: Ja, de Gareth Bale van de lange leegte.
1: Ja. Even kijken, Veldmaten die speelde erin. Het was gewoon een team, Jeroen had Stegen. Echt allemaal spelers die vanuit Groningen waren gekomen. Met een paar andere spelers erbij, maar... Ja, we kenden elkaar eigenlijk allemaal wel in die tijd.
0: Ja. Wat voor gevoel roept dit nou bij jou op? Want het is ook wel gewoon historie. Promoveren naar de Eredivisie met Veendam.
1: Ja, nou weet je, je doet dit samen met het publiek. En je hebt zo'n enthousiaste achterban gehad. En vooral in die na-competitie, maar ook in de vierde periode die we dan pakten. Daar ging het heel goed. En dat neem je toch een beetje mee naar de na-competitie. En het werd alleen maar enthousiaster bij het publiek. Er was een extra tribune neergezet. Je gaat op wolken op dat moment. Het voetbal was misschien niet altijd grandioos. Maar er werd iedere keer een resultaat uit behaald. Dus ja, dat is dan wel heel mooi op het moment dat je dat met vereende krachten doet.
0: Ja, nou kennen we allemaal de kwaliteiten van Joop Gal, zowel binnen, maar zeker ook buiten de lijnen. Dus ik ben wel even heel benieuwd, Alex. Hoe is dat in hemelsnaam gevierd, die promotie?
1: Nou ja, we hebben in eerste instantie hebben we in de kantine nog even gezeten. En eerst ook nog even in de spelers of in de ruimte waar ook waar het publiek kon komen.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben we later nog even doorgezet in de stad uiteraard. Met de mensen die vanuit de stad kwamen. Want ja, Veendam is op de duur een beetje dicht. En dan kun je nog even verder in de stad.
0: Ja.
1: En het weekend zijn we op de platte kar, op de boerenkar gegaan door Veendam. Dat was ook wel een happening, het was mooi weer. Dus ja, daar kon ook wel een klein alcoholische versnapering bij op de kar. En s'avonds zijn we naar de Zorgvliethal gegaan. En ja, dat was ook afgeladen vol. Dus een heel mooi feest. Waar je eigenlijk iets mee viert. Wat ja, eigenlijk voor onmogelijk werd gehouden. Want ja, je had wel wat spelers van Groningen. Maar ja, je moet wel iets bereiken. En als je gaat kijken naar de namen in die tijd al bij de tegenstanders. Ja, dan voetbalde er ook best wel wat bij de andere clubs.
0: Was jij nou een feestnummer dan? Of stond je een beetje op de achtergrond?
1: Ik was meer een feestnummer buiten het voetbal om dan in het voetbal zelf. Ik was toch wel serieus. Maar ik hield er wel van om met een klein groepje nog even door te gaan in de stad. Ja, dat kon in die tijd nog. En meestal speelden we de wedstrijden op vrijdag of zaterdag. Dus dan was het na de wedstrijd nog wel eens leuk.
0: Ja, ik heb mooie beelden ook gezien hier ter voorbereiding op dit gesprek. Ook met Henk Nienhuis bijvoorbeeld. Was wel een mooie tijd, hè?
1: Ja, nee, klopt hoor. En ja, weet je, je kent elkaar al jaren. Want nou ja, ik kwam zelf uit de tweede van Groningen. En ik was net geblesseerd geweest een jaar. Ik zou naar de A-selectie gaan in november. Dat ging niet door omdat ik die blessure kreeg. Eind van het jaar herstel je. En toen zat Noldo Ruiter bij Groningen. Die haalde mij naar die zat bij Groningen en die ging naar Veendam. En die haalde mij toen naar Veendam toe.
0: Ja.
1: Alleen ik kwam terug van vakantie en toen was niet huis trainen. Dus dingen kunnen heel snel veranderen.
0: Ja, ja. Sta je morgen in de basis, Alex?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Oud-Veendam speelt in Wagenborg.
1: Ja.
0: Ja,
1: dat kan. Ik red dat niet meer, maar buiten dat reiskosten vanaf Kreta is net niet te doen.
0: Nee, dat Harm Hensens wil veel betalen, maar niet voor dit, denk ik. Kunnen we jou een keer zien dan?
1: Nou, ik denk niet dat ik dat nog red. Ik heb te veel problemen met het lichaam.
0: Ja.
1: Dus het is jammer, want ik heb jaren geleden nog wel een paar wedstrijden gespeeld. En weet je, op het moment dat je bij elkaar komt, is het gewoon...
0: En toen was...
1: De leuke verhalen weer naar voren. En
0: Het is een reunie inderdaad, Alex. Dank je wel voor het ophalen van deze herinnering. En geniet van je vakantie in het zonnetje. Alex Klompsa vanaf Kreta over die promotie. Precies 40 jaar geleden dus. SC Veendam naar de Eredivisie. En daar kan maar één nummer achteraan. Abnormaal.

0: leegte. Blijft goed, abnormaal aan de lange leegte. Oh, en wat een spannende dag weer voor veel Groningse jongeren vandaag. Want ja, die eindexamenuitslagen, dat is toch altijd, als ik daar nu aan terugdenk, ik krijg er weer helemaal kolle rils van. Want ik was de enige die moest herkansen van mijn hele lichting. Dus uiteindelijk wel gehaald, maar toch dat je als enige nog moet herkansen. Wat weet jij daar nog van, Elwin, van vroeger, van jouw tijd?
1: Nou, je kent mij een beetje niet meer nou. Ik ben een enorme zenuwbeest. Dus ja. Ik denk, heel eerlijk, ik kan me die dag niet meer herinneren. Ik weet wel dat ik de hele dag ontzettend, ontzettend zenuwachtig was. Ik weet ook niet wanneer ik gebeld werd. Ik weet ook niet hoe het gesprek ging. Ik weet alleen dat ik geslaagd was. Dus dat werd flink gevierd die dag. En ik wist de volgende ochtend ook niet heel veel meer, denk ik, van die dag ervoor. maar dat is inmiddels alweer jaren geleden. Dus mooi om te zien dat je dus vandaag ook weer iedereen vrolijk en blij ziet. En dat is hier ook het geval.
0: Ja, want waar ben jij?
1: Ik ben in Roodeschool, want ik ben bij Alexander. Alexander hebben we ook toch wel een beetje boel gevolgd de afgelopen examenperiode. En die kreeg, wat is het? Ik denk een 20 minuten geleden een telefoontje. En de gebaksbordjes zijn al leeg, Alexander. Dat betekent maar één ding. Jij bent?
2: Ik ben geslaagd.
1: Yes!
0: Ah, mooi man. Geweldig. Gefeliciteerd.
1: Ja, ook namens Nivino gefeliciteerd. Zag je het al een beetje aankomen, Alexander?
2: Ik had eigenlijk wel verwacht dat ik geslaagd was, ja. Heel veel geoefend, heel veel van die oefenexamens gemaakt. Ik dacht, dit zit wel goed. Ik denk dat ik wel slaag.
1: Ja, want tijdens zo'n examenreeks ben je ook wel aan het rekenen, toch? En een beetje aan het je gevoel aan het volgen. Had je toen al direct al zoiets van, nou, dit gaat wel goed komen?
2: Toen ik het examen aan het doen was, bedoeld. Ja, ik had bij sommige examens van, dit vind ik wel echt heel pittig geworden. Ik weet niet of ik dit ga halen. Ik denk dat ik ben al blij met een zesje.
1: Welke?
2: Bij wiskunde was dat vooral. Maar toen had ik een 7,8 voor mijn wiskunde gehad. En ja, toen stond ik wel echt versteld van mezelf. En mijn vader en ik hadden daar ook wel heel veel goed geoefend daarvoor, voor wiskunde.
1: Ja, hey, en hoe heb je nou deze dag beleefd dan?
2: Eigenlijk toen ik wakker werd, ben ik eerst gewoon een stukje uit de Bijbel gaan lezen. En daar begin ik de dag altijd mee. En toen ben ik eigenlijk gewoon achter mijn computer gesprongen en wat muziekjes geluisterd en wat games gespeeld. Ja, en toen was het alweer 12 uur en toen moest ik me gaan klaarmaken voor jullie langskwamen.
1: Ja, en dan ben ik er en ik zit een beetje op jou te letten. Je keek wel een paar keer toch wel, denk ik, wat vaker dan normaal naar de klok. Ik weet niet hoe vaak je normaal naar de klok kijkt hier in de woonkamer, maar je ging wel best wel vaak even met je ogen naar die klok toe.
2: Ja, klopt, want ja, je wordt natuurlijk tussen 9 en 3 gebeld. En dat is de hele dag. En dan denk je, ja, wanneer word ik nou gebeld? Wanneer word ik nou gebeld? En dan is het spannend. Dan is elk moment dat langer duurt, dat bouwt de spanning zeg maar meer op. Ja, daarom keek ik dus wat vaker naar die klok van, wanneer gaat u nou bellen, mevrouw? Ja, maar toen belde ze uiteindelijk. En toen dacht ik, yes, ze belt,
1: Nou, we hebben zojuist ook even de vlag opgehangen. Die staat hier ook, of die hangt hier ook mooi tegen het huis aan. Ja, de belangrijkste vraag, hoe ga je dit nu vieren?
2: Eigenlijk gewoon, ik ga volgende week een feestje vieren met wat familie en vrienden. Dat is tenminste het plan. En we gaan vanavond lekker naar de Burger King toe. En we gaan vandaag nog thuis hier een beetje taart eten en zo.
1: Ja, nou ja, geniet er lekker van.
0: Mooi man.
1: Heel erg gefeliciteerd. Geniet er lekker van. En pa ook, die aan de overkant zit.
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, dat gaat helemaal goed komen, Nivino. De taart, ja, één nadeel. Dat is al wel een puntje uit.
0: Ja, nou maar, en terecht. En we gaan nog veel van hem zien vooral, denk ik. Hè? Want hij heeft grootse plannen, volgens mij, die jongen.
1: Ja, het is wel iemand die ook heel erg met social media en YouTube bezig is. En hij klets ook makkelijk, hoor. Dus dit is, komt al goud.
0: Sowieso de nieuwe Elwin Baas en misschien nog wel groter. De nieuwe Calvijn, bijvoorbeeld. Alexander Knot uit Roodeschool is geslaagd. Alle andere leerlingen die ook zijn geslaagd, van harte gefeliciteerd. Ja, en de mensen die toch nog of moeten herkansen of gezakt zijn, kop de veur, jongens. Het komt uiteindelijk allemaal.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: 13:30, hoogste tijd voor Noordnieuws. Tanja, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De vierde verdachte van een zware mishandeling in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat in Stad in januari heeft zich gemeld. Bij de mishandeling raakte een 19-jarige man zwaar gewond. Begin deze maand deed de politie een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarna meldde een van de verdachten zich uit eigen beweging. Vervolgens werden ook 2 andere verdachten aangehouden. En nu meldt de politie dus dat ook de laatste verdachte zich heeft gemeld. Daarom zijn de opsporingsbeelden verwijderd. Bij RTV Noord kwamen vanmorgen meerdere reacties binnen vanuit het Westerkwartier via de bewegingsmelder. Volgens het KNMI is er geen aardbeving geweest. Wel is een akoestische bron waargenomen die de trilling kan hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld een supersone vlucht zijn en een F-35. Defensie was nog niet bereikbaar voor commentaar. De A7 tussen Hoogezand en Groningen was vanmorgen enige tijd afgesloten in de richting naar Groningen. Dat had te maken met een incident op de weg. Volgens omstanders was een bestuurder onwel geworden. En daarop kwamen meerdere ambulances en ook een traumahelikopter op de melding af. De persoon is naar het ziekenhuis gebracht. De afsluiting van de weg zorgde voor zo'n 4,5 kilometer file. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
8: Dankjewel. Gaan we naar Harma.
10: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en een kleine kans op onweer. Later wat droger, met meer ruimte voor de zon, wordt 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Later volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. En morgen trekt de regen voort. Komt de zon over het te verschijnen, maar we hebben ook weer te maken met een aantal buien. Met een matige tot krachtige westenwind wordt 17 tot 20 graden.
8: Dankjewel Harma. 13:30 is het. Love is in the air. Ze zijn weer herenigd. Het mooiste, beste, liefdevolste duo in de Grunninger showbiz. Je hoort en ziet ze zometeen.
11: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland. In het stadshart van Appingedam.
12: Voordeeluitjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
12: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Riga!
16: Riga

0: Keukens. Daar word je blij van.
1: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof goten en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
0: Riga Keukens installeert zelf, als een van de weinigen, ook alle benodigde leidingen. Geen gedoe dus.
2: Riga!
0: Riga Keukens, daar word je blij van.

0: by the ocean. Ha, 8:30. Ze kunnen niet met elkaar, maar zeker ook niet zonder elkaar. Ik heb het niet over Lucas en Gea. Ik heb het niet over P en Rinus. Ik heb het niet over Bassie en Adriaan. Nee, ik heb het over Rick en Ronald. Eindelijk weer herenigd, jongens. Hoe is dat?
1: Ik moet even in een andere microfoon. Ik moet hem via de cameramicrofoon, want de microfoon is net gevallen, deze.
0: Oh jee.
1: 3000 euro is dat, denk ik, toch?
0: Ja.
1: Of niet? En dat doet het niet meer.
0: Dat is not best.
1: Dus zo wordt hem. Nee, zo warm dat niet met Rick. Dus ik praat nu via de microfoon die bovenop de camera zit. Hoor je mij een beetje niet meer, joh?
0: Ik hoor jou. Ik ga onze grote vriend Birdie even instarten. Regel jij het nieuwe microfoon, kom ik zo bij je terug. Zullen we dat doen?
2: Dan ren ik heel snel naar de beurs voor de microfoon.
0: Is goed. Tot zo, jongens.

0: Yes, Verano, otra vez. Ja, we gaan een nieuwe poging doen. Elk huwelijk heeft zijn strubbelingen. Elk huwelijk heeft zijn ups en downs. Daar weet Ronald volgens mij ook alles van. Maar zo'n huwelijk als jij met je microfoon hebt vandaag, Ronald, dat heb je nog nooit gehad, hè?
1: Nee, ja, hij gleed me gewoon aan de hand. En ik dacht van, dat ding werkt nog gewoon. Op scherm stond nog alles, maar dan heb je geen uitslag meer. Met andere woorden, hij is kapot. En nou zit ik aan het snoertje. Dus we moeten weten, Rick die staat de hele tijd staat hier al om ons te wachten daar. Ja. Rick, ik ben er weer hoor. Ik heb een andere microfoon. Rick hoort mij niet. Rick staat vast vlak bij de bosmaaier. Ik denk dat dat verschil is. Ah, ik had ook mevrouw aan. Ja, mevrouw is Rick. Voor mij weet jij kent Rick.
2: Wat voor wie?
1: Ja, doe die mevrouw. Hé, hey, we zitten helemaal aan het snoeren. Dus even voorzichtig aan het snoeren.
2: Dus ik moet niet al te gek doen.
1: Je moet niet al te gek doen. Hé, hey, Rick, je hebt een schep net bij je. Waarom is dat?
2: Nou, ik wou even laten zien hoe leuk het is. Kijk,
1: ik ben helemaal achter de poes, joh.
2: Wat?
1: Nou, ik moest naar die bus rennen.
2: Oh, je bent een beetje vermoeid.
1: Ja.
2: Nou, ik wou even laten zien. Kijk, want we hebben hier in het verleden gestaan met... dat ging allemaal fout en ze hadden exoten ingeplant. En op een gegeven moment was alles in één keer afgemaaid en blijven liggen. Maar ze hebben hier ook wat goeds gedaan. Als we een stukje verderop lopen. Ja. Ik wil even iets wat positieve dingen over de gemeente zeggen vandaag.
1: Ja, we zijn langs de Ringweg, Maximaweg, ja. Stad Groningen, jouw habitat...
2: Ja, onder andere. Ja. Maar hier zie je iets wat heel moois gebeurt. Ze hebben hier namelijk allemaal inheemse bloemen en planten ingezaaid. Dus dit is fantastisch. Je ziet hier een wikke groeien en rode klaver en rolklaver en biggekruid. En heel mooie slangenkruid. Dat is een van mijn favorieten.
1: Ja?
2: Dat moet je even zien. Dit is een blauwe bloem met in het centrum nog roze. Het is echt prachtig. Je ziet ook zo'n aardhommel erbij. Ik had hier even een sleepje doorheen gedaan en laten zien wat er allemaal aan insecten uit zo'n stukje komt. Dus als je hier kijkt in mijn net, dan zie je hier, nou, er komt een aardhommel uit en allerlei vliegjes en beestjes. En een paar zweefvliegen. Een schijnboktor en een sprinkhaan. Dit zijn dus allemaal insecten die hier in deze wat hogere vegetatie leven.
1: Dat,
2: heel veel.
1: Daar ren jij gewoon doorheen met ze.
2: Ja, even langs een schepnetje. Ja, en dan zie je hoeveel er bloeit in zo'n mooie bloeiende berm. En hoeveel daarin leeft en hoeveel daarvan leeft. En ik ben dus heel blij dat de gemeente hier op heel veel van die plekken die bloemrijke inheemse bermen heeft ingezaaid. En dat is stap 1. En nu,
1: Ik
2: ben blij.
1: Ja.
2: Ik ben blij, dat is leuk. En dan hoop ik dat het onderhoud daarvan, zeg maar het beheer, ook goed gaat. En dat zie je daar al gebeuren. Het ziet er van een afstandje heftig uit, dus er wordt daar gemaaid. En ze maaien aan de zijkanten alles wat dicht bij de weg staat, wordt nu weggemaaid. Ook hele mooie bloemen en zo gaan er allemaal af. Een stukje.
1: Ja.
2: En dat doet een beetje pijn, want dat zie je dan. Maar dat is wel nodig, want je wil niet helemaal stoppen met maaien, maar je moet delen maaien. Dus wat je nu ziet gebeuren...
1: Dus het gaat goed.
2: Dus dit lijkt nu goed te gaan. Ja. Ik wil niet voorbarig zijn. Ik hoop een beetje dat het ook goed gaat. Ja, want natuurlijk... Dat hoge vegetatie mag niet het zicht gaan belemmeren of over de weg gaan hangen. Dus het is logisch dat een metertje vanaf de weg en rondom bepaalde palen en stoplichten, zodat het nu kort gemaakt wordt. En dan hoop ik dus heel erg, en dat is dus wat dat gefaseerd maaien is, dat ze nu een metertje maaien. Daar zit wel van allerlei bloemen en leven in. Maar ja, dat is dan nou eventjes doelheilig te middelen, zeg maar. En dat dan het middenstuk en dit soort stukken waar het niet in de weg zit, dat hem blijft staan. En dat het er dus nooit in één keer allemaal afgaat, maar in delen. En dat lijkt nu op afstand goed te gaan. En ik hoop heel erg, het is toevallig, dit had ik niet getimed.
1: Nee.
2: Ik hoop dus heel erg, kijk, je gaat hier straks wat bloempjes zien verdwijnen.
1: Ja.
2: Maar ik hoop dus heel erg dat het middenstukje blijft staan. Dus dat de randen die worden kort gemaakt en aan de middenstuk staan. En dan krijg je dus verschillende lengten.
1: Allemaal door het maaibeleid van de gemeente. Dat is goed nieuws.
2: En dit lijkt dus goed werkend maaibeleid zijn. Nee. Ik ben natuurlijk even slag om de pols, hè, want we zien het wel vaker. Hey,
1: we gaan naar deel 2. Daar gaan we het er helemaal over hebben.
2: Zal ik maar even kijken? Ja, dan hoop ik dat dit goed blijft gaan. Maar het ziet er...
1: Blijf blij, Rick. We gaan naar deel 2 zo.
2: Het ziet er positief uit.

0: Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. Een nummer met veel stiltes. En dat was ook bijna het geval met Ronald. Waar het niet dat hij nu aangelijnd is, gelukkig maar. En wat staat die Rick daar nou weer te doen, jongens?
1: Ja, dat is het plaatje wat je moet zien. Je mag blij wezen dat ik via de televisie naar de radio luister. Hey Rick, mensen zien jou met schep netjes gewoon hier door een struikgewas heen gaan. Je slingert van links naar rechts. Ja. Je ziet er ook blij uit, want we hebben vandaag een blije Rick.
2: Ja.
1: Hebben we net gehoord.
2: Zeker.
1: Ja, of is het ook nog op andere dingen gebaseerd, Rick? Ik weet niet hoe het persoonlijk allemaal gaat.
2: Nou, nee. Er zijn een paar goede dingen. Die kabouterhuisjes waar we bij hebben gestaan, die blijven. Dus dat is leuk.
1: Ja, was gisteren. Ja.
2: Ik heb een beetje stress, want mijn broertje gaat morgen trouwen. Dus ik moet nog even schoenen en een riem voor mijn pak kopen. En ik heb gisteren een pak gekocht. Nou, gedoe.
1: Wat voor kleur?
2: Beige. Dat moet een beetje zomers.
1: En er moet een schoen bij.
2: Ja, zoiets. Maar daar gaat het niet over.
1: Word je daarin geadviseerd?
2: Ja, ik stel wel wat vragen, maar moet je eens kijken.
1: Ja.
2: Wat zie je hier allemaal krioelen en leven? Kijk, als ik dit nu even openhaal.
1: Ja, jij doet je schep net gewoon weer open.
2: Hoeveel hommels en zo hierin zitten, die gaan nu allemaal weer onbeschadigd. Het gaat
1: over de hommel en hoe belangrijk die eigenlijk is.
2: Ja, en nog weer allemaal andere beestjes die erin zitten. Hele leuke zweefvliegjes en allemaal van dat soort beesten. Ja, dit is dus echt een wilde. En vorig jaar hebben we hier ook heel kwaad staan, toen het allemaal in één keer afgemaaid was. En we zien nu wel, kijk, je moet dus niet helemaal stoppen met maaien, want dan zaten we hier dus helemaal tussen de bosjes. Nee. Maar het altijd in delen maaien, dus altijd iets laten staan. En ik hoop nu heel erg dat dat hier lukt en je ziet het daar dus wel gebeuren. Hier is eerder ook al een metertje aan die kant ervan afgegaan. En ik hoop met goed gefaseerd maaibeleid kunnen we hier dus jaren genieten van heel veel verschillende soorten planten.
1: Het ziet er fantastisch uit.
2: En daarmee
1: het ziet er fantastisch uit.
2: Ja, aan de overkant dus ook. En ik hoop bijvoorbeeld dat het bosje slangenkruid net ver genoeg van de weg af staat dat die er morgen ook nog staat. Ja. Dus het is een beetje spannend, want het is altijd natuurlijk in theorie hebben we helemaal een heel groen beleid in Groningen. Ja. In praktijk waren er wat kinderziektes de laatste tijd.
1: Maar die heb jij eruit gehaald?
2: Dat heb ik niet gedaan.
1: Nou ja, je hebt zo vaak op de radio bij ons daar toch wel je beklag over gedaan.
2: Ja, maar correlatie en causatie zijn twee andere dingen. Het kan ook zijn dat het natuurlijk al de goede kant op ging.
1: Ik denk dat ze geluisterd hebben en daar gewoon.
2: Dit diertje.
1: Ja, nou, ga er maar even overheen.
2: Kijk, dit diertje ook.
1: Ja.
2: Dit is toch fantastisch. Dit is een goudwespje.
1: Ja.
2: En dat is zo'n broedparasiet van die metselbijtjes. We hebben hem ook al eerder bekeken. Ik zal even proberen.
1: Terwijl die groen van kleur is.
2: Ja, groen met goud. Of groen met rood. Paars, kijk.
1: Ja, je zet
2: maak
1: de foto.
2: Er nu even een fotootje van. Kijk, en de metallics en de kleurtjes die erop zitten. Kijk, er kan zoveel leven op een plek waar het niet gewoon helemaal strak aangehakt
1: is. Ja, dat is de cameraman.
2: Ja.
1: Prachtig.
2: Maar je ziet hier nu ook even het verschil met, kijk, in delen zou het zo ook kunnen zijn op dat veld bijvoorbeeld wat nu het Zuiderplantsoen is. Dus daar zie je het andere type maaibeleid. Dat is alles heel vaak helemaal strak en bloemloos. Hier zie je een mooi bloemenweide. En ik zou zo graag willen dat dat overal doorheen geïntegreerd is. Dus dat het op meer plekken zo kan. En nou hoop ik dus ook dat we hier niet in het najaar straks weer staan. En dat het dan in één keer er weer helemaal af is. Maar dat het altijd in delen wordt gemaaid. Dus altijd iets laten
1: staan.
2: Kun
1: je dan ook plukken voor een droog boeketje?
2: Nou, in principe is het zo dat, kijk, wij hebben in Nederland staat de natuur zo onder druk. En er zijn zo weinig wilde bloemen. Dat kan het zeg niks plukken.
1: Nee.
2: Want dan is er niet meer genoeg voor de insecten. Omdat het allemaal zo zeldzaam is. Maar als wij ervoor zorgen dat de natuur weerbaar genoeg is. En er genoeg verschillende bloemen en dingen staan. Dan kun je dus ook hier en daar wat plukken en wat doen. En dan kunnen we ook meer recreëren in de natuur. De reden dat we nu als natuurbeschermers allemaal zo krampachtig doen over natuurrecreatie en het vangen en het plukken van dingen en zo, is vooral omdat er nog zo weinig van over is. En het die druk niet meer aan kan.
1: Ja.
2: Maar afgelopen zomer was bijvoorbeeld in Estland. Daar zie je iedereen daarmee zitten met die bloemkrans op. Dat kan als er genoeg natuur is. En dat kunnen wij voor zorgen.
1: Je zou een boeketje kunnen plukken.
2: Maar liefst laat je ze staan voor die bijen.
1: Dat weet ik wel, want jij moet morgen dus naar het huwelijk van je broer.
2: Ja, maar dan
1: kun je dat meenemen.
2: Nee, maar dan laat ik ze daar liever op locatie een paar mooie wilde bloemen zien. Waar ik ze wat bij kan vertellen en waar dan gewoon heel veel insecten van kunnen genieten. Dan dat ik ze pluk. Want nu, allemaal van dit soort bijtjes en zo, ik kan ze plukken. Dan zijn ze na een paar dagen verwelkt.
1: Hey,
2: maar
1: Rick,
2: deze dieren bestaan bij gratie van de bloemtjes.
1: Wacht even, ik moet je onderbreken, we zijn door de tijd heen.
2: Oh, wat jammer. Nou, ik ga nog even door hoor.
1: Ga jij maar door? Ik ga weg.
2: Ja, jij moet even, je hebt de microfoon laten vallen. Ja.
1: Hey, maar wat een blije Rick. Dankjewel, Marjan.
2: Hey. Nog wel.
1: Ja.
0: Unieke beelden. Een blije Rick. Ronald helemaal opgewekt. Morgen trouwerij van Rick zijn broer. We wensen hem daarbij veel plezier. Ja, en ondertussen maar een wachtmuziekje gestart. Want we zaten echt in de wacht. Hè. Ze hebben elkaar weer helemaal gevonden, Karel.
3: Ik ben toch zo benieuwd wat het cadeau wordt voor zijn broer.
0: Ja.
3: Het wordt geen peperen zoutstel. Ik denk een insecthotelletje of zo.
0: Ja, bijen en hommels, denk ik.
3: Ja, leuk. Ik denk niet dat hij met een doos met kip aankomt.
0: Nee.
3: Wordt ook wel eens gedaan. Dieren geven, dat moet je niet doen.
0: Nee, op trouwerijen?
3: Ja.
0: Oh ja? Oh, nee, dat moet niet. Nee. Ik moet opeens wel denken aan The Hangover, die film.
3: Fantastisch. Kregen ze niet een tijger of zo?
0: Ja, een tijger. Werden ze opeens wakker tijger in huis.
3: Ja, leuk.
0: Wij doen het wel wat rustiger aan in de middag door. Maar toch gaat het wel los, denk ik.
3: Zeker gaat het los, want vandaag is een geweldige gast jarig. Het is een drummer. Hij heeft, of had destijds twee maten waarbij hij altijd ging toeren. En die band,
0: oh,
3: met die drummer, die zit vandaag in Plaatje Over.
0: Oké, ik ben even aan het hersenkraken.
3: Dit raad je nooit, maar dat maakt niet uit.
0: Nou, maar dat is juist leuk. Veel plezier.
3: Dat is
0: hoi.
3: Goed. Hoi.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
10: alleen de prijs is anders.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Raamdecoratie op maat gemaakt.
13: Timpweg.
12: Eigen productie- en montagedienst.
13: Timpweg.
12: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
14: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden, centuriautoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
15: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: vallen op.
15: Blijenberg.nl.
16: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
19: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
20: Nu mega opruiming bij
21: Meertens Meubelen.
20: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf.
22: De koffie staat klaar.
23: Radio Noord.
24: De middag door.
25: Met Karel Oosterhuis.
26: Hij heeft een voetbalclub waar hij gek van is. Genaamd Arsenal. En hij had laatst groot nieuws over zijn debuutalbum. En wat dat nieuws is, dat ga ik je zo vertellen.

Will Smith en Stay If You Wanna Dance. Donderdagmiddag, goedemiddag. Miles Smith, dat is een bekende artiest. En voor mijn gevoel ken ik de man al jaren. En ik zou zweren dat hij zijn debuutalbum al lang en breed had uitgebracht. Maar dat is dus niet zo. Het staat wel op punt van uitkomen, maar we moeten nog eventjes wachten. Sterker nog, het zou zelfs morgen officieel gaan verschijnen. Maar hij trok op tijd aan de rem. Tenminste, dat hoopt we allemaal. Want hij zei op zijn website dat hij eventjes rustig aan moest doen. Een burn-out lag op de loer, dus de presentatie van het nieuwe album even een weekje opgeschoven. Ben ik benieuwd hoe dat gaat aflopen, want als je een burn-out voelt aankomen, dan is een weekje pauze denk ik niet genoeg. Maar wie weet was die op tijd. De nieuwe datum is 19 juni, dan zal het nieuwe album gaan verschijnen. En Miles Smith die schreef op zijn website: jullie staan echt voor me klaar. Ik ben jullie eeuwig dankbaar. Het is fijn om mens te mogen zijn en me veilig bij jullie te voelen. Dank jullie wel allemaal. Was getekend Miles Smith. Zo. Dat is mooi gesproken. Een sprong in de diepe van Sister Sledge destijds. Want ze trokken al een tijdje succesvol op met de mannen van Chic. Maar het was tijd voor wat anders. Tijd voor een nieuwe weg, een nieuwe route, een nieuw geluid, een andere producer. Zijn naam? Narda Michael Walden. Die ging los met de dames van Sister Sledge en loodste ze een nieuw muzikaal tijdperk binnen. Een van die hits die ze met z'n allen hebben gemaakt, dat is deze. All American Girls.

Blank's laatste single heet Mr. Sunshine. Houdt hij ermee op? Nee, het is zijn nieuwste single, laat ik het zo zeggen. Lekker liedje en die beklijft ook wel. Die zing je zo mee. Dat doet hij goed. En het mooiste is, het is een grunniger. We gaan een stukje terug in de tijd. De tijd dat Tom Petty samen met de Heartbreakers in de studio stonden. Ze hadden een nieuw liedje en het moest worden opgenomen. En ze wouden eens een keer wat anders. Dus weet je wat te doen? We gaan het minimalistisch opnemen. Dat drumstel, dat kan eruit. Dat hebben we niet nodig. En de drummer dan? Ja, nee, die geven gewoon een tamboerijn. Dan mag die dan gewoon lekker tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-tsk-
gelijk zoiets van, ja, dit is toch een beetje karig. We missen iets. Ja, Tom Petty was snel klaar met het idee. Jongens, haal de drums dan maar weer naar binnen. We hebben gewoon een vette beat nodig. En de drummer, Stan, ja, die was blij. Die pakte de stokjes en sloeg strak, hard.

0: Steve Winwood, de man van orgels en High Love. Zometeen het laatste nieuws. Daar gaat Tanja ons bijpraten, maar waarover?
1: Nou, vanaf morgen is het Europees Migratiepact van kracht.
0: Daarover hoor je zometeen meer.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
9: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar.

0: Dat de gemeente Groningen maatregelen neemt tegen de overlast bij speelsluizen in de stad valt goed bij een deel van de directe omgeving. Tegenover de dagopvang voor daklozen is het al langere tijd onrustig met vooral drugsdealers en drugsrunners. Volgens de gemeente komt dat doordat de enige andere opvanglocatie voor daklozen in de stad is gesloten. Vanochtend zijn er hekken geplaatst en bekende dealers krijgen een gebiedsverbod. Een van de ondernemers uit de buurt.
1: We weten allemaal de problemen in Ter Apel. We weten ook dat het lang duurt is voordat er duidelijkheid over mensen komt. Nee, bijvoorbeeld mensen die eigenlijk nauwelijks kans op een...
2: De verkeerde? Pak weer een ander vingertje.
0: Dat was de verkeerde. We gaan de goede even instarten.
1: Dat allemaal snel.
2: Je moet meestal op stop drukken. En als hij op stop gedrukt is... Hij loopt nog steeds. Dan is hij klaar.
0: Ja, komt-ie.
3: Het heeft wel iets neus. Het is een heel mooi stukje Groningen. Wat eigenlijk de laatste tijd niet meer mooi was. Doordat er toch een min of meer bedreigende sfeer vanuit ging. En dat mensen hier niet meer fijn en veilig konden wandelen. En hun inkopen doen.
0: Vanaf morgen is het Europese Migratiepact van kracht. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. Verslaggever Goos de Boer legt uit wat deze aanpak voor gevolgen heeft, ook voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het IND.
1: We weten allemaal de problemen in Ter Apel. We weten ook dat het lang duurt is voordat er duidelijkheid over mensen komt. Bijvoorbeeld mensen die eigenlijk nauwelijks kans op een verblijfsvergunning hebben. Nou, dat is allemaal erg stroperig op dit moment. En eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt dat die procedures, dat dat allemaal sneller gaat, waardoor het systeem minder snel gaat vastlopen in de toekomst.
0: De vierde verdachte van een zware mishandeling in een supermarkt aan de Oude Ebbingenstraat in Stad in januari heeft zich gemeld. Bij de mishandeling raakte een 19-jarige man zwaar gewond. Begin deze maand deed de politie een oproep in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daarna meldde een van de verdachten zich uit eigen beweging en vervolgens werden ook twee andere verdachten aangehouden. En nu meldt de politie dus dat ook de laatste verdachte zich heeft gemeld. Daarom zijn de opsporingsbeelden verwijderd. Bij RTV Noord kwamen vanmorgen meerdere reacties binnen vanuit het Westerkwartier via de bevingsmelder. Volgens het KNMI is er geen aardbeving geweest. Wel is een akoestische bron waargenomen die de trilling kan hebben veroorzaakt. Dat kan bijvoorbeeld een supersonenvlucht zijn, een F-35. Defensie was nog niet bereikbaar voor commentaar. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
2: Dankjewel, Tanja. Dan door naar Harma met het weer.
4: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en een kleine kans op onweer. Later wat droger, met meer ruimte voor de zon, wordt 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Later volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. En morgen trekt de regen voort, komt de zon over touw tevoorschijn, maar we hebben ook weer te maken met een aantal buien. Met een matige tot krachtige westenwind wordt 17 tot 20 graden.
2: Nou, maar dankjewel, muziek zometeen van Rick James, de super. Free komt voorbij en superprijzen kan je winnen als je zometeen meespeelt met plaatje over. Vandaag een heel mooi liedje, een heel erg lekker nummer van ZZ Top.
5: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boer.
6: Hettema verhuurt praktisch alles. Van eenvoudige verjaardag tot groot evenement. Van luchtkussen tot compleet ingerichte tent. Je kunt het zo gek niet bedenken of Hettema verhuurt het wel. Kijk op hettemaverhuur.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants. Lekker liedje. Plaatje over vandaag met the one and only... Ja, de drummer, de man. Die grap wordt heel vaak gemaakt. Maar als je hem googelt, dan zie je dat hij af en toe wel gewoon een baard heeft. Zijn naam? Frank Beard. En hij speelt bij ZZ Top. Hij is de drummer. Vandaag de jarige drummer van ZZ Top. Een plaatje over. Ik laat je een fragment horen. Dan stel ik je een lastige vraag over ZZ Top. Weet je het antwoord? Bel je me gelijk op 050-388-288. 050-388-288.
1: Zo klinkt de plaat.
2: En dit is de vraag.
0: Frank Beard is jarig vandaag en hij zit met de mannen natuurlijk in de clipjes van ZZ Top. In de clipjes van ZZ Top zie je altijd een auto. Dat is een legendarische auto geworden. Die wordt ook nagemaakt. Die kun je krijgen als sleutelhanger. Die is als radiografisch bestuurbare auto verkrijgbaar. Het is een iconische auto van ZZ Top. Een hot rod. Maar van welk merk is dat ding? Als je dat weet, bel je nu 050-3188-288. 050-3188-288. Is dat een A, Toyota? Is dat B, een Tesla? Of C, een Ford? 050-3188-288. Die auto van ZZ Top. Wat is dat voor auto? Is dat een Toyota? Is dat een Tesla? Of is dat een Ford? 050-3188-288. Antwoord goed. Maak je kans op mooie prijzen.

0: Boris op Radio Noord, Jorde Riekdom. Drie toppers. En we gaan van drie toppers naar één topper. Naar Hans Smit uit Hoge Zand. Goedemiddag.
1: Dag Karel, goedemiddag.
0: Al goud, Hans.
1: Al goud, alles gaat super.
0: Als ik nu naast je zou staan, wat zou ik dan zien?
1: Een stoute die aan het rijden is en aan het bellen is.
0: Wacht, jij bent nu aan het rijden en aan het bellen tegelijk?
1: Ja, sorry, maar ik hoorde jullie quizvraag en denk, nou, gedrukt even bellen.
0: Je kan niet rijden met een telefoon in je oor, vriend.
1: Ja, ik weet het wel. Maar ja, ik heb soms in een droge hoofd van jullie dat ik het toch maar even doe.
0: Nou, dan gaan we het gesprek nu beëindigen, want dat wil ik niet om mee geweten hebben. Je gaf met juist antwoord, ZZ Top, Gimme All You Love Him. Welke auto komt voorbij in de clip? Het juiste antwoord gaf je, dat is een Ford. Leg de telefoon maar gauw weg, jongen. Niet met je praten, levensgevaarlijk. Dat doen we niet. Doen we echt niet. Wat we wel echt gaan doen, is deze heel hard draaien van ZZ Top. Dit is

Aan de ene kant is het heel erg rauw, aan de andere kant is het ook heel erg gelikt. De muziek van ZZ Top op Radio Noord, Gimme All Your Lovin'. En dan nu, geen familie, wel de familie Treintje van... Nee, hoe zeg je dat? Wel de familie Oosterhuis, dat is Total Touch.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Je met de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
12: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
13: Dit is Radio Noord.
14: Nu het nieuws van 3 uur.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
17: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
18: Voordeelhuisjes.nl.
19: Volop geraniums en perkplanten. Freek van der Wal.nl.
17: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
18: voordeeluitjes.nl.
19: Nu mega opruiming bij
20: Meertens Meubelen.
19: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
21: de koffie staat klaar.
22: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
23: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
24: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
23: Wijzerweg, Groningen.
25: Radio Noord.
26: De middag door.
27: Met Karel Oosterhuis.
28: Sheryl Cole zong het liedje voor het eerst op tv in Engeland tijdens The X Factor. Daar keken miljoenen mensen naar. De volgende dag had ze een grote hit.

Zomer, zo absoluut. Julien Claire op Radio Noord en Hélène. Dat zonnetje gaat gelijk schijnen in Groningen. Dat is mooi. Met één druk op de knop waan jij jezelf op vakantie. Met één druk op de knop ben je in gedachten op Ibiza. Met één druk op de knop hoor je de Bouncer met Magnetic.

The Police op Radio Norton. Don't stand so close to me. Dat mag wel hoor, vind ik helemaal niet erg. Kom maar lekker dicht in mijn aura staan. Dicht bij de luidsprekers, dicht bij de radio. Dicht bij je televisie of je smart speaker. Dan kan je de beats bijna voelen in je buik. Zometeen, beats van Henk Wijngaard. En natuurlijk de gitaar van Henk. Maar eerst op Radio Noord, Pure Shores. Dat is een mooie van All Saints voor je.

0: jaren mee. En Henk gaat binnenkort iets heel erg leuks doen.
1: Ik ben heel erg leuk.
0: Heeft dat te maken met zijn vrachtwagen? Nee. Heeft dat te maken met zijn nieuwe plaat? Nee. Heeft dat te maken met RTV Noord? Ja. En wat het is? Ja, dat kan ik toch niet zeggen. Je hoort er binnenkort meer over. Henk Wijngaard en Radio Noord. Nee, ik mag het niet zeggen. Nog even geduld. Deze is van Andrew Gold.

0: Andrew Gold op Radio Noord en Lonely Boy. Zometeen het laatste nieuws. Tanja gaat ons bijpraten, maar waarover?
1: Een 26-jarige man uit de gemeente Veendam is aangehouden voor het verrichten van seksuele handelingen voor het raam van een woning.
0: Hoor je zo meteen meer over.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht.

0: organisatie voor daklozen in stad is gesloten. Vanochtend zijn er hekken geplaatst en bekende dealers krijgen een gebiedsverbod. Een van de ondernemers uit de buurt.
1: Het heeft wel iets neus. Het is een heel mooi stukje Groningen. Wat eigenlijk de laatste tijd niet meer mooi was. Doordat er toch een min of meer bedreigende sfeer vanuit ging. En dat mensen hier niet meer fijn en veilig konden wandelen en hun inkopen doen.
0: Een 45-jarige verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. Vanuit een woning in Drachten werd er gehandeld. En in een woning in Groningen hield de politie de verdachte man aan. Vervolgens werden er in Drachten nog eens 3 verdachten aangehouden. Bij de doorzoeking van de woning werden contant geld en meerdere soorten harddrugs en softdrugs gevonden en ook in beslag genomen. Een 26-jarige man uit de gemeente Veendam is aangehouden voor het verrichten van seksuele handelingen voor het raam van een woning. De man was weliswaar in de woning, de handelingen waren voor de hele omgeving te zien. De politie doet nu onderzoek naar de schennispleging. En de 2 verdachten van een gewelddadige overval in de Rode Weeshuisstraat in Stad op 13 februari, die blijven voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechtbank geoordeeld tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak. De verdachten zijn een 24-jarige man uit Bergen op Zoom en een 32-jarige man uit Breda. Ze worden verdacht van een gewelddadige overval waarbij werd geprobeerd waardevolle gouden sieraden buiten te maken die via Marktplaats werden aangeboden. Een van de 3 personen die tijdens de overval in de woning aanwezig waren is aangevallen met een mes en raakte gewond aan zijn buik. Wanneer de volgende zitting is, is nog niet bekend. Meer nieuws vindt u op onze website rtvnoord.nl en natuurlijk op de app.
2: Dankjewel. Dan Harma met het weer.
3: Vanmiddag trekken vanuit het westen verspreid over de provincie buien, mogelijk met hagel en een kleine kans op onweer. Later wat droger, met meer ruimte voor de zon, wordt 16 tot 18 graden met een matige tot vrij krachtige west-zuidwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe. Later volgt regen met vannacht een minimum van een graad of 12. En morgen trekt de regen voort, komt de zon over het touw te voorschijn, maar we hebben ook weer te maken met een aantal buien. Met een matige tot krachtige westenwind wordt 17 tot 20 graden.
2: Ja, maar dankjewel. George Harrison hoor je zo meteen. Got My Mind Set On You en de Jonas Brothers. Ook die komen voorbij met een hele grote hit. What a man gotta do, hoor je zo.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
6: Ontdek het nieuwe theaterseizoen in Martini Plaza. Met onder andere We Will Rock You, Cats, Evita, The Bodyguard, Holiday on Ice en The Illusionist met Hans Klok. Koop je tickets via martiniplaza.nl.
7: De Winter Riool Service lost elke verstopping en lekkage snel op. De Winter Riool Service. Kijk op uriool.nl.
8: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zon weer en rolloeken.
9: Scherer Meubelen in Uithuizer Meeden. Een unieke collectie wonen, slapen en design. Ja, dat is ook echt zo. Precies wat je zoekt en vlakbij. Scherer. Meubeltevreden in Uithuizer Meeden.

Een ex-Beatle, George Harrison op Radio Noord en Got My Mind Set On You. Zometeen muziek van Huil Gewoon, de vreemde gast. En een mooie van Niall Horan, dit is The Dinner Party. En het liedje heeft hij geschreven met in gedachten de ontmoeting van zijn vriendin. Waar hij nu nog steeds heel gelukkig mee is. Maar toen hij haar tegenkwam, ja, dat was de inspiratie voor Dinner Party.

Jennifer Lopez op Radio Noord en Let's Get Loud. Oh, tijd voor een feestje. Het was toch even spannend in de familie-app van de familie Oosterhuis. Want hoe zou het gaan met de cijfers van mijn nichtje? Nou, ik heb net een foto gekregen van mijn broer dat mijn nichtje, Demi, boven op de ladder staat met een grote grijns. De vlag hangt en de tas hangt eraan. Demi, gefeliciteerd van je oom. Het is Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good? Nou, dat is

0: Nick Kershaw en Wouldn't It Be Good. Het is hartstikke goed. Het is om door een ringetje te halen. Zometeen een nieuwe editie van Studio Grun. Erik, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Karel.
0: De lachlijn is er natuurlijk. Er is een mooie topo. En wat heb je nog meer?
1: Nou, trillingen in de Groningse bodem. Dat komt natuurlijk regelmatig voor. Maar het zijn niet altijd aardbevingen.
0: Nee.
1: In dit geval was het een straaljager. We gaan even met iemand praten die verstand heeft van de vliegbasis Leeuwarden. Daar weet hij alles van. Hajo Bootsma van Omroep Friesland.
0: Ik ga
1: even met hem praten hoe dat nou zit. Want ja, komt dit vaker voor?
0: Als je hem spreekt, dan zeg je goeie metje.
1: Nou, dat wacht ik maar niet aan. Hij moet gewoon mooi zeggen, vind ik.
0: Gewoon mooi.
1: Groningse zender.
0: Hartstikke goed. We zeggen mooi tegen Douwe Bob. Dit is Funny. Erik, veel plezier zometeen.
1: Dankjewel.
0: Maatje onderwegs. Yes. En het nieuws ook. Ik wens je nog een fijne donderdag.

0: Met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
11: Nu het nieuws van 4 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de hoofdlijnen van het Groningse nieuws. Tanja, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een 26-jarige man uit de gemeente Veendam is aangehouden voor het verrichten van seksuele handelingen voor het raam van een woning. De man was weliswaar in een woning, maar de handelingen waren voor de hele omgeving te zien. De 2 verdachten van een gewelddadige overval in de Rode Weeshuisstraat in Stad op 13 februari blijven voorlopig vastzitten, heeft de rechtbank geoordeeld tijdens de eerste voorbereidende zitting in de zaak. De verdachten zijn een 24-jarige man uit Bergen op Zoom en een 32-jarige man uit Breda. En een 45-jarige man is in een woning in Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen. En vanuit een woning in Drachten werd daar gehandeld. En de trillingen die vanochtend door meerdere Groningers werden gevoeld, blijken inderdaad te zijn veroorzaakt door oefenstraaljagers, dus geen beving. Momenteel staan er 2 van deze straaljagers gestationeerd op de vliegbasis Leeuwarden. Het gaat om een internationale oefening, omdat er piloten worden opgeleid.
13: Dankjewel Tanja, meer hoor je straks om 4:30.
15: Hallo, Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Op onze mooiste bedden en heerlijkste matrassen kunt u lekker slapen en uitgerust wakker worden. Maar niet in de winkel natuurlijk. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
16: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
17: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
20: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
21: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
22: Radio Noord.
13: Studio Grun.
22: Met Erik Bad.
13: Goedemiddag, tot 6 uur zijn we jouw gezelschap thuis op het werk of onderweg. Het zijn de laatste loodjes.

0: I Don't Wanna Wait, David Guetta en One Republic waren dat. Werken Groningen alweer op weg naar huis? Zijn er nog vertragingen, Maatje?
1: Ja, een beetje vertraging als je over de N34 richting Drenthe gaat. Hè. Tussen de Alne en de aansluiting met de N33 heb je nu 3 kilometer en 8 minuten vertraging.
0: Oké, okay, pak met weer erop gebieden. Mooi, Arma.
2: Ja, mooi.
0: Nou, zonnetje erbij op dit moment.
2: Klopt. Op dit moment trekt nog een aantal buien in oostelijk richting de provincie. Oost, er komt nog eens een beetje ruimte voor wat zon. Dus een beetje een wotterig zonnetje. Maar de bewolking neemt de komende uren ook alweer touw. In vandaag was er toch wel zo'n vaart dat zon. De mooiste zon in het oosten van de provincie. En de temperaturen lagen zo tussen 16,5 graden in Lauwersmeergebied tot 18 graden op Grun Airport Eelde afgerond. En ja, in de komende uren is dus, ja, met die touw neemt de bewolking geleiding aan alweer. Dat we weten dat er weer eens wat regen aan te komt. Ja, ik denk om nu of 7:30, 8 uur, dat vanuit het westen over touw is weer eens wat naar beneden komt. En dat is soms wat lichte regen en modregen. En we vernomen met de man in vannacht ook. En mevrouw, met vannacht een minimum van een graad of 12. In morgen trekt de regen voort, komt er over touw een beetje zon. Maar ik zag ook alweer een paar buien die deze kant op komen. En met een matige tot krachtige westenwind, wat 17 tot 20 graden.
0: Oké, Arma, dankjewel. Tot straks.
2: Tot zo.
0: Yo.
1: Ja. Ben je al gebeld?
0: Doei.
1: Voor je diploma?
0: Nee.
1: Wat is nu? Er worden overal blije ouders hier op de redactie, ja, ook en zo.
0: Ik zie ook allemaal foto's via de app binnenkomen. Inderdaad, ja, van geslaagde pubers. Nou, mijn nichtje is trouwens wel geslaagd. Dat heb ik net meegekregen. Dus, ik denk dat we de komende 2 uur nog wel veel appjes gaan krijgen van mensen.
1: Hoort iedereen het vandaag? Is dat landelijk geregeld?
0: Oh, daar vraag je me wat
1: ervoor. Oké, daar gaan we gewoon even vanuit.
0: Ja, nou ja, degene die een her heeft.
1: Ja, maar dan weet je dat nu, want het is inmiddels 4 uur geweest. Dus iedereen die het vandaag hoort, die weet het nu, ja, inmiddels wel. En dan heb je toch wel even een leuke dag.
0: Komt dat bij jou ook weer een beetje boven van destijds?
1: Ja, ik was toen helemaal niet zo gespannen. En ik vond het
0: ik ook niet, kan ik me herinneren.
1: Ja,
0: is gewoon wel goed.
1: Dat is wel gewoon goed. Ja, ja. Ik vond het niet zo spannende tijd. Ik was gewoon heel blij dat de vakantie zo vroeg begon, hè, na de examen.
0: De school af was.
1: Gewoon klaar en vrij zijn. En toen nog telefoontje, ja, dan kon de vakantie helemaal beginnen.
0: Ja. Nou, tegen alle geslaagden zeggen wij in ieder geval van harte gefeliciteerd.

0: Good old Dom Jones was dat. It's not unusual. Ja, tientallen Groningers melden vanmiddag bij RTV Noord dat ze een trilling hadden gevoeld. Ja, dan denk je natuurlijk meteen dat zal wel weer een aardbeving zijn. Maar dat was volgens het KNMI deze keer niet het geval. Wat blijkt, het gaat om een straaljager die op de terugweg was van de vliegbasis Leeuwarden en boven de Noordzee door de geluidsbarrière ging. Ik ga erover praten met verslaggever Hajo Bootsma van Omroep Friesland. Hij is kenner van de vliegbasis. Hajo, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wij in Groningen zijn die trillingen wel een beetje gewend, maar heb je het in Friesland ook gevoeld, of niet?
1: Ik heb hier eigenlijk geen meldingen gekregen. Ik begreep van jullie dus dat er in Groningen veel meldingen waren. Nu gaan die geluidsgolven vaak een bepaalde richting uit en dan zal de akoestiek zo geweest zijn, de luchtomstandigheden zullen zo geweest zijn, dat die dan ja, in Groningen aan land zijn gekomen. Maar uit Friesland zelf heb ik nu dit keer geen meldingen gehad.
0: Nee. Om wat voor toestel ging het eigenlijk?
1: Nou ja, ik ga even uit dat het gaat om F-35's van de vliegbasis Leeuwarden. Want er is op dit moment hier een grote opleiding, wapeninstructeursopleiding bezig. Nou, die mensen die komen uit Noorwegen, uit Denemarken, uit België en uit Nederland. En die vliegen allemaal boven de Noordzee. En daar wordt ook geoefend. Dus dan is de kans groot dat als er een toestel door de geluidsbarrière ging, dat dat een F-35 was.
0: Ja, en dat door de geluidsbarrière gaan, is dat toeval of gebeurt dat bewust?
1: Ja, dat kan aan de ene kant bewust gebeuren. Dus dan vragen ze ook toestemming, mogen we door de geluidsbarrière. Er zijn een aantal zones bij het Nederlands luchtruim waar dat mag. Dat is onder andere in de rivierendelta, maar hier ook boven de Noordzee ligt bijvoorbeeld een strook. Dat noemen ze dan een supersonic run, een gebied waar je dus door de geluidsbarrière mag. Dit soort gevallen, dan gaat het wel om incidenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een F-35 die net in een duikvlucht naar beneden zit en dan dat die luchtlagen anders zijn dan verwacht en dan ga je sneller. En dan ga je door de geluidsbarrière heen. Nou ja, dat geeft een knal. En die knal die gaat dus eigenlijk in golven door de lucht en komt dan ergens aan land en dat hoor je. Ja. En dat geeft ook heel veel trillingen.
0: Ja, precies. Je hoort het en je voelt het dus als het ware.
1: Ja, je hoort het en je voelt het. Die trillingen die zijn meestal ook heel goed voelbaar en die zijn ook wel vergelijkbaar met een aardbeving.
0: Ja, toch heb ik het idee dat het niet zo heel erg vaak voorkomt of merken we het gewoon niet altijd?
1: Nou, je merkt het niet heel vaak, maar het komt ook niet heel vaak voor. De laatste keer dat ik weet dat het gebeurde, dat was op 16 april. Toen gebeurde hetzelfde ook boven de Noordzee. Ook bij een oefening met F-35's, vliegtuigen die terugkwamen. En die kwamen dan wel aan land in Noordoost-Friesland. Er kwamen er ook vrij veel klachten vandaan. Of mensen die zeiden van, oh, ik nu hoort heb een trilling en ik hoor een knal. Dus het gebeurt niet heel vaak dat het boven het opgebied, boven de Noordzee gebeurt. Maar ja, als het gebeurt en de wind staat, of tenminste de vliegtuigen vliegen in de richting van het land, ja, dan krijg je die knal vaak ook wel boven land te horen.
0: Ja, en gaan we dit dan vaker meemaken, Hajo, de komende tijd, of niet?
1: Nou, ik hoop het niet. Want het geeft altijd natuurlijk wel een. Het geeft gewoon een knal, het geeft gewoon een schok. En het is ook niet iets hoor wat de vliegers en de vliegbasis willen doen. Het is niet voor niks natuurlijk dat er van die bepaalde gebieden zijn waar het mag. En dan vlieg je altijd vanaf land. En dus dan gaat die knal gaat de zee op. Dus nee, het is zeker niet iets waarvan ze hier op de basis hopen dat het vaker gebeurt. Het zijn incidenten. De vlieger die het overkomt, die krijgt vaak ook een soort van corvée. Als het helemaal de bedoeling was. Dat betekent waarschijnlijk dat ze in een kantine aan de slag moeten, koffie moeten schenken, bier moeten tappen. Er hangen altijd consequenties aan vast. Want het is natuurlijk niet de bedoeling. Het is niet de bedoeling dat mensen aan land last krijgen van een oefening boven zee. Nee. Met name ook omdat de F-35 natuurlijk al genoeg overlast veroorzaakt.
0: Nee, oké. Maar ik bedoel eigenlijk ook omdat er misschien wel meer geoefend gaat worden de komende tijd.
1: Ja, er wordt nu stevig gevlogen hoor. Ook boven Friesland, boven de Noordzee. Maar dan nog blijven ze altijd wel binnen die kaders van de geluidsbarrière. Je moet ook zo bedenken, die geluidsbarrière die is per geluid, per luchtlaag eigenlijk anders. Want zit je qua temperatuur weer anders, dan ga je op een andere manier weer sneller door de geluidsbarrière heen. Daar moet je als vlieger rekening mee houden. Maar ja, je kunt wel eens heel druk bezig zijn met het ontwijken van iemand en dan net in die duikvlucht zitten. Ja, dan ga je.
0: Ja, nou ja, ondanks dat de piloot waarschijnlijk een reprimande krijgt, zijn we in Groningen toch enigszins gerustgesteld. Het was geen aardbeving in ieder geval.
1: Het was geen aardbeving, nee, gelukkig maar. Daar ook gelukkig maar van.

0: of bent.
1: Ons dagelijks lesje Topo en de allerlangste plaatsnaam van Nederland, die hebben wij niet in Groningen. Dat zijn onze zuidenburen in Drenthe. Ik ben even kwijt wat Tonko weer was, die lange plaatsnaam. Maar de langste plaatsnaam in Groningen, daar zijn we vandaag, hè?
2: Ja, ik zou dat toch ook nog niet zo stellig zeggen, hoor.
1: Nee?
2: Nee, want de vorige keer... maar goed, app maar even door als jij denkt dat jij de langste plaatsnaam hebt. Want volgens mij hebben we ook wel eens een andere naam gehad.
1: Hoeveel letters hebben we nu?
2: Zal ik ze even tellen?
1: Ja.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1: 17, 18, 19 letters.
2: 19 letters. Wel echt veel, hè? Waar zijn we dan?
1: Ja.
2: Sellinger Zwarteveen.
1: Het had langer gekund.
2: Maar het was inderdaad wel naar aanleiding van dat we dit deze week ergens bespraken. Hè? Van, oh, het is een lange plaatsnaam. Dus ik dacht, nou, laten we hem dan ook maar gewoon eens eventjes doen. Prachtig plekje in Westerwolde, net ten noorden van Sellingen. Heel weinig te vinden in de zin van, hoeveel mensen wonen er nou? Want er is geen straatnaam of zo met deze naam. Je hebt daar de Schapendriftsweg, de Noorder-Esweg, de Zevenmeersveenweg, prachtige naam ook. Dennenweg, Bovendiepsteweg. Nou ja, het meest centraal ligt de Vonderweg. Dat denk ik, dat is sowieso echt Sellingen-Zwarteveen. Maar daar staan maar weer twee huizen. Dus het kan best zijn... Ja, dat is echt het centrum. En als je daar misschien omheen wil, dat je denkt... Oh ja, ik woon ook wel in Sellingen-Zwarteveen. Dus laat vooral van je horen. Twee oproepjes dus. Want ook als je denkt, mijn plaatsnaam is nog langer, meer dan 19 letters, geef het ook eventjes door.
1: Ja, want misschien is het wel een Sellingen-Zwarteveense kanaal.
2: Bedoel maar.
1: Ja,
2: kan maar zo, hoor.
1: Nou, laat van je horen, zou ik zeggen. 050-3188-288.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Riek Schuring. Wat een geluk.

0: het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Het is 16:30. We gaan naar het nieuws uit Groningen. Tanja Tuinstra, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De trillingen die vanochtend door meerdere Groningers werden gevoeld blijken inderdaad te zijn veroorzaakt door oefenstraaljagers en was dus geen aardbeving. Het gaat om een straaljager die op de terugweg was naar de vliegbasis in Leeuwarden en boven de Noordzee door de geluidsbarrière ging. De twee verdachten van een gewelddadige overval in de Rode Weeshuisstraat in Stad op 13 februari blijft voorlopig.

0: goed bij een deel van de directe omgeving. Tegenover de dagopvang van daklozen is het al langere tijd onrustig met vooral drugsdealers en drugsrunners. Volgens de gemeente komt dat doordat de enige andere opvanglocatie voor daklozen in de stad is gesloten. Vanochtend zijn er hekken geplaatst en bekende dealers krijgen een gebiedsverbod. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en op de app.
1: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma voor het weer.
2: Op dit moment trekt nog een aantal buien in oostelijke richting de provincie Ut. Het is even pooruur droog, met nog een beetje zon, maar ook alweer een toenemende bewolking. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regen. Vannacht hebben we ook regenachtig weer met een minimum van een grote 12. Morgen trekt de regen voort, komt er over touw ruimte voor wat zon, maar er trekken ook weer een aantal buien over. Met een matige tot krachtige westenwind wordt 17 tot 20 graden.
1: Topo Vergun vandaag, Sellingen, Zwarteveen. Nou, de nog langere plaats samen stroom al binnen hier op de app, dus die eer gaat niet naar Sellingen Zwarteveen, maar staat wel centraal vandaag. Wie kan ons hier meer over vertellen? Alle informatie is welkom op 050 3188 288. En de lachlijn zometeen. Doe mee en maak kans op mooie prijzen.
3: 55 jaar winkelcentrum Paddepoel en dat vieren we. Shop en maak kans op een elektrische fiets of een van de 55 jubileumprijzen. Kijk voor de actie op paddepoel.nl of volg onze socials. Winkelcentrum Paddepoel, dat shopt lekker.
4: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
5: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen of vanaf €79.
6: Voordeelhuisjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
6: voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: Alexis Jordan en Happiness. En over happiness gesproken, misschien gaan we jou wel helemaal blij maken vanmiddag. Met een mooie prijs, onze Studio Gun muziektegel. Ik wou bijna zeggen het hoedje, maar die is op. Heb ik net binnengekregen. Dus die kunnen we helaas niet meer weggeven.
1: Niet meer het hoedje?
0: Nee, ze hebben hem gewoon voor onze neus weggepikt. De laatste. Of we hebben al geclaimd dat we nog eentje hebben.
1: Dat denk ik niet.
0: Nee. Nou ja, doen we iets anders leuks bij. Maar...
1: terug naar de sokken.
0: De
1: maar daar heb ik nog niet zo'n leuk rijmpje bij.
0: Nou, maar,
1: loop niet te mokken, hier heb je sokken. Het is toch niet het.
0: Nee. Maar goed, het gaat natuurlijk ook om die muziektegel. Dat is echt een sieraad op je dressoir. Dus zorg dat je die een keer in je bezit krijgt. En dat kan alleen maar door te winnen met de lachlijn. En we hebben een hele eenvoudige lach. Je zou zeggen, die kent iedereen.
1: Die kent iedereen. En je moet gewoon even bellen naar 050-318-288. En dan zeg je wie het is en dan zijn we er al uit.
0: Ja.
1: Dus ja, waarom lukt dat dan niet, hè?
0: Nee, toch al zoveel namen gehoord die allemaal fout waren. Nou, we gaan ze niet allemaal meer opnoemen, maar...
1: Een greepje?
0: Ja, een klein greepje uit de collectie.
1: Edwin Pasveer, Marcel Nieuweweg, Niewie Nogeertsema, Dirk Boscher. Maar ook een birdie. Rick de Jonge, Bert Visser, ik dus toch allemaal. Het zijn Groningse namen, maar ja. Het is ook een Groninger. Dus je zit op het goede pad, maar het is nog niet de goede naam.
0: Nee. Nou, de vraag dus, wie lacht hier? En als je het weet, of denkt te weten, mag je nu bellen 050-318-288. En ik zou zeggen, zorg dat je erdoor komt. Want is je antwoord goed, dan is de muzikale glastegel van Studio Gun helemaal voor jou. Ondertussen horen wij...

0: Bryan Adams op Radio Noord en Run to You. Voor onze kandidaat in de lachlijn gaan wij naar Winschoten deze keer. Rudy Bolland aan de lijn. Dag Rudy.
1: Ja, goedemiddag.
0: Even een vraagje off the record aan jou, Rudy. Heb jij ook een broer?
1: Ja.
0: En heb je dan wel eens het grapje gebruikt van wij zijn Bolland in Bolland?
1: Nee.
0: Oh, had ik wel gedaan.
1: Grapje.
0: Het beroemde duo Bolland en Bolland. Maar daar ben je geen familie van?
1: Ja, hallo. Freddy en Rob.
0: Ja, precies.
1: Ja, maar dat is verre familie, dus...
0: Oh, wel verre familie.
1: Ja, dat heeft te maken met mijn opa's kant. Maar dat is allemaal... Ja, hoe moet je dat noemen nou? Ver weg, zeg maar.
0: Heel ver weg. Heel ver weg. Maar goed, wel heel veel hits op hun naam natuurlijk, hè? Het duo.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja. Zeg Rudy, we gaan het niet over jouw familie hebben. We gaan het wel over deze lach hebben. Want wie herken jij hierin?
1: Nou, jullie zijn al anderhalf week bezig met die lach. Maar ik denk Gerard Nienhuis. Jokke.
0: Ja. We hadden al prijs gegeven dat het een Groninger is. Nou, als er één iemand een Groninger is, dan is het Jokke Nienhuis wel natuurlijk, hè?
1: Ja, dat zou wel fout doen.
0: Maar ja, we hebben hem al heel lang niet meer gehoord en gezien, hè? Hij is al een tijdje van tv af met het weer. Al jaren.
1: Ja.
0: Hij werd afgelopen jaar, had hij een bepaalde leeftijd bereikt. Ik weet niet meer, was het niet dan 90? Toen hebben we nog even met de uitzending gehad. Hebben we nog even gehoord. Kijken. Is het Jaap Nienhuis? Nee, inderdaad. Jammer. Dus helaas geen prijs voor jou, Rudy.
1: Nee, ook toch niet.
0: Maar toch bedankt voor het meespelen.
1: Graag gedaan, kerel.
0: En nog een mooie donderdag verder.
1: Ja, u ook, dank je.
0: Mooi, hè?
1: Joep.

0: heet Paul Simon. Maar je mag hem ook L noemen. Sinds dit nummer. Ja, we zijn vandaag in Sellingen Zwarteveen. Toch niet de langste plaatsnaam in Groningen.
1: Och, denk ik, oh ja, zal ik dat er nog even bij? Ik wilde iets heel anders vertellen, maar laten we daar nog even op terugkomen. Westerdiepste Dallen.
0: Ja, 20
1: heeft er al
0: letters.
1: Mee.
0: Ja.
1: Jipsing Boermusselkanaal. Ja, dat ligt toch ook gewoon in Groningen?
0: Maar bestaat dat officieel wel? Ik heb er even naar gezocht. Maar,
1: jij bent er ook mee bezig. Ja, ik was heel met andere dingen bezig.
0: Ik vertrouw onze luisteraars, maar niet op hun blauwe ogen.
1: Het maakt ook niet uit, want het is gewoon niet de langste. En of je nou tweede of derde of vierde, weet je. Het is gewoon niet de langste plaats. Maar het is zeker wel een lange plaats. Nou, dat zagen we net ook. Het past nog maar net op mijn kaartje. Een gehucht in de gemeente Westerwolde. Het ligt iets ten noorden van Sellingen. Je hebt daar natuurlijk de Ruiten A. Je hebt daar een prachtig gebied trouwens. Ik heb het natuurlijk digitaal eventjes doorlopen. En de naam van het gehucht, ja, je zal het niet verwachten. Sellingen Zwarteveen verwijst dus naar...
0: Sellingen.
1: Zwarteveen. Ja, ook naar Sellingen. Oh. Ja, ook heel goed. Dat is de eerste helft. Ja. En dan de tweede helft naar het Zwarteveen. En Zwarteveen tegenwoordig, kun je dat nog heel goed gebruiken. Bijvoorbeeld tuingrond. Het is heel goed voor de tuin, want het is heel vruchtbaar. Hè? Maar vroeger...
0: Was het turf?
1: Was het natuurlijk turf.
0: Ja.
1: Dus daar komt dat allemaal vandaan. En bij Sellingen, ja, dat klopt ook. Daar komt die eerste naam vandaan. Leuke fun fact hierbij is nog eens dat het allerlaatste gehucht was dat daar ontstond vanuit Sellingen. Dus het is het jongste. Het is natuurlijk oud, maar het is sinds, want ik zeg oud, even nadenken. 1758 lezen we voor het eerste naam Sellingen Zwarteveen. En de rest daaromheen bestond dus al. En dit kwam best wel laat. Wat heb je daar te doen? Nou, het Noorderpad komt er langs. En toen dacht ik, het kan niet zo zijn dat ik dat nog nooit benoemd heb hier. Maar ik ben het dan zelf vergeten, zeg ik heel eerlijk. Ik heb het wel eens gehad over de E9. Weet je dat toevallig, als ik dat nu zo zeg?
0: Nee. Nou, hè, Pieterpad weet ik nog wel.
1: Ja, Pieterpad heb je. En je hebt dus het Noordzeepad. Dus is een route die volledig langs het Noordzee loopt. En die is ook al een paar keer voorbij gekomen bij gehuchtjes daar. Ja. Als je het Noordzeepad afloopt, dan ben je ongeveer bij het begin van het Nolbepad. En het Nolbepad sluit ook weer aan op het Pieterpad. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Maar dit is een 415 kilometer lang Nederlands-Duitse lange afstandswandeling. Die je dus ook kan maken dat moet als je hem loopt. Dat komt dus ook door Duitsland, want in Duitsland heb je ook Nolbers. En het heeft dus echt alleen maar daarmee te maken. Dus dan kom je door Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Overal waar ze Nolberschap kennen, ook die namen. En dat zijn 7 etappes in totaal 415 kilometer lang.
0: Ik zoek vast mijn wandelschoenen op.
1: Nou, inderdaad. En dan kom je dus zo door Sellingen Zwarteveen.
0: Oké. Nou, leuk. We zoeken nog een ambassadeur natuurlijk. Hè. Dat zou leuk zijn voor die...
1: Ik ben al geappt door iemand die er woont.
0: Oh, we zijn al voorzien dus eigenlijk.
1: Ik weet niet of ze daar zin in heeft.
0: Nou, probeer helemaal niet te overtreffen met je over informatie. En bel nog even 050... 3...

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: De hete zomer, Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast?
4: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En straks om 17:30 Noordnieuws. Tanja heeft voor ons de hoofdlijnen.
12: En de politie zoekt een man die 18 januari een 27-jarige stadje neersloeg bij een snackwand op de hoek van de Grote Markt in Ooststraat in Stad. De slachtoffer raakte daardoor bewusteloos, terwijl de man die de vuistslag uitdeelde vlak daarna in een taxi stapte. Bij een 2-daagse controle in Noord-Nederland heeft de politie 75 bekeuringen uitgedeeld voor het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden. Daarvan werden er 10 uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs. En de trillingen die vanochtend door meerdere Groningers werden gevoeld blijken inderdaad te zijn veroorzaakt door oefenstraaljagers en was dus geen aardbeving. Verslaggever Hajo Bootsma van Omroep Friesland, hij is een kenner van de vliegbasis.
13: Ik ga even uit dat het gaat om F-35's van de vliegbasis in Leeuwarden, want er is op dit moment hier een grote opleiding, wapeninstructeursopleiding bezig. Nou, die mensen die komen uit Noorwegen, uit Denemarken, uit België en uit Nederland en die vliegen allemaal boven de Noordzee en daar wordt ook geoefend. Dus dan is de kans groot dat als er een toestel door de geluidsbarrière ging, dat een F-35 was.
12: En een 26-jarige man uit de gemeente Veendam is aangehouden voor het verrichten van seksuele handelingen voor het raam van een woning. De man was weliswaar in een woning, de handelingen waren voor de hele omgeving te zien. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en op de app.
8: Laat je verrassen in het grootste plantencentrum van Noord-Nederland. Groencentrum Freek van der Wal in Siddeburen. Alles wat groeit en bloeit en wat daarvoor nodig is, is op voorraad of leverbaar. Het groenste tuincentrum? Freekvanderwal.nl.
14: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
15: Blijenberg.nl.
16: Oh, die van die deuren.
15: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
8: Wie heeft alle tuinplanten op voorraad? Freekvanderwal.nl.
17: Hey, waar was jij?
18: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk.
19: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
20: Nu mega opruiming bij
21: Meertens Meubelen.
20: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf...
22: De koffie staat klaar.
23: Radio Noord.
24: Studio Grun.
20: Met Erik Bad.
11: Laatste uurtje op de donderdagmiddag. We zien het weekend alweer opdoemen. En wordt het weer ook wat beter. Je hoort het zo meteen van onze eigen weervrouw. Maar eerst hoor je Harry Styles.

0: Harry Styles, As It Was. Werp even een blik op de weg, Maartje.
1: Ik werp een blik, maar eigenlijk geen bijzonderheden. Geen grote vertragingen. M33 is nog steeds dicht. Ja, ik kan het elke dag zeggen, maar ja. Is nog wel zo.
0: Kunnen we daar kort over zijn? Lekker doorrijden op weg naar huis, van werk naar huis. Met je radio aan, op Noord. Anders hoor je ons niet natuurlijk.
1: Nee.
0: En we zijn nog tot 6 uur met Studio Gun. Straks ook nog meningen van Groningers. Nou, je kunt eigenlijk wel raden waar het vandaag over gaat natuurlijk.
1: Ja, we hadden daar per ongeluk een voorschotje op genomen. Want vandaag zijn natuurlijk de uitslagen van de examens. Maar wat wij niet hadden gevraagd is, hoe vierde jij de examens?
0: Ja, ik moet heel ver terug in de tijd. Dus ik weet het eigenlijk niet eens meer. Het ging gepaard met...
1: Even wat drinken.
0: En ook bij iedereen langs, weet ik.
1: Maar dat zal dus wel heel anders zijn. Want ja, hoe snel kan het gaan? Ik vind mezelf natuurlijk ook nog helemaal niet zo oud. Maar toen dronken we wel echt veel meer volgens mij dan nu de jeugd doet. Sowieso wordt uitgaan steeds minder. Dansen, mensen durven niet meer te dansen.
0: Je hebt geen discotheken meer.
1: Nee, maar ook omdat je dus steeds wordt gefilmd. Mensen staan allemaal gewoon heel netjes, heel rustig op de dansvloer. Want ja, wij gingen vroeger helemaal uit onze plaat. Maar dat
0: durfde niemand had een mobieltje vroeger.
1: Nee, dus dat verandert heel erg. En drankgebruik verandert ook heel erg. Sowieso moet je natuurlijk ouder zijn tegenwoordig.
0: Ja.
1: Maar het is ook wel meer bekend over de gevaren en over jong hersen. Dus ik denk dat dat nu oprecht wel anders wordt gevierd dan in jou en in mijn tijd.
0: Ja. Nou, zijn we nu aan jouw verhalen over je periode dat je je diploma haalde en dus de vlag uitging en hoe je dat dan vierde. En we gaan het ook vragen aan de Groningers op straat, die horen het straks.

0: on it. In welk jaar holde studie diploma, Arma? Was dat nog?
1: Ja, dat moet ik wel weten. Kijk, ooit ben ik al wel van school afkwam. Dus door dat drie jaar nog vuurs heet. Dus dan was ik dus 20. Dus oké, 86? Ja.
0: Vat ik wel in.
1: 1986.
0: Ja. Mooi man.
1: Ja, mooi zit je alleen.
0: Ja. We hebben een redelijk weer bij vandaag.
1: Ja, klopt. Trouwens, door in de plek het wel weer wat meer hard als daan, want er kwamen toch ook wel weer buiten over. Toen ik vanmiddag op de A7 reed, toen flitste het ook in ons. Dus had ik hier en door onweer in de buiten. Om en bij de middag iets te veuren. Beste hogelbui hier in Noordbrouck. Ja, en voor de rest is het dus gewoon weer zovallig. Op dit moment is het op dit moment overal in de provincie dreug. Maar er komt ook alweer een aantal buiten dichterbij. En door achteraan zit Vuvenom alweer een regen. Gebied. En dat, ja, dat blijft een beetje hangen, een beetje slepen. Ja, en door zitten we dus vannacht den onder in mevrouw in eerste instantie ook nog. Dus die wisselvallige trend is er nog nooit doet. In het weekend een bepaalde hoge druk al wel iets. Maar ja, die noordwestelijke stroming hebben we natuurlijk ook nog. Dus ja, dat wil wat dat betreft qua temperatuur nooit echt meehelpen. Nou, vanaf dinsdag dicht gaat die wind draaien door zuidelijke regens. Ja, nee, wat gaat geleidelijk aan die temperatuur boven de 20 graden uitkomen. In volgende week de liekte trap dat we de zomertemperatuur van 24 graden eindelijk weer eens een keer te pakken hebben. Nou, voor op dit moment roodschaal een aantal buien. 12 kilometer zicht, 5 uur de zon had. 5 millimeter is de verhaal, 17 graden is het warm. En op dit moment ligt de temperatuur al in stuk leger. De wind zwak tot vrij krachtig kwam uit het westen tot zuidwesten. In Sittboden is 19,5 groot worden, 15,5 op dit moment. 3,5 millimeter is de verhaal. En de barometerstand doet zo'n 17 millibar. Op dit moment is dus dreug. Overal schijnt momenteel de zon. Of in touw door de bewolking in. En om een uur of 6:30 dus zag ik alweer een aantal lussen buiten. Dus ik kan ook vanuit het westen. Om een uur of 8 vanuit het westen een regengebied. Het is wat lichte regen, matregen. Ik kan even over het wat harder gewoon. En dan zitten we dus vannacht ook met een minimum van een grote 12 men. Trek de regen voort. Over het is de ruimte voor de zon. Maar er komen ook nog weer een poel buiten achteraan. De wind motor tot krachtig uit het westen brengt 17 graden in het Lauwersmeergebied tot een warme dag. 20 graden verder de provincie in. Zaterdag regenmotig zon, maar ook nog een poel buiten. 15 tot 17 graden met een motige tot harde west-noordwestenwind. Dus flink wat wind. Zondag op de meeste plek droog met 16 tot 18 graden. En maandag dinsdag, geleidelijk aan, loopt de temperatuur in op richting 19 graden op dinsdag. Nou, vooruit, misschien 20.
0: Oké, nou, voor de zomerse temperatuur nog even een weekje geduld.
1: Maar echt hem geduld hebben, jazeker. Ja.
0: Oké, Hama, dankjewel hè.
1: Jo,
0: mooi. Oude Groningse en Nederlandse volksliedjes weer tot leven brengen en jong en oud met elkaar verbinden. Dat was de insteek van het project Olle Luidjes in de Tirrel in Winsum. Bewoners van verpleeghuizen 12 Hoven gingen samen met muzikanten van het Kamerorkest van het Noorden en met kinderen van basisscholen CBS de Pyramiden en OBS de Tigeldobben op zoek naar liedjes en herinneringen van vroeger. Verslaggever Jeroen Berkenbos is de afgelopen weken meerdere keren op pad gegaan om het project te volgen.
2: Een van de eerste workshops is nu bezig. Het is maart en leden van het Kamerorkest van het Noorden zijn samen met bewoners van verpleeghuis de 12 Hoven op zoek naar oude liedjes en herinneringen van vroeger.
3: Mevrouw, welk instrument vindt u leuk om mee te spelen? Dit zo'n...
2: Altvioliste Lutze Aldorfer voert de gesprekken met de bewoners.
3: Wat ik zelf en ook vanuit het orkest belangrijk vinden om verbindingen te maken tussen diverse generaties. Ook laten zien dat hoe onze muziek, hoe muziek en kunst echt een onderdeel moet blijven van onze samenleving.
2: En er komen allerlei verhalen boven, bijvoorbeeld over de Jeneverbrug, waar vroeger stiekem in het Winsumerdiep werd gesprongen.
3: Springen naar in de water vanuit de Jeneverbrug. Ja, ja, dat mocht niet, maar hebben jullie dat wel gedaan?
4: Ik kan wel zwemmen hoor.
3: Wij waren ook benieuwd hoe muziek of cultuur vroeger was. Dus van de ouderen en eigenlijk een brug slaan tussen een oude generatie en de jonge generatie. Om deze liedjes die ze hebben geleerd en gezongen toen ze klein waren, om weer een plek te geven voor de kinderen van nu.
2: Ook bewoonster Izzy Heemstra doet mee. Zij vindt het leuk om de oude liedjes te zingen, want het brengt veel herinneringen terug.
5: Laat mij erin, laat mij erin.
6: Heeft u dat veel gezongen vroeger?
5: Ah, nee, wij zongen heel veel. We zijn een groot gezin en mijn moeder die kon nog goed zingen. Maar mijn vader die mocht vroeger niet op school meezingen. Die zong vals.
2: We zijn een aantal weken verder. Alle verhalen en liedjes zijn verzameld. En nu zijn de bewoners aan het repeteren en zingen ze samen met kinderen van de scholen in de Tirol.
7: Ik vind het eigenlijk wel leuk en gezellig.
2: Maar af en toe is Gronings en het Oud-Hollands toch best lastig.
7: Soms denk ik, wat is dit nou? Ik weet niet wat het betekent.
2: Daarom kregen sommige liedjes een nieuwe tekst, zodat kinderen van nu er meer in herkennen.
8: Ja, was, heb jij wel een jojo?
9: Ik heb wel een jojo gehad.
8: Jojo periode, kan je echt super goed mee.
2: Casper Peters, ja, jij hebt workshop gehouden met de kinderen, waarin jij nieuwe songteksten hebt geschreven op oude liedjes. Hoe was dat?
10: Ja, heel veel knutselen eigenlijk. Allemaal woorden bij elkaar leggen en tellen naar de lettergrepen. Maar ik had gelukkig de leerlingen die allemaal ideeën en zinnen hebben gegeven. En daar heb ik dus de liedjes mee geknutseld. En het moest allemaal heel precies. Omdat ze zeiden, ja, je kan niet afwijken en even een zinnetje extra neerzetten. Want de melodie staat al.
2: Hoe heb je de liedjes dan een beetje kunnen vernieuwen?
10: Nou, ik vroeg af bijvoorbeeld aan leerlingen van, wat is tegenwoordig leuk om te doen in Winsum? Waar zou jij naartoe gaan als je iemand echt een prachtige plek wil laten zien die niet in boeken staat? En ik vroeg het ook aan de ouderen die ook in het klaslokaal zaten. En sommige leerlingen van een jaar of 8, 9, die hadden echt al iemand van het verzorgingstehuis die dan bij hun aan de tafel zaten. En het noemden ze al, het is onze nieuwe oma. En de nieuwe oma ging vertellen wat zij deed toen zij een jaar of 9 was. En dat was heel leuk, zo'n interactie.
7: Iedereen kreeg een papier voor zich. En ik had erop geschreven, alle winkels, dan kan je lekker veel snoep kopen.
2: En dat levert niet alleen vernieuwde liedjes op, maar vooral ook mooie ontmoetingen tussen jong en oud. En na wekenlange repetities en workshops, een mooi groot slotoptreden in de Tirol.
3: Heel mooi om te zien hoe de kinderen reageren op de ouderen. En ook hoe de ouderen bewonderen wat de kinderen allemaal kunnen doen en wat wij allemaal zo samen doen.
7: Ik vond het echt superleuk en ik vond het ook leuk dat de ouderen er ook bij waren. En het was ook gewoon heel gezellig om alles zo samen te doen. En heb je ook minder om te werken op school.
0: En toen klonk er applaus. Het was dus gisteren tijdens het slotoptreden van het project Olle Latjes. En ja, samen zingen is natuurlijk ook veel leuker dan een saaie rekenles. Alle opgehaalde Winsumer verhalen trouwens zijn ook verwerkt in een nieuw verhaal dat binnenkort in boekvorm wordt uitgegeven.

0: weekend.
1: Er gaat niets boven Groningen.
2: Mabokzat. En een heel breed plaatsnaambord deze keer. Sellinger Zwarteveen.
3: Ja, en leuk dat je daar even over begint. Want dat heb ik nog helemaal niet gezegd. Vaak zeg je wel of niet een plaatsnaambord. En we weten nog dat we, volgens mij was het de oude gemeente Vlagwedde, die er toen helemaal plat op ging om overal een bordje bij te zetten.
2: Ja.
3: En uiteindelijk heel Westerwolde heeft dat volgens mij ook voor de gehuchten en zo. Dus dat zijn van die witte bordjes met blauwe letters. Nou, hier was wel even het een en ander aan de hand. Want in 2017 berichten we zelf als RTV Noord erover dat de plaatsnaamborden van Sellinger Zwarteveen verkeerd stonden. In 2009 werden ze neergezet, maar op de verkeerde plaats.
2: Oh.
3: En in 2017 is dat dus rechtgezet. Toen dacht ik, oh, dan moet ik ook even die bordjes zoeken. Want ik zei al, ik weet nou niet helemaal zeker of het alleen de Vonderweg is. Want er is geen straatnaam met deze naam. Dus dan weet je nooit helemaal zeker hoe groot zo'n gehucht is. Maar in dit geval kun je dat dus wel precies weten. Want dit gehucht heeft maar liefst 3 bordjes.
2: Nou.
3: Eentje staat half in de bosjes, je kunt niet lezen. Maar van alle kanten dat jij Sellinger Zwarteveen inkomt, zul je het weten. En dan hebben we dus niet alleen de Vondenweg, maar ook de Schapendriftweg en de Molenkampenweg behoren tot het Sellinger Zwarteveen.
2: Oké, maar hebben ze het kadaster dus bijgehaald uiteindelijk om het op de juiste plek te krijgen?
3: Dat denk ik, ja. Het was wel leuk, want het was raadslid Bowie Huitinga. Die woont daar zelf, dus die wist dat en die was daar de hele tijd mee bezig. En het was ook zijn laatste wapenfeit, want hij werd geen gemeenteraadslid in fusiegemeente Westerwolde.
2: Nou, maar goed, hij gaat wel de geschiedenisboeken in.
3: Hij heeft dat nog kunnen regelen. En ik heb wel en niet een ambassadeur gevonden. Want GK, die is daar geboren. In Sellinger Zwarteveen, zegt ze trouwens. Niet op Sellinger Zwarteveen. Heerlijke jeugd gehad samen met 6 broers en 5 zussen. Oudste geboren in 1940, de jongste in 1960. En in die tijd waren het bijna allemaal boerderijen en boerderijtjes. Nu is het 1 groot veebedrijf. Van alle huizen zijn er 2 verdwenen. En in totaal nog 12 over. Dus zoveel huizen hebben we het nu over. Echt handige informatie. En ze zijn nog, ja, mijn oudste broer, die had je er alles over kunnen vertellen. Want die woont daar ook nog. Maar die is helaas nogal doof.
2: Oh,
3: en GK zelf wilde liever niet bellen. Dus nee.
2: GK zei, mij niet bellen.
3: Mij niet bellen. Ja, heel duidelijk. Dan doen we dat ook niet.
2: Wil jij wel bellen als ambassadeur? Mag dat, hè? 050 3188 288.
1: Wil

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
0: kozijnen. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: 1 minuut over 5:30. Het nieuws uit Stad en Ommeland. Krijg je van Tanja Tuinstra. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. De politie zoekt een man die op 18 januari van dit jaar een 27-jarige stadjer neersloeg bij een snackwand op de hoek van de Grote Markt en Oosterstraat in Stad. Het slachtoffer weet zich nog te herinneren dat hij met een groep onbekenden in gesprek raakte en vervolgens vanuit het niets werd neergeslagen.

0: door oefenstraaljagers en was dus geen aardbeving. Het gaat om een straaljager die op de terugweg was van naar de vliegbasis Leeuwarden en boven de Noordzee door de geluidsbarrière ging. Verslaggever Hajo Bootsma van Omroep Friesland en hij is een kenner van de vliegbasis.
1: Ik ga even uit dat het gaat om F-35's van de vliegbasis in Leeuwarden. Want er is op dit moment hier een grote opleiding, wapeninstructeursopleiding bezig. Nou, die mensen die komen uit Noorwegen, uit Denemarken, uit België en uit Nederland. En die vliegen allemaal boven de Noordzee. En daar wordt ook geoefend. Dus dan is de kans groot dat als er een toestel door de geluidsbarrière ging, dat dat een F-35 was.
0: Dat de gemeente Groningen maatregelen neemt tegen de overlast bij speelsluizen valt goed bij een deel van de directe omgeving. Tegenover de dagopvang van daklozen is het al langere tijd onrustig, met vooral drugsdealers en drugsrunners. Volgens de politie komt dat doordat de enige andere opvanglocatie voor daklozen in stad is gesloten. Vanochtend zijn er hekken geplaatst en bekende dealers krijgen een gebiedsverbod. Een van de ondernemers uit de buurt.
2: Het heeft wel iets neus. Het is een heel mooi stukje Groningen. Wat eigenlijk de laatste tijd niet meer mooi was. Doordat er toch een min of meer bedreigende sfeer vanuit ging. En dat mensen hier niet meer fijn en veilig konden wandelen. En hun inkopen doen.
0: Tot zover het nieuws. Meer nieuws op onze website rtvnoord.nl en op de app.
3: Dankjewel. Even naar het weer, hier is Harma.
4: Op dit moment trekt nog een aantal buien in oostelijk richting de provincie Ut. Het is even een paar uur droog, met nog een beetje zon, maar ook alweer een toenemende bewolking. In de loop van de avond gaat het vanuit het westen regen. Vannacht hebben we ook regenachtig weer met een minimum van een grote 12. Morgen trekt de regen voort, komt er over het ruimte voor wat zon, maar er trekken ook weer een aantal buien over. Met een matige tot krachtige westenwind wordt 17 tot 20 graden.
5: Nu mega opruiming bij
6: Meertens Meubelen.
5: 8000 vierkante meter aan moderne meubelen met mega kortingen. En Rolf,
7: de koffie staat klaar.
8: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
9: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
10: Voordeeluitjes.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.

0: My Best Friend van Queen. Veel Groningen gezin is het feest. Is de vlag uit met de schooltas eraan. Kun jij je nog herinneren toen jij te horen kreeg dat je geslaagd was? We gaan even terug in de tijd. Ronald Niemeyer vroeg het aan de mensen in Winschoten.
1: Wat vindt u?
2: Met Ronald Niemeyer.
3: Hoe vierde jij de eindexamenuitslag?
4: Oh, gewoon een biertje drinken met iedereen.
5: Oh, thuis.
3: Groot feest?
5: Ja, barbecue.
6: Je biedt ook geen niks om doen, vrouwen.
3: Je noemt geen niks om doen?
6: Ik kan me niet herinneren.
3: Op mijn plein.
5: Nou, dat word ik eigenlijk niet eens meer. Ik denk dat we gewoon met de hele klas een feestje hadden.
6: Ik heb geen, ik heb mijn diploma's nooit. Ik kon niet goed nooit.
7: Van de lagere school naar de LTS en de LTS heb ik niet over. Dus, en dan ben ik de bouw en gewoon, dan ben ik nog weer uit.
3: Dus dan heb je ook geen feestje had?
7: Nou, ik heb minder jaar dan ik op pensioen kwam met mijn feestje.
8: Ja. Mijn dochter krijgt een uitslag vandaag.
3: Ja. En hoe gaat ze het vieren?
9: Nou, in huis. Familie, ja. Maar zij nodigt haar vriendinnen later nog uit.
3: Okay.
9: Ja, zo hoort dat. Ja. Hoort er allemaal bij.
3: Dus een feestje thuis?
4: Ja, feestje thuis. Daarna nog even een opstap. Ja. Zo vier je dat toch?
3: Feest op Marktplein.
4: Feest op Marktplein.
3: Ja. Hoe ging dat dan bij u vroeger?
9: Op stap, hè? Wij gingen op stap.
4: Yeah. We hadden eerst altijd bij school hadden we dan een feestje. En als het feestje dan afgelopen was, dan gingen we met een groep gingen we naar Winschoten.
3: Yeah.
4: Op mijn plein, ja.
10: Vooral gewoon lekker thuis met z'n allen en daarna met mijn vrienden.
3: Dat klinkt vrij rustig.
10: Ja, ik heb het vrij rustig gehouden.
3: Yeah. Op stap bedoelde u, ging naar de kroeg toe?
9: Ja, hier in Night Fever, het pleintje. Ja, zo ging dat.
3: En daar vier je dat je diploma had.
9: Tuurlijk.
3: Ja. Want vroeger, als ik terugga naar mijn tijd, dan kon het goed een keer gaan.
10: Dat wil ik wel geloven, ja.
3: Groot feest?
4: Oh, redelijk, redelijk. Ja. In één keer geslaagd, hè, dus dan is het altijd groot feest.
3: Oké, werd laat?
9: Vroeg. Vroeger.
3: Ja, het is net hoe je bekijkt natuurlijk. En dan gingen we van feestje naar feestje.
10: Oh, nee hoor, nee, ik niet.
3: Nee.
10: Nee, zat er niet in.
3: Je bent verstandiger dan ik.

Komt gewoon uit Groningen, deze band. Falcon Hill, een paar weken geleden nog Gronings goud bij ons. En hoog genoteerd in onze Noord 9. Can Change was dat. Goed nieuws voor de wat oudere luisteraars onder ons. Want zometeen hebben we ons dagmenu en gaan we heel ver terug in de tijd. Namelijk naar het jaar 1960. Eerst even muziek van de Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

0: Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge was dat. We waren vandaag in het oosten van de provincie. Vlakbij Sellingen, vlakbij Zwarte Veen.
1: Nee, vlakbij Sellingen. Ten noorden van Sellingen, daar was heel veel Zwart Veen. En zo ontstond Sellingen Zwarte Veen.
0: Oh ja,
1: ik vertel net even over Geka, die liever niet gebeld wordt. Maar ze heeft me nog wat info gestuurd. Ze zegt dat de jeugd daar heel fijn was. Ze komt daar dus nog regelmatig, want haar oudste broer daar nog woont. Het was vroeger een zandweg. En dan eind jaren 60 werd het verhard. En in 1965 kregen we een waterleiding, elektriciteit. Nog weer, jaren eerder. Dus eerst kwam elektriciteit, toen water.
0: Toen kwam televisie.
1: Ja, in het begin waren we een van de weinigen die televisie hadden. Dus de buren kwamen bij onze bellen. En wij, de kinderen, werden naar de buren gestuurd om de boodschap door te geven als er voor een van hen gebeld was. Zonder meer een gelukkige omgeving om op te groeien. Voor de kinderen die er nu wonen, vast ook en zeker. En dan nog even dat stukje over dat veen en de werkverschaffing. Kreeg ik ook nog een tip over de app van Gerard. Die zei, hey, dit gaat daarover. Jan Buiskool, je hebt natuurlijk de Jan Buiskoolweg bijvoorbeeld in Vlagwedde. Een audiofragment en die zijn weer ingesproken door onze oud-collega Wilbert Kleinsen.
2: We keren terug naar de man die dit alles in gang zette. Jan Buiskool. Buiskool werd in 1918 burgemeester van Vlagwedde. En stond bekend als een harde werker. Hij geloofde dat werkverschaffing de oplossing was voor werkloosheid. Als arbeiders weigerden, werd hun steun gekort. Zijn aanpak trok de aandacht van de regering. En in 1923 werd hij Rijksinspecteur voor de werkverschaffing. Wat in Groningen begon, werd al snel model voor de rest van Nederland.
1: Ik zal even uitleggen, dit hoort dus bij een route die je dan kan lopen. Vissers Groningen heeft een hele route door Westerwolde. En als je dus bij de Dennenweg officieel op het adres Sellingen-Zwarteveen loopt, dan hoor je dit stukje over Jan Buiskool.
0: Ja, als ik dan die stem van Wiebe hoor, dan hoor ik ook zijn voetstappen in het grind bijna.
1: Ja, klopt. Ja, mooi hè. Leuk om even te horen.
0: Nou, we laten het achter ons, want het is alweer bijna 6 uur zie ik. Dus we gaan op weg naar ons dagmenu. En ik had het al een beetje beloofd. We gaan heel ver terug in de tijd.
1: We gaan even zwemmen.
0: Ik was er nog lang niet.
1: Dat kan vanaf 1960.
0: Nee, nog
1: lang niet.
0: Nee.
1: Zwembad De Kalkwijk aan de Nieuweweg in Hoge Zand wordt vandaag officieel geopend door gedeputeerde commissaris van de Koningin, meester GLP Warburg. En dat blijft er tot 1996, dus jij hebt daar wel degelijk nog...
0: Eind jaren 70 heb ik er heel veel voetstappen gezet.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, absoluut.
1: Maar het bestaat nu dus niet meer.
0: Nee, er staat nu een sporthal op die plek.
1: Ook leuk.
0: Ja, ook leuk. Ja, maar wel jammer van het openluchtbad dat weg is nu. Op deze dag in 1960 was er één artiest heel erg populair. En beste mensen, als u het heeft meegemaakt, dan weet u dat vast nog. De Twist. Chubby Checker natuurlijk.
1: Chubby.
0: Ja, daar gaan we mee aan tafel. Dus eet smakelijk zou ik zeggen. Nog een fijne donderdagavond. En veel plezier bij de Twist.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Ik heb mensen buikpijn.
5: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
6: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Crayon kozijnen.
5: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Centuri Autoverhuur verhuurt jonge, betrouwbare auto's voor een all-in prijs. Van een personenauto tot bedrijfsbus en van verhuisbus tot 9-persoonsbus. Nu al vanaf €34 per dag. Morgen rijden. CenturiAutoverhuur.nl. In Groningen, Assen en Emmen.
14: De Groningse Vierdaagse. Het wandelevenement van Groningen. Van 4 tot en met 7 augustus wandel je 20, 30 of 40 kilometer door stad en ommeland langs sfeervolle routes en veel gezelligheid. Loop mee of moedig aan langs de route en op de Grote Markt. En geniet van de sfeer en de live muziek. Kijk op groningsevierdaagse.nl.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
16: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
17: Radio Noord.
18: Vandaag op Noord.
19: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Ik moet eerlijk toegeven, het was niet meteen het eerste waar ik aan dacht toen ik vanochtend de scheurkalender erbij pakte, 11 juni. Maar vandaag, precies 40 jaar geleden, promoveerde SC Veendam naar de Eredivisie. Het elftal van trainer Henk Nienhuis won alle 6 wedstrijden in de na-competitie. Het 5e duel was beslissend. Voor 12.000 toeschouwers won Veendam met 1-0 aan de lange leegte van Willem II door een doelpunt van een grote meneer, Boy Nijg. En Alex Klomstra, dat was de topscorer van Veendam in de na-competitie. Alex, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Nivino.
2: Vanaf Kreta? Ben je het aan het vieren op Kreta of zo, deze herinnering?
3: Als ik het nog heel erg paraat had gehad, dan had ik het hier gevierd inderdaad. Maar ik heb het paraat, dus dat zullen we vanavond doen.
2: Ja, mooi man. Ik moet eerlijk zeggen, jouw naam wordt niet heel vaak genoemd als het gaat om oud-spelers van Veendam. Terwijl je wel dus heel belangrijk bent geweest. Word jij er nog vaak aan herinnerd?
3: Bij kennissen en dergelijke wel natuurlijk. Maar op het moment dat we voetbalpraatjes naar voren halen, dan komen alle verhalen alweer naar voren inderdaad. Maar het is al lang geleden. Dus ook dat werd niet altijd in het voordeel.
2: Laten wij dan ook maar even die stoere verhalen weer omhoog halen. Even die voetbalpraatjes, Alex. Want hoeveel goals heb je toen gemaakt en tegen wie heb je gescoord?
3: De goals die ik heb gemaakt, dat waren er 4. Dat was in de tweede ronde tegen Willem II uit. Daar scoorde ik en scoorde Joop Gal ook. Die wedstrijd wonnen we met 2-1. En dat was wel een mooie wedstrijd. Want Joop kwam van Velocitas oorspronkelijk en ik ook. Dus dan vier je het samen nog een keer op een andere manier.
2: Ja, mooi.
3: De derde wedstrijd, dat was tegen RKC. Daar scoorde ik 2 keer. Dat was een thuiswedstrijd, die werd met 3-2 gewonnen. En de laatste wedstrijd, toen stond er niet zoveel meer op het spel. We waren al gepromoveerd, scoorde ik nog 1 keer, terwijl we die wedstrijd met 5-0 wonnen.
2: Ja, maar het mooiste was denk ik daar thuis tegen RKC 2 keer. We hebben even in de archieven zijn we gedoken. Luister maar even mee. Ja, dat is 1. Ja, en dit hoor je dan niet bij die voetbalpraatjes, Alex. Hoe is het om dit te horen?
3: Nou, je bent wel op zoek af en toe naar filmpjes en naar fragmenten. En daar is wel wat van terug te vinden, gelukkig, in het voetbalarchief op YouTube. Dus mensen kunnen daar nog wel filmpjes terugzien uit die goede oude tijd. Maar dit is wel leuk om te horen inderdaad. Deze had ik niet helemaal meer op het netvlies en op de oren staan.
2: En weet je de opstelling van toen nog? Want jij was basisspeler, maar wie stonden er om jou heen?
3: Sape Hoekstra stond in doel. Ik weet niet of Jan Redmeijer toen ook in de spits stond. Joop Gal die zat er omheen natuurlijk.
2: Ja, de Gareth Bale van de lange leegte.
3: Ja, even kijken, Veldmaten die speelde erin. Het was gewoon een team, Ronald Stegen. Echt allemaal spelers die vanuit Groningen waren gekomen. Met een paar andere spelers erbij, maar... Ja, we kenden elkaar eigenlijk allemaal wel in die tijd.
2: Ja. Wat voor gevoel roept dit nou bij jou op? Want het is ook wel gewoon historie. Promoveren naar de Eredivisie met Veendam.
3: Ja, nou weet je, je doet dit samen met het publiek. En je hebt zo'n enthousiaste achterban gehad. En vooral in die na-competitie, maar ook in de 4e periode die we dan pakten. Daar ging het heel goed. En dat neem je toch een beetje mee naar de na-competitie. En het werd alleen maar enthousiaster bij het publiek. Er was een extra tribune neergezet. Je gaat op wolken op dat moment. Het voetbal was misschien niet altijd grandioos. Maar er werd iedere keer een resultaat behaald. Dus ja, dat is dan wel heel mooi op het moment dat je dat met vereende krachten doet.
2: Ja, nou kennen we allemaal de kwaliteiten van Joop Gal, zowel binnen, maar zeker ook buiten de lijnen. Dus ik ben wel even heel benieuwd, Alex. Hoe is dat in hemelsnaam gevierd, die promotie?
3: Nou ja, we hebben in eerste instantie hebben we in de kantine nog even gezeten. En eerst ook nog even in de spelers of in de ruimte waar ook waar het publiek kon komen.
2: Ja.
3: Nou, daar hebben we later nog even doorgezet in de stad uiteraard. Met de mensen die vanuit de stad kwamen. Want ja, Veendam is op de duur een beetje dicht. En dan kun je nog even verder in de stad.
2: Ja.
3: En het weekend zijn we op de platte kar, op de boerenkar gegaan door Veendam. Dat was ook wel een happening. Het was mooi weer. Dus ja, daar kon ook wel een klein alcoholische versnapering bij op de kar. En s'avonds zijn we naar de zorgvliethal gegaan. En ja, dat was ook afgeladen vol. Dus een heel mooi feest. Waar je eigenlijk iets mee viert. Wat ja, eigenlijk voor onmogelijk werd gehouden. Want ja, je had wel wat spelers van Groningen. Maar ja, je moet wel iets bereiken. En als je gaat kijken naar de namen in die tijd al bij de tegenstanders. Ja, dan voetbalde er ook best wel wat bij de andere clubs.
2: Was jij nou een feestnummer dan? Of stond je een beetje op de achtergrond?
3: Ik was meer een feestnummer buiten het voetbal om dan in het voetbal zelf. Ik was toch wel serieus. Maar ik hield er wel van om met een klein groepje nog even door te gaan in de stad. Ja, dat kon in die tijd nog. En meestal speelden we de wedstrijden op vrijdag of zaterdag. Dus dan was het na de wedstrijd nog wel eens ja, leuk.
2: Ja, ik heb mooie beelden ook gezien hier ter voorbereiding op dit gesprek. Ook met Henk Nienhuis bijvoorbeeld. Was wel een mooie tijd, hè?
3: Ja, nee, klopt hoor. En ja, weet je kent elkaar al jaren. Want nou ja, ik kwam zelf uit de tweede van Groningen. En ik was net geblesseerd geweest een jaar. Dus nou, ik zou naar de A-selectie gaan in november. Dat ging niet door omdat ik die blessure kreeg. Eind van het jaar herstel je. En nou, toen zat Noldo Ruiter zat bij Groningen. Die haalde mij naar Veendam. Of die zat bij Groningen en die ging naar Veendam. En die haalde mij toen naar Veendam toe.
2: Ja.
3: Alleen ik kwam terug van vakantie en toen was niet huis trainen. Dus dingen kunnen heel snel veranderen.
2: Ja, ja. Sta je morgen in de basis, Alex?
3: Ik heb geen flauw idee.
2: Oud-Veendam speelt in Wagenborg. Nee.
3: Ja, dat kan. Ik red dat niet meer, maar buiten dat, reiskosten vanaf Kreta is net niet te doen.
2: Nee, dat Harm Hensens wil veel betalen, maar niet voor dit, denk ik. Kunnen we jou een keer zien dan?
3: Nou, ik denk niet dat ik dat nog red. Ik heb te veel problemen met het lichaam.
2: Ja.
3: Dus ja, het is jammer, want ik heb jaren geleden nog wel een paar wedstrijden gespeeld. En ja, weet je, op het moment dat je bij elkaar komt, is het gewoon...
2: Ja, en toen was...
3: De leuke verhalen weer naar voren. En ja...
2: Ja, nee, dat, het is een reunie inderdaad, Alex. Dank je wel voor het ophalen van deze herinnering. En geniet van je vakantie in het zonnetje. Alex Klompsa vanaf Kreta over die promotie. Precies 40 jaar geleden dus. SC Veendam naar de Eredivisie.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Heb jij je WK-pool eigenlijk al ingevuld? Veel tijd heb je niet meer, want het WK begint immers vanavond. Nou, hoe je nou het beste zo'n pool in kunt vullen. Ik ga erover praten met sporteconoom Ruud Koning. Meneer Koning, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, 48 landen doen er mee. Je moet er wat tijd voor uittrekken. Is het daarmee ook lastiger geworden om te voorspellen eigenlijk wie de wereldkampioen gaat worden?
3: Ja, dat denk ik wel. Er zijn heel veel wedstrijden. En het is altijd mogelijk dat een favoriet land een slechte periode heeft. Hè. Denk aan Spanje een aantal toernooien geleden. Frankrijk is er ook wel eens uitgevlogen in de eerste ronde. En dat verwachten we nu niet.
2: Maar er zijn wel heel veel landen die toch als een verrassing ineens, omdat er zoveel landen meedoen, ergens tussen kunnen komen.
3: Precies, precies. En omdat er ook veel wedstrijden zijn, wedstrijden naar de poolfase, dan is het ook mogelijk dat bekende landen tegen de zeepert aanlopen.
2: Ja, ja. Want 48 landen, dat is voor het eerst hè, zo groot. Zal dat een blijvertje zijn, denkt u dan?
3: Nou, het is wel moeilijk, want er zijn maar een beperkt aantal landen die zo'n toernooi kunnen organiseren voor 48 landen. Ja, in Nederland kan dat zeker niet. Nederland en België samen ook niet, denk ik. Terwijl een kleine WK misschien wel mogelijk was geweest.
2: Ja, maar terug zal wel lastig zijn, toch? Want die ploegen die nu mee mogen doen, ja, je gaat ze niet uitleggen dat het volgende keer niet meer kan.
3: Precies, dus die extra landen die er nu bij zijn gekomen, die groep. Nou, zeg maar subtoppers misschien wel. Die zullen daar niet blij mee zijn als het weer kleiner wordt. Dus dat wordt wel een moeilijk verhaal, denk ik.
2: Ja, ik heb ook een pool zitten vullen. Op een gegeven moment ga je toch een beetje op het gevoel af. Want anders kost het wel heel veel tijd. Wat is nou de beste manier om zo'n pool in te vullen?
3: Ja, dat is heel erg lastig. Dus ik zou een pool invullen. Toch dat Frankrijk, Spanje, Engeland, Portugal. Die landen een beetje als favoriet boven komen drijven. Want een van die landen zal het vast wel goed doen op dit toernooi. En dan zit hij daar in ieder geval goed mee.
2: Maar je moet je ook ergens onderscheiden natuurlijk. Als iedereen die landen invult, ja, dan haalt iedereen dezelfde punten.
3: Ja, je moet geluk hebben dat jij Noorwegen invult en dat Noorwegen het goed doet, dat Haaland het vreselijk op de heupen heeft of zo.
2: Ja, want dat zijn ook de landen die volgens de kansberekening tot de topfavorieten behoren, de landen die u nu noemt?
3: Ja, in de kansberekeningen komen die goed naar voren en ook op de gokmarkten.
2: Ja, want hoe staat het dan met de kansen van het Nederlands elftal?
3: Ja, een beetje, het volgpeloton. Dus Frankrijk, Spanje, dat zijn de favorieten. Engeland misschien er nog bij. En dan heb je een volgpeloton. En daar zit Nederland in met Duitsland, Brazilië, Noorwegen. Dus dat is een beetje waar Nederland zit.
2: Ja,
3: want niet echt de favoriet, maar wel. Je verwacht dat ze de groepsfase wel overleven. En daarna moet je geluk hebben. Ja. En moet goed gaan.
2: Anders loopt het vuur, luidt vandaag. Oranje haalt minimaal de kwartfinale op het WK. Wat hebt u zelf in uw pool staan dan?
3: Nou, ik denk de kwartfinale zou kunnen. En daarna, weet je, het is erg onzeker. En we, ook in die toernooien waar Nederland het wel, waar Nederland het erg goed heeft gedaan, dan hebben ze wel eens met penalties zich moeten plaatsen. Voor de volgende ronde. Ja, dat is toch een soort loterij. Dus wat dat betreft is dat moeilijk precies in te schatten.
2: Ja.
3: Dus geen zekerheid van mijn kant.
2: Nee, maar dat geldt voor geen enkel land, toch, dat er een zekerheid is?
3: Nee, dat geldt voor geen enkel land.
2: Nee, nee.
3: Maar wat Nederland misschien wat meer dan andere landen heeft, voor andere landen weet ik dat wat minder goed, maar ja, je hebt toch een aantal blessuren gevallen op belangrijke posities bij Nederland. En dat kan wel de succes en de mate waarin het doorgaat in het toernooi verklaren.
2: Veel wedstrijden zijn 's nachts, hè? Gaat u 's nachts kijken?
3: Nou, dan moet het wel een hele bijzondere wedstrijd zijn. Vanavond begint het om 9 uur, als ik het goed heb.
2: Ja.
3: En dat komt mij veel beter uit, om eerlijk te zijn.
2: Ja, ja, de tweede wedstrijd is vannacht om 4 uur.
3: Die ga je niet zien.
2: Dank. En wil je nog iets invullen? Vandaag is de laatste dag bij de meeste poeltjes om het te gaan voorspellen. Dank in ieder geval voor uw toelichting.
3: Fijne dag.
2: Ruud Koning is hoogleraar sport, economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen.

0: luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: Vanaf morgen is de Europese Migratiepact, het Europese Migratiepact van kracht. De strengere aanpak heeft tot gevolg dat procedures en werkwijzen bij asielaanvragen drastisch moeten worden gewijzigd. En de grote vraag is of de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de IND, hier wel klaar voor is. Dat ga ik bespreken met collega Goos de Boer. Die is in Ter Apel bij het IND. Goos, wat houdt dat Migratiepact in?
3: Het is de bedoeling dat de Europese landen hun asielbeleid, de aanpak eigenlijk op elkaar afstemmen. Want overal gebeurt dat nu allemaal weer anders. Nederland heeft een systeem, België heeft een systeem, noem allemaal alles maar op. Dat moet op elkaar worden afgestemd. En de bedoeling is ook dat procedures veel sneller gaan. We weten allemaal de problemen in Ter Apel. We weten ook dat het lang duurt is voordat er duidelijkheid over mensen komt. Bijvoorbeeld mensen die eigenlijk nauwelijks kans op een verblijfsvergunning hebben. Nou, dat is allemaal erg stroperig op dit moment. En eigenlijk is het belangrijkste uitgangspunt dat die procedures, dat allemaal sneller gaat, waardoor het systeem minder snel gaat vastlopen in de toekomst.
2: Ja, maar dat betekent dus ook dat wij die toestanden die we nu de afgelopen weken in Ter Apel hebben gezien en ook eerdere jaren, dat die dan verleden tijd zijn?
3: Nee, zo snel gaat dat niet. Ik heb dat ook nog net gevraagd. Ik ben bij de IND achter de poort. Normaal gesproken komen wij hier niet. En we hebben net een rondleiding gekregen voor een deel nieuwe ruimtes met een nieuwe inrichting voor het nieuwe systeem. Ze hebben ook verteld hoe ze het gaan doen. En het is zo dat die nieuwe regeling eigenlijk, die nieuwe werkwijze, wordt eerst toegepast op de nieuwe mensen die gaan komen. En dat betekent de mensen die hier al zijn. De mensen die nu bijvoorbeeld buiten moeten wachten tot vanavond. Ja, de groep eigenlijk tot vanavond, die wordt nog niet via de echt zeg die nieuwe methode behandeld. En vanaf morgen dan wel. Dus dat betekent dat die opstopping eigenlijk in onze asielopvang, waar Ter Apel last van heeft, die wordt hiermee nog niet opgelost. Dit is hoogstens iets wat dan in de toekomst moet leiden tot minder druk en minder drukte. En dat moet dan uiteindelijk ook voor verlichting in Ter Apel zorgen.
2: Ja, toch zijn ook daar die toekomst die dan rooskleuriger zou moeten zijn. Daar zijn ook veel sceptische reacties wel op. Hè? Waar gaat dat dan om?
3: Ja, zeker in een Europees verband. Onder meer mee te maken dat er landen zijn die de Europese regels eigenlijk de lak aan hebben en zich er niet aan houden. En ja, we kennen ook Europa. Europa is ook stroperig, dus je kunt wel wat afspreken. Maar of al die landen dat in de praktijk gaan brengen, ja, daar is veel cynisme over, daar is veel twijfel over. Ook wel in Nederland. Het is wel zo dat de Nederlandse politiek, Den Haag zeg maar, steeds dit migratiepact heeft genoemd. Als van, dan gaat er eigenlijk eindelijk wat veranderen in ons land. En ja, dat is de vraag of dat gaat gebeuren. De IND in elk geval, ik heb net een rondleiding gekregen, want er zijn ook wat nieuwe methodes, het moet allemaal wat sneller gaan, die zegt er in elk geval klaar voor te zijn.
2: Maar dit doet mij heel erg denken aan die spreidingswet, maar dan in het groot eigenlijk, Europees gezien. Maar zolang die spreidingswet in Nederland niet werkt, hoe gaat een Europees migratiepact dan zorgen voor betere doorstroming in Nederland en Ter Apel?
3: Nou, de bedoeling is, de Europese buitengrenzen zouden dan ook beter bewaakt moeten worden. De bedoeling is dat er uiteindelijk minder mensen komen. En als er minder mensen komen, ja, dan lost het probleem van nu. Zou zich uiteindelijk moeten oplossen. Dat is dan de hoop. Maar ja, we weten ook allemaal dat het niet van de een op de andere dag is. En het is wel zo hier, dat is mij net verzekerd. Ik heb net dat ook gezien, dat als mensen hier aankomen in Ter Apel, we kennen al die beelden, komen ze binnen tot vanavond eigenlijk krijgen ze dan een langdurig gesprek enzovoort. Nou, dat is voor een deel geautomatiseerd. Dat is voor een deel allemaal veranderd. Ze krijgen een tablet bijvoorbeeld in heel veel verschillende talen, zodat ze zelf hun informatie kunnen invullen. Ja, het is de bedoeling dat daardoor er minder gesprekken zijn, minder tolken nodig zijn en dat het proces veel langer kan en er ook veel eerder een besluit kan worden genomen over een aanvraag om hier te blijven.
2: Ja, want wat betekent dat dan voor de werkdruk en de omstandigheden van de mensen die bij de IND werken in Ter Apel?
3: Nou ja, ik sprak net met iemand. Er zit helemaal een nieuw team op. Die hebben de afgelopen maanden die proef gedraaid. Hoe gaan we met die tablet om? Hoe gaan we dat allemaal doen? Dus ja, dat is wel even afwachten natuurlijk. Ze zijn enthousiast, dat snap ik wel. Want ze hebben allemaal een andere baan gekregen binnen de IND. Hè, want er is enorm gereorganiseerd. En ze zijn enthousiast. Maar ja, het is wel allemaal nieuw natuurlijk. En het is meer geautomatiseerd. Hè, het is meer gedigitaliseerd. Ja, we weten ook dat dat ook problemen kan opleveren. Maar goed, ze houden hier de moed erin en zeggen eigenlijk, we zijn er helemaal klaar voor en morgen gaat het in. En dan werken wij hier anders. En dan kunnen we procedures sneller af gaan handelen. Dat gaan we uiteindelijk merken in de praktijk.
2: Dankjewel. Jouw kennende, Goos, hou jij het daar in de gaten. Goos de Boer vanuit Ter Apel.

0: luistert naar Vandaag op Noord.
1: Met een terugblik op het nieuws van vandaag.
2: Maar vreugde ongetwijfeld bij de borg Nienoord in Leek. Daar is opnieuw een historisch object opgedoken. Het gaat om een kleurrijke 19e eeuwse vaas. Die is weer te pronken en te zien in de borg. Museumdirecteur Geert Bruiksma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, het is al het tweede historisch object in korte tijd. Hoe is deze vaas bij jullie terechtgekomen?
3: Nou, geloof het of niet, maar dankzij RTW Noord. Want meneer en mevrouw Paddock uit Appingedam die zaten te kijken naar de halbank die teruggekomen is. En daar lieten we een foto bijzien uit rond 1900. En ze zeiden tegen elkaar, kijk die vaas die op die foto staat, dat is hem. Die staat hier bij ons in huis.
2: Die hadden zij gewoon in huis staan?
3: Ja, die stond bij het thuis. Ze hebben hem ooit cadeau gekregen van een mevrouw van wie de moeder op Nienoord zou hebben gewerkt. En ze had hem bij haar afscheid als dienstmeisje gekregen, was het verhaal. En toen ze die vaas op de foto zagen staan, toen zeiden ze, ja, dan klopt het verhaal dus ook, want het is exact dezelfde vaas.
2: Ja, want dat is eigenlijk dan puur toeval. Dus jullie hadden iets teruggekregen uit de 17e eeuw, die halbank.
3: Ja.
2: Dat komt op TV Noord en zij zien dan een foto en denken, hey.
3: Ja, en ze wisten wel dat hij van Nienoord kwam. En ze hadden daar ook wel eens over gebeld, 30 jaar geleden. Maar ze zeiden, ja, er kwam ook niet echt een reactie op. Ze waren misschien zelf ook benieuwd hè, of het verhaal zou kloppen. En of wij dat dienstmeisje nog hadden gekend of wat dan ook. Maar nou, ineens dook die foto dus weer op. En ze zeiden, kijk, daar heb je die vaas. Dit is hem.
2: Ja,
3: ja en, dat is puur toeval.
2: En wat voor vaas is het dan precies?
3: Nou, het is een vaas waarvan ik denk dat die rond 1900 is. Toen is de borg helemaal opgeknapt. En een beetje in de stijl van 1700. Omdat de borg rond 1700 op zijn hoogtepunt was, zou je kunnen zeggen. En in een zogenaamde neo-barokke stijl. Dus barok, maar dan uit een latere periode. En deze vaas heeft echt een hele barokke, of een beetje renaissance, een beetje klassieke vorm. Maar de kleur is echt heel erg 1900. En toen was er een werkplaats in Zuid-Frankrijk die een nieuwe glazuurtechniek geïntroduceerd heeft. Die werd flambé genoemd. En dankzij die techniek kon je glazuur opbrengen dat een beetje een parelmoerachtig effect gaf. En ze kwamen met hele nieuwe kleuren op de markt. En het aardewerk dat zij leverden, dat ging meteen al de hele wereld over. Dus die werkplaats, Jérôme Maché heette die man,
2: ja.
3: Die waren wereldberoemd. En als je naar deze kleuren kijkt, dan denk je, nou, die heb ik echt nog nooit gezien.
2: En hoe kwam die dan destijds in Nienoord terecht?
3: Nou, dat vragen we ons natuurlijk af. Zouden ze hem uit een magazine hebben besteld? Want de eerste tijdschriften kwamen ook op eind 19e eeuw. Of zijn ze in Frankrijk wezen rondreizen? Of is er misschien een relatie die uit Frankrijk, een ambassadeur of een koninklijk iemand of zo, die vaas had, dat moeten we zien te achterhalen.
2: Ja. Wilde deze familie Paddock die hem dus had, wilde die hem dan wel kwijt aan jullie?
3: Ja, ja. Want ze zeiden, het gaat hen niet om de commerciële waarde, maar om de bijzonderheid, de documentaire waarde, noemen we dat dan. En ze zeiden eigenlijk, als we die vaas schenken, dan komt hij terug op de plek waar hij eigenlijk echt thuis hoort.
2: Ja, hoe was dat moment al van overhandiging?
3: Nou, heel bijzonder. Vooral omdat er ook een koetsentocht was afgelopen zaterdag. Ook op TV Noord getoond overigens. En ik zei, als jullie nou rond een uurtje of twee komen, dan zit de familie van Panhuis, de nazaten van die borgfamilie, die zitten op de koets.
2: Ja.
3: Dus meneer en mevrouw Paddock die kwamen met die vaas en de jonkvrouw van Panhuis, die komen vlak van het rijtuig af. En die zeiden, ja, dit is voor ons echt een familiestuk. Dus toen werd het ook even een heel persoonlijk iets.
2: Nou, mooi zeg. En nou
3: ja,
2: hopen dat...
3: Ja, we zijn er heel blij mee.
2: Nou, en ik kan me voorstellen, dan nu, dankzij deze aandacht, komt er misschien alweer iemand die zegt, hé, wacht eens even, ik heb ook nog iets staan thuis.
3: Nou, er hangt nog een portret van Anna van Eeuwsum door Jan de Baan in het Nationaal Museum in Cuba. Dus ik weet niet of iemand daar vandaag nog is en toevallig de alarmcode van het museum kent. Het is wel zo dat als hij zonder toestemming van het museum hierheen komt, dat ze hem wel snel herkennen als ze hier komen zoeken.
2: Nou ja, en deze hebben jullie in ieder geval. Ik zou namens RTV Noord zeggen, we hebben het graag gedaan, Geert.
3: En hij staat in de Ridderzaal te pronk.
2: Ja. Dankjewel, fijne dag.
3: Jullie ook, fijne dag.
2: Hoi, dag. Geert Bruiksma, directeur van Museum Nienoord.

0: klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Dit is Radio Noord.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
9: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
8: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
10: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
8: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord.
12: De avond van Noord.
13: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

dat ik het redden zou als ik ze zag. De vier. Eerst ver en vol van linker ziet, verscholen achter het land. En dan in huis, gigantisch groot, terug aan rechterkant. Het waren net vier vingers, en als ik de lange reed, dan was het net toch heile stad, mooi tegen die.

kringgaan vat op die. De wief was er voor eeuwigheid en din om joh de bie. Doe was nooit mooi, mocht runniger, een beetje stug en stief. Het is door omdat ik die missen zal, het beste mooi, de wief. Een verre knal, een wolk van stof en met een kaal geboor. Zag alle vier de torens verschrikkelijk langzaam in mijn koor. Als nou een vent van 16 met plof naar stad zou gaan, dan hadden wel de kolen voor de vier.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

And have we got news?

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht, is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en de begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
3: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
2: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
4: Bienvenidos a Mexico, people of the world. Welcome to Mexico.
2: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
7: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk morgen naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
3: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
5: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen. Of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
3: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
6: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: zes jaar schelen ook.
1: Aha.
0: Hey, doe. Doe eerst die neusje even boven.
1: Onzin.
0: Aha. Een woord geef je niet verschil, maar het schil met de mooiste nooit.
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat is jouw dikke kut?
1: Aha.
0: Hey, doe. Wat ben je dat voor spruut?
1: Aha. Een woord geef je niet verschil, maar het schil met

0: Hey, doek. En zijn kop als een envelop.
1: Aha. Een maat geeft je niks van schild. Want schild met een mooie strijd. Aha.
2: Hey, doek. Maar deze jaar krom met poot.
1: Aha.
0: Hey, doek. En die noor zit ook kloot.
1: Aha. Een maat geeft je niks van schild. Want schild met een mooie strijd. Aha.
0: Aha.
3: Aha.
0: Ja, ja.
3: Ja, ja.
0: Boe, boe, boe.

0: Morag, Dean Beck nooit schooit. Ja. Aha. Aha. Aha. Want je weet niks van schild, wat schild met een mooie nooit. Aha. Hey doe, wat is kont je al bruid? Aha. Hey doe, zo'n bril staat je nooit.
1: Nee.
0: Aha. Een maatje geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Hey doe,
2: even een wild gebit.
0: Aha.
3: Hé, hey, kijk dan.
0: Hey doe, doe echt niet kom ook nooit meer. Aha. Een maatje geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha. Een leedje geeft me niet verschil, maar het scheelt met een mooie zonheid. Aha.
1: Hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt.

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
4: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
3: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
5: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Vos gaat op zoek naar de klaukste grunnige van 2026.
1: Er is veel score, ja. Maar
2: waarom?
0: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op TV Noord.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
4: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar?

0: Op zondagochtend hoor je bij Radio Noord Leven in Muziek.
1: Deze week gepresenteerd door Pieter de Hart.
2: Zondag praat ik met Johan de Veer, kleinzoon van een knilmilitair. Een dwangarbeider die aan de Birma-spoorweg moest werken in de oorlog. Kleinzoon Johan werd journalist, schreef over politiek, over besturen en vertelde wat er beter zou kunnen en misschien wel moeten in Groningen. De muziek, de passies, het levensverhaal van Johan de Veer.
1: Luister ook zondagochtend van 8 tot 10 Leven in Muziek.
0: Hier bij Radio Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Doe naar de kont, maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk naar de nieuwe 7-delige serie Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Vanaf vandaag wekelijks online en op TV Noord.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.
2: Wakker.

0: Radio Noord.
1: Als du luist dat het mooi weer wordt en boeten is het grijs, krijgst gelijk als het ongelijk is. In dien hart valt dat onwijs, zoals de kuinig in je kop zegt.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs,